0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu.
0: Dit
1: is Radio Rijnmond. Radio
0: Forget. Met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Je luistert naar Radio Rijnmond.
1: Uno, dos, one, two, tres, cuatro.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Het is 6:00, je bent bij Rijnmond. Er wordt nog even druk aan de knopjes gezeten in de grote studio waar Wendy en Peter klaar zitten om je zometeen de ochtend door te helpen. Maar eerst het nieuws, mijn naam is Dave Datema. Voor de tweede keer in een paar weken tijd is er een ontploffing geweest in de Zaagmolenstraat bij een poelier. De zaak is na de vorige explosie 2 weken dicht geweest, zeggen mensen te plaatsen. De explosie was iets na 3:00 vannacht. Na de klap brak er brand uit. De schade aan het pand is groot. De voordeur en een deel van de gevel zijn zwart geblakerd. Sinds de vorige explosie is er voor het pand een mobiele camera geplaatst. Dat heeft iemand toch niet tegengehouden opnieuw een explosief te plaatsen. Er is nog niemand opgepakt. In een huis in Spijkenisse is gisteravond geschoten. Volgens de politie is er aan de Dillendonk-Zuid iemand lichtgewond geraakt. Volgens ooggetuigen heeft de politie zeker 3 kogelhulzen gevonden. Binnen, voor de deur en verderop in de straat. Wat de aanleiding was voor het schieten is niet bekend. Voor zover dit duidelijk is, is er nog niemand aangehouden. In Rotterdam-Zevenkamp is gisteravond een demonstratie geweest tegen het invoeren van betaald parkeren in Rotterdam. Er kwamen tientallen mensen bij elkaar op het Ambachtsplein met spandoeken. Even werd het onrustig toen demonstranten begonnen te bonken tegen de ruiten van een gemeentelijk pand. Verder bleef het wel rustig. De vakbond voor spoorwegpersoneel heeft een brandbrief gestuurd naar de Tweede Kamer over het toenemende geweld tegen NS-medewerkers. Volgens de VVMC wordt het personeel op de trein steeds vaker mishandeld, bedreigd en bespuugd. Een paar jaar geleden kwamen nog 2700 meldingen binnen van agressie en geweld tegen medewerkers. Dit jaar zijn dat al meer dan 5000. De bond roept de politiek daarom snel op structurele maatregelen te nemen en met de vakbond in gesprek te gaan. Het weer, periode met zon en droog. De bewolking neemt geleidelijk toe. En later vandaag zal er ook wat regen vallen. Met 23 tot 25 graden is het warm voor de tijd van het jaar. Vanavond zijn er stevige buien. Morgen, periode met zon, kans op een enkele bui. De temperatuur ligt lager dan vandaag. Het wordt morgen 20 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app op rijnmond.nl.
3: Dankjewel Dave. En dan krijg je van mij nog een blik op de weg. Het begint al een beetje druk te worden op de A15 Rotterdam richting Europoort. Tussen havens 5500, 5700 en de Suurhofbrug. 4 kilometer, kleine 5 minuten vertraging.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Eruit. Met Peter en Milou.
1: Radio met een grote R. One.

0: Wat gebeurt er allemaal?
1: Nou,
0: het scherm gaat hier op zwart.
1: Alles loopt helemaal in de soep.
0: Ja, helemaal in de soep. En ik start een hartstikke leuk muziekje.
1: Ja,
0: en
1: ineens het begon zo leuk.
0: Kijk, daar zijn we weer. We zijn weer helemaal terug. 6:07. Welkom op deze fonkelnieuwe dag.
1: Op deze woensdag. En dat betekent de week is weer doormidden.
0: Ja, de week wordt doormidden gezaagd. Jammer genoeg gebeurt dat via het mengpaneel. Ja. Dus alles gaat stuk blijkbaar. Je hoort dus Peter en Wendy vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. Eerste periode met zon vandaag. Dan is het droog. Geleidelijk volgt meer bewolking. En vooral later vandaag ook de eerste buien. Het is opnieuw warm met maxima tussen de 23 en lokaal wel 25 graden.
1: En de langste file staat op dit moment op de A15 Rotterdam richting Europort. Tussen havens 5500, 5700 en de Zuurhofbrug. Daar doe je een dikke 5 minuten langer over. En
0: wat ik wel bijzonder vond zelf. Het schijnt normaal te zijn. Maar er is opnieuw een zeehond gespot in het Rotterdamse centrum. Dit keer in de Wijnhaven. Een voorbijganger die filmde hoe die zeehond genoot van het nazomerse weer. Ik weet niet wat hij daar doet en hoe hij daar terecht is gekomen. Maar hij had het blijkbaar heel erg naar zijn zin. Dus over een tijdje dan ben je gewoon aan het stappen in Rotterdam. En dan hoor je ineens dit soort geluid. En dan denk je, wat is dit? En dan blijkt het dus gewoon een zeehond te zijn. Die ook op dat moment aan het stappen is. En van de zon aan het genieten is. Misschien moeten we zo meteen even bellen met Aesiel.
1: Dat is de zeehondenopvang. Ja, want ik ben wel benieuwd. Want ze zeggen dat het vaker voorkomt dat er een zeehond in het centrum van Rotterdam wordt gezien. Maar ik ben benieuwd, hoe komen ze daar en hoe vinden ze dat daar? En ja, laten we daar meer over te weten komen.
0: Ja, precies. En of het nou gezond is voor een zeehond midden in de stad, dat lijkt me dan weer niet. Maar goed, wat gaan we verder doen vandaag?
1: We gaan later deze show nog bellen met Fatima Morera de Melo over wereldtoppers in het padel die nu een toernooi afwerken met elkaar in Rotterdam Ahoy. En we gaan natuurlijk puzzelen.
0: Ja, de Peter en Milou puzzel. Milou is er dus niet vanwege haar ziekte. Ze blafte als een hond de laatste dagen. Het was echt verschrikkelijk. Hopelijk wordt ze snel weer beter. Dus vanaf deze kant, mocht je al wakker zijn, heel veel beterschap voor jou. En ben jij ook al wakker en ben je een beetje in goede gezondheid? Nou, meld je dan even via de Rijnmond-app. Geef even een teken van leven. App even goedemorgen. Een plaatje of een smiley naar de Rijnmond-app. Dan weten we in ieder geval dat jij er weer bij bent deze ochtend. Zometeen Meredith Brooks. Maar eerst de nieuwste single van Douwe Bob. Die heet Note to Self. I can still

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Meredith Brooks op je favoriete radiozender en Bits. En ik zie dat het al gezellig druk is op de Rijnmond-app. Wie zijn er al wakker op dit moment, Wendy? Ik zie Jerry is er.
1: Het is gezellig. Tim is wakker. Jacqueline, Annemieke, Danny, Ben, Ron. En ook ze zeggen allemaal beterschap aan Milou. Echt lief. Ja.
0: Dat is heel lief, inderdaad. Ja.
2: FC Rijnmond Nieuws.
0: Ja, elke dag rond deze tijd dan hoor je bij ons het laatste voetbalnieuws. Anis Hartsmoussa van Feyenoord is gisteravond niet in actie gekomen voor Algerije. Hij bleef tegen Burundi op de bank vanwege spierklachten. De bondscoach wilde namelijk geen risico nemen en dat is voor Feyenoord op zich wel weer geruststellend. Zaterdag speelt Algerije alweer, dan tegen Congo. En dan gaan we naar Feyenoord zelf. Over Feyenoord zelf zegt Pieter Zwart, hoofdredacteur van Voetbal International, in de Feyenoord-podcast Kein Geloel, dat het elftal steeds meer lijkt op het team uit de jaren onder trainer Arne Slot. En Pieter Zwart is vooral gecharmeerd van nieuwkomers Marmol en Van Houten.
3: Ik denk dat uiteindelijk misschien de hele compositie dat Van Houten nog wel belangrijker is dan Marmol.
4: Kan je uitleggen wat in jouw ogen Van Houten aan dit Feyenoord brengt? Wat Feyenoord vorig jaar dan blijkbaar niet had.
3: Nou, één is denk ik met een manier van druk zetten hoog op het veld. Dat is één van de effecten die je vaak krijgt. Dat een tegenstander lange bal gaat hanteren. Dan wint een van je centrale verdedigers het luchtduel. En dan, vorig seizoen zou je dan in veel wedstrijden bij die afvallende bal op het middenveld Valente en Targelien hebben die daar om moeten gaan strijden. Ja, en dat is iets wat Van Houten beter kan. Twee is denk ik het bewaken van die organisatie. Met name ook omdat Feyenoord over het algemeen met hele aanvallende backs speelt. Dus die ver naar voren willen spelen. En als je dan ook nog middenvelders hebt die ook nog als natuurlijk gedrag hebben om ook bij te willen sluiten. Dat natuurlijke instinct van ik wil naar voren, dat heeft Van Houten niet.
0: Nou, dat is dan weer in het voordeel van Feyenoord. Al dus VI-hoofdredacteur Pieter Zwart in de podcast Kein Geloel. En Sparta-voetballer Bruno Martens Indy, die weet al wat hij na zijn loopbaan wil gaan doen. Die wil namelijk technisch directeur worden. De aanvoerder van Sparta volgt daarom nu al het KNVB-programma voor technisch directeuren, heeft hij bij ons laten weten. En zijn trainer, Rogier Meijer, die zegt in gesprek met onze collega Frank Stout dat hij die rol ook echt bij Martens Indy vindt passen. Tot slot, Feyenoord-vrouwen spelen vanavond Europees in Oslo. De return tegen Vålerenga die begint om 6 uur vanavond. En Feyenoord verdedigt daarbij een comfortabele 4-1 voorsprong. Succes, dames. Zo meteen de Dire Straits. Ricky Martin komt eraan. Christina Aguilera is ook onderweg. Maar eerst Stevie Wonder. You are the sunshine of my life.

0: Stevie Wonder and You Are the Sunshine of My Life. En dat komt wel goed uit, want het wordt vandaag wel 25 graden. En die zon komt er zeker aan te pas vandaag. Heb jij trouwens nog naar B&B Vol Liefde gekeken, Wendy, het afgelopen seizoen?
1: Ja, natuurlijk.
0: Zullen we het er nog één keer over hebben en daarna is
1: heel
0: het klaar?
1: Graag.
0: Want ook er zijn mensen, weet je, die volgen dat helemaal niet.
1: Ja, maar we hebben het ook over voetbal.
0: Ja, dat is ook zo. Ja, dat is waar. Ja, nee, dat is absoluut zo. Dat is een heel scherp argument dat je hiermee aandraagt. Maar wie vond jij de absolute smaakmaker? Toch ook Caroline, denk ik.
1: Caroline uit Rotterdam, ja, natuurlijk. Ja. Wat een ontzettend goud, eerlijk en excentrieke vrouw is dat, zeg. En wij spraken gisteren met haar en natuurlijk met Arie. Ja, Caroline woont natuurlijk al een aantal jaar in Spanje. Ze deed mee aan B&B Vol Liefde. En een hele bijzondere vrouw voor wie de tanden bij een man stralend wit moeten zijn. En voor wie haar honden op nummer 1 komen. Nou, dat was wel duidelijk.
0: Ja, absoluut. Zullen we anders toch even luisteren naar Caroline, wie zij ook weer was voor de mensen die het niet gevolgd hebben?
1: Oh, heerlijk, ja.
2: Ik heb een hekel aan koken, ik heb een hekel aan boodschappen doen. Ik gooi alles in dat ding. Frikandellen of bami-happen.
3: Ja. Dan denk jij, je hebt 2/3 glas cola voor je neus staan. Waarom moet ik dan nu naar de keuken lopen om weer een nieuw blikje te gaan halen? Ja, dan moet ik me echt inhouden.
4: Om met Kees in de keuken te staan, ervaar ik als irritant. En dan denk ik, gaan we keuken uit.
2: Heb je nog vragen?
5: Ja, nog heel veel.
2: Brand los.
5: Hoeveel jaar ben je getrouwd geweest?
2: 15 jaar.
5: Oké.
2: Ja.
5: En dat was met?
2: Met mijn man.
0: Deze is ook zo lekker awkward, hè? Heerlijke vrouw die Caroline dus heeft jaren in Heligsberg gewoond. Wat ik ook mooi vond, dat ze in gesprek met ons zei waar ze allemaal ging stappen. Toen noemde ze echt iets van 8 uitgaansgelegenheden uit de jaren 80 en 90. Ze bestaan alle 8 niet meer. Maar zij ging er naartoe. De Foom Foom, de After Dark en weet ik veel wat allemaal. Superleuke tenten. En we spraken ze gisteren. Arie en Caroline uit B&B Vol Liefde. Even een korte terugblik daarop, want ze verklaarden elkaar exclusief op Radio Rijnmond de liefde. Is er sprake van een ontluikende liefde, voorzichtig?
2: Ga jij maar.
6: Volgens mij wel.
1: Jeetje, wat leuk. Yes.
0: Geweldig.
1: Gefeliciteerd.
0: Nou, wat mooi.
2: Laten we zeggen, we hebben verkering.
0: Echt waar?
1: Oh, wat leuk.
0: Hey, en nou jij, hoe lang ben je er al, Arie, nu inmiddels?
6: Ik ben er wel 10 dagen zo'n beetje hier.
0: Zo, en je komt uit Den Haag. Je gaat nog wel terug naar Den Haag, naar Scheveningen. Of blijf je daar wonen nou?
6: Nee, voorlopig niet. Ik heb nog een oude hond thuis. En ik heb, terwijl Caroline en ik hebben heel oktober overal afspraken staan die niet met elkaar te maken hebben. Dus,
2: ja, ja, Peter, we zijn nu BN'ers, hè?
0: Ja, nou, ik wou net zeggen, jullie leven is helemaal veranderd wat dat betreft, of niet?
6: Ja, behoorlijk, ja. De oude leven veranderd is dus gewoon zo'n intens, iedere dag hier minimaal 4 keer fans aan de deur. Als je hier de Aldi in loopt, lijkt het wel alsof ik in Den Haag woon. Nee. Hey, Arie, selfie. Wat leuk jullie te zien.
2: Ja, daarnet deed ik de poort open. Grote auto voor de deur. Stapt een vader, moeder, 2 kinderen uit. Oh, en ja, het is onze laatste dag en we wilden je zo graag zien. Ik zeg, ja, we lopen allebei in ons werkkloffie. Het regent nu. En ik ging net hond uitlaten, maar ja, weer aardige mensen uit Zuid-Limburg. Maar ja, dat hebben we natuurlijk iedere dag.
0: Ja, dat is toch fantastisch, hè? Caroline dus en Arie, dolgelukkig met elkaar daar in het Spaanse Estepona. Inmiddels is Arie wel weer teruggevlogen, want hij had dus wat dingen te doen in Scheveningen. Maar hij gaat snel weer terug naar zijn grote liefde, naar zijn tortelduifje, Caroline uit Rotterdam. Dit zijn de Dire Straits, Walk of Life nu bij Peter en Wendy bij Rijnmond.

0: Het vrolijke walk of life van de Dire Straits bij Peter en Wendy op Radio Rijnmond.
1: En zometeen de hoofdpunten van het nieuws met Dave Datema.
2: Ja, we doen deze ochtend zonder Milou, maar ze is niet de enige die probeert haar longen eruit te hoesten. Wat gaat er toch rond? Nou, wat? Dat hoor je zometeen.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaat. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
5: Lading gereed, maar nog niet verpakt of zeevast? Bode regelt het. Industrieel verpakken, lashen en securen. Bode Freight Protection. Until it all fits.
4: Last van nek, schouder of rugklachten? Meld je aan voor het fysio-event van Slaapboulevard Kwakernaat. 9 en 10 oktober. Ervaar welk matras of bed bij jou past.
6: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
7: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
8: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
1: Het is 6:45 en je bent bij Rijnmond. Je krijgt van mij meteen de 3 langste files op dit moment in de regio. De A15 Rotterdam richting Europoort tussen afrit Brielen en de Suurhofbrug 5 kilometer, klein kwartiertje. De A15 Gorkum richting Rotterdam tussen Gorkum en Sliedrecht West 5 kilometer, daar doe je kleine 10 minuten langer over. En de A16 Rotterdam richting Breda tussen Zwijndrecht en Dordrecht 5 kilometer. 7 minuten vertraging en dat komt door een kapotte vrachtauto. De rechter rijstrook is daar dicht.
0: Dan gaan we met gezwinde spoed naar Hellevoetsluis, want daar wacht onze weerman. Niemand minder dan Steven van der Gijzen en die brengt vandaag het goede nieuws dat het weer lekker weer wordt vandaag. Goedemorgen.
9: Goedemorgen, Peter. Nou ja, we krijgen wel hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. Zo'n 23 tot 25 graden vanmiddag. Ook op dit moment al behoorlijk warm. Temperaturen boven de 18 graden. Maar ja, het zal niet zo zonnig zijn als gisteren. We krijgen te maken met meer bewolking vanuit het zuidwesten. En in de loop van de dag al de eerste kans op een regenbui. Nou, de wind is matig en die komt uit een zuidelijke richting. Nou, vanavond vallen meerdere buien in de regio. Vannacht trekken die buien weer weg. En morgen een vriendelijke najaarsdag met periode met zon, kleine kans op een regenbui. Ja, en nog altijd prima temperaturen rond de 20 graden.
0: En dan komt de tease. Meestal heb je nog een cliffhanger.
9: Heb ik nog een cliffhanger. Ja. Nou, hoe het daarna wordt het heel spannend, Peter, maar dat stel ik dan zo meteen.
0: Het is 6:01, dit is Rijnmond. En het laatste nieuws kreeg je van Dave Datema. Goedemorgen, Dave.
2: Goedemorgen. Bij een polier op de Zaagmolenstraat in het oude noorden van Rotterdam is opnieuw een explosief geplaatst. Er brak brand uit en er is flinke schade aan het pand. Ruim 2 weken geleden was er ook al een ontploffing. Volgens mensen in de straat is daarna de polier 2 weken dicht geweest. Ook werd er een mobiele camera geplaatst voor de deur. De zaak zou onlangs weer open zijn gegaan, maar meteen dus weer een explosie. Er is nog niemand opgepakt. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is een bericht dat hij persoonlijk waarschuwing had gekregen voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023, maar dat hij dat niet had doorgegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz die kwamen begin deze maand met die onthulling. In nieuwsberichten over de waarschuwingen werd verwezen naar anonieme bronnen. Netanyahu die ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht hebben overgenomen. En het is je misschien wel opgevallen, maar vrij veel mensen lopen te sniffen en te snotteren. 1 op de 20 mensen is op dit moment ziek. Vooral in Gelderland en Zuid-Holland. En dat terwijl gisteren toch 25 graden was en het griepseizoen nog maanden weg is. Het AD sprak met het RIVM en trok de conclusie dat er toch echt wat rondgaat. De meeste mensen die nu sniffen en snotteren hebben het rhinovirus. Dat gaat vanzelf weer over, maar je kan jezelf wel even flink beroerd voelen. Maar ook het adenovirus gaat rond. Dat kan naast luchtwegklachten ook nog zorgen voor darmklachten en oogontsteking. En de derde optie is corona. Dat bestaat nog steeds. Het gaat ook nog steeds rond. Maar wel vrij zeldzaam. Volgens de laatste cijfers heeft 1 op de 1000 mensen op dit moment corona.
0: Je moet echt je best doen om die ellende te ontwijken. Maar is het nou echt de schuld van Milou? Is dat ook onderzocht?
2: Daar doet het RIVM geen uitspraak over.
0: Dankjewel, Dave.
10: Dit is Radio Rijnmond.
0: Met zometeen Sheryl Crow. Jeffrey Schenk komt eraan, maar is Roger Glover.

0: Zo heerlijk, die uitstapjes naar de jaren 70 die we maken met Roger Glover en Love Is All. En ik moet meteen denken aan die videoclip met die kikker, die tekenfilm. Ja, dat was echt fantastisch. Die kwam heel vaak voorbij op MTV destijds. Het is inmiddels 6 minuten over 6:30. Dit is het moment, hoor. Dit is het moment.
1: Ja. Dit is het moment waarop je kaarten voor Feyenoord kan winnen. Dus app nu, hand in hand, naar de Rijnmond-app. Want dan maak je kans op tickets voor die geweldige kraker van volgende week zaterdag tussen Feyenoord en AZ. En als we je terugbellen, krijg je sowieso een Feyenoord-sjaal. This ain't no disco.

0: onze regionale trots Remedy. Samen met Jeffrey Schenk. En ik moet zeggen, dit nummer heeft hitpotentie. Het doet me heel erg denken aan Suzanne en Freek.
1: Oh ja, dat snap ik.
0: Het is opgebouwd en dat refreintje zo. En dan met z'n tweeën en een man en een vrouw. En ja, ik denk dat het een hit zou kunnen worden in ieder geval.
1: Ja, klinkt wel lekker. We gaan eens eventjes bellen met André.
0: André, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jij, we gaan jou zo meteen uitroepen tot onze vroegste vogel. Jij appte namelijk hand in hand naar de Rijnmond-app. En dan wil ik natuurlijk wel even van je weten. Want daarmee ding je dus mee naar die tickets voor Feyenoord tegen AZ. Die kraker van volgende week zaterdag. Maar ben jij wel een echte Feyenoord-fan? En zo ja, waaruit blijkt dat dan?
2: Nee, absoluut ben ik een Feyenoord-fan. Elke zondag ga ik zeker op de tv kijken. En heel af en toe wel eens naar het stadion. Maar dat is wel tijd wat minder. Maar ik zit wel elke zondag voor de televisie.
0: Voor de televisie, nagelbijtend te kijken of jouw favoriete club weer gaat winnen. En kan je nog een moment herinneren dat je wel bij Feyenoord bij een wedstrijd was? En wat was dat moment?
2: Ja, ik heb daar wel goede herinneringen aan. Feyenoord Ajax vooral, maar vooral Feyenoord Juventus heel lang geleden met Julio Cruz. Dat die twee keer scoorde.
0: Julio Ricardo. Ja, ja, ja.
2: In de Champions League. Heel de stadion ontplofte die avond.
0: Fantastisch.
2: Dus dat is dan wel met kippenvel.
0: Ik hoor het al. Een echte Feyenoord-fan dus. Nou, je kwalificeert je sowieso voor die tickets. Dus je gaat in de Grappelton komende vrijdag. Hoor je of je eruit gevist wordt. Je wint ook sowieso die Feyenoord-sjaal. Die komt sowieso jouw kant op. En dan benoemen we jou ook nog tot onze vroegste vogel vandaag. Maar ik wil eerst even van je weten. Dan ben ik altijd nieuwsgierig. Wat ga je doen vandaag? Wat staat er op het menu, op het programma?
2: Ja, uiteraard zoals de meeste mensen denk ik werken. Maar ik ben direct bij de gemeente Rotterdam. En ik zit op de Heemhuisplein in een grote mooie keten. En daar zijn we bezig met een groot project aan de Westlus. Met de rioolgemalen, persleidingen en dergelijke. En daar ook een beetje mee bezig met heel het team.
0: Oh, wat tof zeg, met heel je team. Stuur jij je team ook aan, zoals je het vertelt?
2: Nee, ik ben onderdeel van het team. Onderdeel van het team. Dus ik hou me wel voor bezig met de renovatie en nieuwbouw van gemalen. En met een heel team pakken we heel het project daaraan. Sommige mensen werken aan de persleidingen, wij vooral aan de rioolgemaal.
0: Zo, ik vind het zo knap. Ik vind het zo tof als je dat soort dingen kan. Dat je gewoon twee rechterhanden hebt. Tenminste, daar ga ik dan vanuit. Maar je werkt wel de hele dag in de stank, of niet?
2: Nee, dat lijkt me zo. Nee, ik zwerf door heel Rotterdam. Ik heb niet alleen de Heemhuisplein, maar ik werk door heel Rotterdam met allerlei andere gemalen. We praten over 12.000 gemalen, of 1200 gemalen in Rotterdam.
0: Zo.
2: Dus, en die moeten af en toe wel eens vervangen worden, hè. Zo,
0: ja,
2: zoals alles.
0: Ik begrijp het. Nou André, wij gaan jou uitroepen tot onze vroegste vogel vandaag. Ben je klaar om de vogel te ontvangen?
2: Ja, absoluut. Kom maar op hoor.
0: Dan komt hij nu jouw kant op. Dan komt hij aangefladderd. Ik heb hem losgelaten uit zijn kooitje. Hij gaat richting Heemraadsplein. Daar komt hij, ja!
2: Hij is binnen. Mooi in de
0: keet beland. In de keet beland, op het Heemraadsplein. Ja. Zorg goed voor hem, hè. Misschien wil hij ook wel een kopje koffie. Maar hoe ziet hij eruit?
2: Ja, wat denk je?
0: Ik denk, zullen we voor de verandering het uit te nu eens proberen?
2: Ja, doen we dat.
0: Ik denk groen. Oh, zwart. Zwart-groen is dat. Wat is het nou eigenlijk tegenwoordig? Ja.
2: Ja, okay. Tegenwoordig.
0: Ja, dat is ook zo inderdaad. Je hebt ook nog dat blauwe natuurlijk. Prachtig tenue ook.
2: Ja.
0: Hey, fijne dag, André. Geniet ervan.

0: James Blunt op je favoriete radiozender Radio Rijnmond en 1973. En ik ging gisteren ook een beetje terug naar de jaren 70, zou je kunnen zeggen. Ik was gistermiddag in mijn geliefde Delfshaven. En ik dacht, ja, waar zal ik eens gaan eten? En wat zal ik eens gaan eten? En ik had gewoon zin in zo'n ouderwetse Hollandse prak, weet je wel. Ik zag het al helemaal voor me. Kuiltje jus in het midden, gehaktballetje erbij. Dus ik naar het eethuisje van Delfshaven, waar ik vroeger ook wel eens kwam toen ik daar woonde. Misschien ken je het wel. Dat is dat oer-Hollandse huiskamerrestaurant van Martin en Bea. Ja, dat is echt zo gezellig. Kom ik daar binnen, weet je wel, zo'n krakende deur, word ik meteen als een soort verloren zoon ontvangen. Oh, wat leuk dat je er weer bent. Ook van Rijnmond, of het leuk. Ik krijg geen lucht door de dikke omhelzing die ik van Bea krijg. Het is echt een soort huiskamer voor veel mensen. Reclame hebben ze niet nodig. Dat is ongelooflijk, want mensen komen van heinde en verre. Via Lonely Planet, via Google, maar ook via ChatGPT. Via ChatGPT weten ze ons ook te vinden. En het zit altijd vol.
1: Hoeveel mensen passen daar dan binnen?
0: Een stuk of 20, 30. Maar het zit gewoon hartstikke rammig. Heel knus, inderdaad. En ik sprak een Belgisch koppel. Er kwamen Amerikanen binnen. Die waren dan 3 jaar geleden geweest. Die zeiden, hey, we're back. And we're back for you, Bia. Weet je wel, tegen Bea. Ja, dat was zo'n grapjes over en weer. Eén man die kwam er al 30 jaar. Een ander was sleepbootkapitein. Woonde op een schip op de Achterhaven. Maar het mooiste is, je ziet daar hoe belangrijk het is voor het samen zijn. Het is nu de week tegen eenzaamheid. En dan zie je mensen die elkaar ontmoeten. Er was ook een vrouw die was haar man verloren. Die kwam daar vroeger al met haar man. Die is inmiddels overleden. Die komt daar nog steeds. Zoekt daar het gezelschap op. Een andere vrouw die kwam daar met een vriendin. Die is overleden. Die komt er ook nog steeds. Het is gewoon gezelligheid. Het is een huiskamer, een stoofpotje, stoofvlees. Boerenjongens, boerenmeiden. Pot appelmoes en fles mayo op tafel. Ouderwets gezellig. En het leuke is, volgende maand bestaan ze 30 jaar. En ik vind het wel leuk om even aandacht aan te besteden. En terwijl ik daar zat, dacht ik ook van, misschien zit het bestrijden van eenzaamheid wel in iets heel kleins, weet je wel. Een plek waar gewoon iemand weet wie je bent. Waar ze vragen hoe het met je gaat als je binnenkomt. Waar je gewoon in je eentje naartoe kan gaan. Zonder dat je je alleen hoeft te voelen. Waar je een potje stoofvlees krijgt. En pot appelmoes op tafel. En uiteindelijk is het veel meer dan een bord met eten, zullen we maar zeggen.
1: Ja, wat mooi.
0: In de week tegen eenzaamheid. Ja. Ja, vond ik wel mooi. Het eethuisje van Delfshaven. Ja, ik hoef geen reclame te maken, want het zit toch altijd vol. Maar ik vond het wel mooi om even aandacht aan te besteden. Zometeen Wham, I'm Your Man bij Radio Rijnmond. R.E.M. komt er ook aan. Maar eerst Mumford & Sons en I Will Wait bij Peter en Wendy bij Rijnmond. Well, I came home.

0: Mumford & Sons en I Will Wait. En Elsie laat via de Rijnmond-app weten dat het toch eigenlijk triest is, hè, dat de week tegen eenzaamheid moet bestaan. Ze werkt zelf als vrijwilliger in een verzorgingshuis. En ze vraagt ook af en toe mensen mee om een keertje mee te eten of zo. Dat is toch wel heel bijzonder dat ze dat doet. En Brian die zegt, er zouden eigenlijk meer van dat soort huiskamerrestaurants moeten komen, waar je gewoon met elkaar een warme maaltijd kan nuttigen. Zoals andijvie of een stampotje of boerenkool. Heel goed, zegt hij.
1: Ja, dat is echt een supergoed idee. Ja. Het was op het Noordereiland was dat. Vorige zomer had je het aanschuifdiner. En dan hele lange tafels en dan kon je gewoon in je eentje kon je aanschuiven. Wat dat leuk. Is zo geweldig. Het bestaat niet meer. Zo jammer.
0: Dat is echt jammer. Ja. Leuk initiatief.
1: Absoluut. En dan gaan zo meteen 150 leerlingen in Rotterdam de straat op om zwerfafval op te ruimen. Nou, daar willen we natuurlijk alles over weten. En we gaan weer puzzelen.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
6: Meesterbakker Ullier. Voor het lekkerste brood en banket uit de regio.
7: Met de complimenten van meesterbakker Ullier.
8: Werk nodig? Kom naar ons, Paul en Paul. Wij zoeken monteurs, handige jongens dus.
7: Deze week is het overheerlijke speculaastaartje met spijs van echt amandelen in de aanbieding. Nu voor maar 7,50 €. Met de complimenten van meesterbakker Ullier.
9: Gebruik de auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
0: Yes, het is 7:00 precies. Je luistert naar Radio Rijnmond. Je hebt ons weer gevonden. Het zijn vandaag Peter en Wendy in de mix. En Dave Datema is er ook bij met het laatste nieuws. Goedemorgen, Dave.
10: Goedemorgen. Voor de tweede keer in een paar weken tijd is er een ontploffing geweest in de Zaagmolenstraat in Rotterdam bij een poelier. De zaak is na de vorige explosie 2 weken dicht geweest, zeggen mensen te plaatsen. De explosie was om 3:00 vannacht. Na de klap brak er brand uit. De schade aan het pand is groot. De voordeur en een deel van de gevel is zwart geblakerd. Sinds de vorige explosie is er voor het pand een mobiele camera geplaatst. Dat heeft iemand toch niet tegengehouden en opnieuw een explosief te plaatsen. Er is nog niemand opgepakt. In een huis in Spijkenisse is gisteravond geschoten. Volgens de politie is er aan de Dillendonk Zuid iemand lichtgewond geraakt. Volgens ooggetuigen heeft de politie zeker 3 kogelhulzen gevonden, binnen, voor de deur en verderop in de straat. Wat de aanleiding was voor het schieten is niet bekend. Voor zover het duidelijk is, is nog niemand aangehouden. In Rotterdam Schiebroek is gisteravond laat een auto uitgebrand. 2 andere wagens die ernaast stonden geparkeerd raakten ook beschadigd. Het vuur was op een parkeerplaats aan de Donkersingel. Omdat er aanwijzingen zijn dat het vuur is aangestoken, is de politie een onderzoek begonnen. De vakbond voor spoorwegpersoneel heeft een brandbrief gestuurd naar de Tweede Kamer over het toenemende geweld tegen NS-medewerkers. Volgens de WVMC wordt het personeel op de trein steeds vaker mishandeld, bedreigd en bespuugd. Een paar jaar geleden kwamen nog 2700 meldingen binnen van agressie en geweld. Dit jaar ligt het al boven de 5000. De bond roept de politiek op om snel structurele maatregelen te nemen en met de bond in gesprek te gaan. Dan nog het weer bij ons in de regio. Periode met zon, droog, de bewolking neemt geleidelijk toe en later vandaag zal er ook wat regen vallen. Met 23 tot 25 graden is het wel warm voor de tijd van het jaar. Tot over het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Dankjewel Dave. En dan krijg je van mij nog de 3 langste files op dit moment in de regio. De A16 Rotterdam richting Breda tussen knooppunt Ridderkerk en Dordrecht 10 kilometer. Dan sta je 20 minuten in de file en dat komt door een kapotte vrachtauto. De rechter rijstrook is daar dicht. De A15 Rotterdam richting Europoort tussen afrit Brielen en de Suurhofbrug 7 kilometer. Doe je een kwartier langer over. En de A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Sliedrecht West en Hardingsveld-Giessendam 4 kilometer. Daar doe je dik 5 minuten langer over.
0: Nou, wij vermaken je ondertussen met lekkere muziek. Als je vaststaat in de file hoor je zo meteen R.E.M.
3: Jouw recept voor een goede start van de dag.

0: uit.
1: Met Peter en Milou.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode. Ze hebben echt zoveel mooie merken.
5: En ook nog eens gratis parkeren.
6: Een nieuwe collectie voor ieder moment. Ontdek het najaar bij Konijnendijk Mode. 6000 vierkante meter mode en inspiratie in Zuid-Beijerland.
3: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, heb je van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
10: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
11: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
10: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
12: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
13: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
14: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
15: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
16: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
17: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
18: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
16: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
17: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
19: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Eruit.
0: Met Peter en Wendy. Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond met het beste van de jaren 80, 90 en nu. En af en toe maken we echt ook uitstapjes naar de jaren 70. En dat doen we met heel veel liefde, want er zitten zoveel mooie platen tussen. Straks hoor je er ook weer eentje voorbij komen. Dit was R.E.M. en Losing My Religion. Het is inmiddels 10 minuten over 7. Welkom op deze heerlijke nieuwe dag.
1: Op deze woensdag. De week gaat doormidden.
0: En Wendy en ik zijn weer live en kicking vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. Eerst periode met zon en droog vandaag. Geleidelijk volgt meer bewolking. En vooral later vandaag ook de eerste buien. Het is opnieuw warm met maxima tussen de 23 en lokaal 25 graden zelfs.
1: En dan langs de file op dit moment in de regio staat op de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen knooppunt Ridderkerk en Dordrecht. 10 kilometer, daar doe je een kwartier langer over. En dat komt door een kapotte vrachtauto.
0: Vannacht is er voor de tweede keer in korte tijd een explosie geweest bij een poelier in de Zaagmolenstraat, gevolgd door een flinke brand. En onze verslaggever die gaat er zo meteen naartoe, dus we schakelen later in deze uitzending naar Esther Schalkwijk.
1: Ja, en de zoektocht naar nieuwe stemmen voor Bert en Ernie trekt enorm veel bekijks, nu Paul Hane na 50 jaar stopt. Productiehuizen worden overspoeld met acterende kandidaten die de legendarische vriendschap nieuw leven moeten inblazen. Maar Peter, ja. jij kan toch heel goed stemmetjes nadoen?
0: Nou, ik ben wel een beetje van de stemmen nadoen,
1: ja,
0: inderdaad.
1: Kan jij het even proberen?
0: Ik heb Bert en Ernie heb ik ook wel eens gedaan. Ik kan het proberen.
1: Ja?
0: Ernie, er zit een banaan in mijn oor. En dan zegt Ernie, Piet, je moet niet zo zeker. Ik probeer een leuk radioprogramma te maken samen met Wendy. En dan elke keer kom jij ertussen met, oh, er zit een banaan in mijn oor.
1: Ja, die Ernie is goed. Bert was medium, maar Ernie, ja, ik zou al auditeren.
0: Ja, precies. Ik moet nog even aan mijn Bert werken.
1: Ja.
0: En Cookie Monster kan ik beter wat dat betreft. Maar ja, daar vragen ze dan weer niet om natuurlijk. Maar wat misschien wel leuk is, ik kan natuurlijk wel Bert en Ernie in één en misschien ook nog andere. En dat scheelt natuurlijk wel een hele hoop geld voor dat productiehuis.
1: Dat is waar.
0: Hey.
1: Reageren.
0: Dat heb ik niet aan gedacht, hè?
1: We gaan straks bellen, want we gaan 150 leerlingen gaan in Rotterdam de straat op om zwerfafval op te ruimen. En daar willen we natuurlijk alles over weten.
0: En zo meteen ook muziek van Peter Fox. Die heeft een huis aan de zee en daar is hij heel erg trots op. Daar zingt hij over. De Miami Sound Machine komt eraan samen met Gloria Estefan, Dr. Beat, eerst Hunter X. Dit is Golden bij Peter.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: kaum erwarten.
1: Peter Fox en House am See hier bij Radio Rijnmond.
2: In Rotterdam trekken vandaag zo'n 150 leerlingen Krooswijk in om zwerfafval op te ruimen. Initiatiefnemer is Anneke Strasters, die zich hier al 40 jaar voor inzet. En vandaag is extra bijzonder, want ook de burgemeester, de wethouder buitenruimte en verschillende raadsleden doen mee. Anneke, een hele goede morgen.
1: Goedemorgen.
3: Goedemorgen allemaal.
1: Goedemorgen. Lekker Anneke. Geslapen.
3: Ik slaap altijd. Ik leg mijn hoofd neer en ik slaap.
2: Oh, wat heerlijk. Daar ben ik zo jaloers op. Ja. Maar goed, Anneke, jij bent al 40 jaar bezig met afval opruimen van straat. Jij zet je daarvoor in. Na 40 jaar word je er niet eens moedeloos van, dat je elke keer ziet dat hetzelfde probleem steeds weer terugkomt?
3: Eigenlijk is het 44 jaar.
2: Zo.
3: Nee, ik word daar niet moe van. Ik erger me er wel aan en ik probeer er gewoon weg te helpen.
2: Mm-hmm.
3: Want ik woon hier, het is mijn leefomgeving. En ja, ik ben zo opgevoed, straatje vegen, belletje poetsen.
1: Wat goed zeg.
3: Dat deed ik voor mijn moeder toen ik wat ouder werd en mijn moeder ziek werd. Dus ja, het zit in mijn opvoeding ook wel heel, heel erg zwelt.
1: Wat mooi dat je dat doet, Anneke. En wat zie je nou tegenwoordig op straat waarvan je denkt, dit gaat echt de verkeerde kant op? In Krooswijk bijvoorbeeld, waar jij woont.
3: Nou, als u wil weten wat ik tegen iemand zeg, als er heel veel vuil ligt en bijvoorbeeld de containers vol zitten en ze willen het ernaast plaatsen, dan noem ik eigenlijk alles wat vies is al even op, zodat de persoon schrikt en hoopt dan dat dit niet meer doet.
1: Oh ja, heb je daar een voorbeeld van? Ben je dan echt zo iemand die zegt van, nou, er zaten dus er zat bedorven melk in, er zaten condooms bij, dat soort dingen?
3: Ja, zeker. Ja. Dat zeg ik dan. Ik begin met maatverband, met slotluiers, plakluiers. Inderdaad condooms, want die heb ik echt gevonden op straat.
1: Oh,
3: en gaat zomaar door. Rotte appels, rotte dit en rotte dat.
2: Ja.
3: En dan zie je de vogels erin prikken. En dan verwonderen wij onszelf eigenlijk dat die vogels ziek zijn. En dan denken we, ja, kom op.
2: Ja, je doet dit regelmatig dus ook met kinderen en jongeren. Onder andere dus met 150 leerlingen van het Rudolf Steiner College. Wat hoop jij dat zij uit zo'n dag meenemen?
3: Nou, wat ik hoop, het is natuurlijk eigenlijk de gemeente en hoofdeninzameling en allerlei mensen van de WRT, brandweermensen, stadsgezicht. Het is, ik noem ze bobo's, het zijn er 70. Ik heb 70 bobo's en 150 leerlingen.
2: Mm-hmm.
3: En wat ik probeer is en de leerlingen te stimuleren. Die jongens, kijk uit, jullie rekening wordt dadelijk duurder. En de bobo's laten zien, kom op, er mag best nog wel wat meer geld bij. Want de gemeente die het schoon moet maken, die, ja, dat personeel vind je niet meer. Ik neem aan dat jullie het ook niet gaan doen. En het is ook niet een baan die ik ambieer. Maar personeelstekort is hoog. Als je ineens ijs hebt, moeten ze 's nachts werken en dan is het 's morgens een rotzooi. Ik geloof niet dat mensen echt nadenken hoe dat allemaal in elkaar zit. Weet u, als het glad is en ja, als het heet is, lopen ze in pakken, hè? In die pakken voor veiligheid.
1: Ja.
3: En wij hebben echt gezweet dit jaar. En die mensen ook. En die gaan dan wat eerder werken. Maar ook 's morgens vroeg is het al warm. Ik probeer twee kanten te bekijken. En als we dat allemaal eens gingen doen en soms eventjes denken, het is onze leefomgeving, het is onze wijk, we moeten het samen doen. Dat vind ik belangrijk.
1: Dan komt het wel goed met de wereld. Als er allemaal Anneke Strasters zijn, dan ligt er geen afval meer op straat. Heel mooi dat je dit doet. Vandaag dus met 150 leerlingen. De burgemeester die loopt zelfs mee om afval te prikken. Het is prachtig. Je doet het al meer dan 44 jaar. Ik wens je heel veel succes en bedankt voor je tijd.
3: Ja, jullie bedankt dat ik het even mocht vertellen.
1: Ja,
3: en mijn hart mocht lichten.
1: Ja, ja, dat hoort er ook bij.
3: Fijne dag.
1: Doei, Anneke.
2: Fijne dag.
3: Doei.
1: Zometeen Stromae, die heeft er zin in, die staat alweer te trappelen. Eerst de Miami Sound Machine samen met Gloria Estefan. Dit is Dr. Beat bij Rijnmond.

0: Stromae en Aloron Dansie bij Radio Rijnmond. Het is 1:08. Je luistert naar Peter en Wendy.
1: En zometeen krijg je de hoofdpunten van het nieuws met Dave Datema.
2: Ja, er is heel veel te doen om betaald parkeren in Rotterdam. Kunnen die plannen nou niet anders, was een veelgehoorde vraag. Ja, dat kan, maar dat kost een hoop. Straks meer.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Op zoek naar stijl en kwaliteit in huis? Bij Lombardije Interieur vind je al 40 jaar de mooiste vloeren, gordijnen en raamdecoratie. Een Rotterdams begrip. Laat je inspireren in onze showroom aan de Zenostraat of kijk op lombardijeinterieur.nl.
5: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
6: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid. Beverwaartseweg 295 Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop jfz.nl.
0: Precies, ik zet de microfoon open en dan gaat hij hoesten.
7: Sorry.
0: Zoals mogelijk. Sorry. Je hebt 4 minuten om te hoesten.
1: Het is 19:30, je bent bij Rijnmond. Je krijgt van mij meteen de 3 langste files op dit moment in de regio. De A15 Gorkum richting Rotterdam tussen Gorkum en Sliedrecht-West. 4 kilometer, daar doe je 10 minuten langer over. De A15 Rotterdam richting Europoort tussen afrit Brielen en de Suurhofbrug. 6 kilometer, kleine 10 minuten extra reistijd. De A16 Rotterdam richting Breda tussen knooppunt Ridderkerk en Dordrecht. 10 kilometer, doe je 20 minuten langer over en dat komt door een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is daar dicht.
0: Dan gaan we nog een beetje nazomeren vandaag. Stefan van der Gijs, een hele goede morgen.
8: Een hele goede morgen. Nou, qua temperaturen zeker wel. Het is opnieuw vrij warm vandaag. Nu al 19 graden. Vanmiddag zo'n 22 tot 24 graden. Maar het wordt niet meer zo zonnig als gisteren. Sterker nog, vanuit het zuidwesten trekt nu al bewolking de regio binnen. Maar ja, vooral vanmiddag kunnen daar ook al een eerste bui of wat regen uit gaan vallen. Nou, vanavond dan meerdere buien in de regio. Vannacht wordt het dan wel weer droog. Morgen een vriendelijke najaarsdag met periode met zon. Kleine kans op een regenbui. Nou, die temperaturen zakken iets terug tot rond de 20 graden. En vrijdag dan beginnen we in de ochtend hier en daar met dichte mist. In de loop van de dag zijn er dan perioden met zon en blijft het overal droog met nog altijd die temperaturen rond de 20 graden. Nou, of het in het weekend nog steeds 20 graden wordt, Peter, dat vertel ik zo meteen.
0: Daar is hij weer, Mr. Cliffhanger, hoor. Jawel. Steven van der Gijs hoorde je met het weerbericht. En, het is inmiddels 7:58, tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. En die krijg je dan weer van Dave Datema. Goedemorgen, Dave.
2: Goedemorgen. Als de gemeente Rotterdam de plannen voor het betaald parkeren in de stad aanpast en de eerste 2 uur buiten het centrum gratis zou maken, dan zou dat de gemeente op termijn 105 miljoen euro aan inkomsten per jaar kosten. Dat zegt wethouder Segers na vraag uit de gemeenteraad. Dat is niet alleen veel geld, het heeft ook meer gevolgen, zo zegt de wethouder. De parkeerdruk in het gebied rondom het centrum gaat enorm toenemen. Mensen nemen minder vaak de fiets of het OV en garages in het centrum die komen leeg te staan. De invoering van het betaald parkeren en de verhoging van de huidige tarieven in de rest van de stad maken een hoop los. Een korting voor parkeren bij sportclubs en bij kerken zou de gemeente ook nog eens 500.000 aan inkomsten kunnen schelen per jaar, zegt Segers. Bij een polier op de Zaagmolenstraat in het oude noorden van Rotterdam, daar is vannacht opnieuw een explosie geweest. Dat is al de 2e keer in een paar weken tijd. Er brak brand uit en er is flinke schade, zegt verslaggever S.S. Schalkwijk.
9: Het raam van de slagerij is helemaal zwart door de explosie. Je kunt er haast niet doorheen kijken. En ook de pui is flink beschadigd. De deurkozijnen zijn helemaal zwart. En deze explosie heeft plaatsgevonden terwijl er een politiecamera pal voor de deur staat.
2: Nou, ruim 2 weken was er ook een ontploffing. Toen werd die camera dus geplaatst. Volgens mensen in de straat is daarna de polier 2 weken dicht geweest en was die dus net weer open. De eigenaar van de zaak zegt dat hij geen idee heeft wie het op hem heeft voorzien. En de Amsterdamse burgemeester Halsema heeft de Amerikaanse rapper Ye, die wij nog voornamelijk kennen onder zijn artiestennaam Kanye West, in een brief verzocht zo snel mogelijk Amsterdam te verlaten na zijn concert afgelopen zomer. Ze schreef dat ze niet de wettelijke bevoegdheid had om hem te weren, maar ze zat duidelijk niet te wachten op de rapper. Nou, waarom was er zoveel te doen om Ye? Nou, hij is omstreden vanwege zijn antisemitische uitspraken. Vanwege die uitlatingen kwam hij Engeland, Frankrijk en Polen al niet eens in. Ja, die optredens waren in Arnhem, in de Gelredome, maar J verbleef in Amsterdam. Want als je als Amerikaans artiest in Nederland bent, dan ga je natuurlijk naar Amsterdam toe.
0: Ja.
2: Nou, in die brief die Halsema schreef zegt: ik kan u niet dwingen om Amsterdam te verlaten, maar ik kan u wel vragen om in de tijd dat u hier bent zich enigszins respectvol te gedragen.
0: Ik vind het wel grappig dat ze dat doet als burgemeester. Ik ben wel benieuwd. Hij is inmiddels wel weer weg, toch?
2: Ja, het was in juni, dus dan mag je wel hopen dat hij inmiddels vertrokken is.
0: Jee.
7: Dit is Radio Rijnmond.
0: Tot zometeen, Cardi Simon. Mijn eerste Cure Friday, I'm in love.

0: The Cure onder leiding van Robin Smith en Friday I'm in Love.
1: De Peter en Milou puzzel.
2: Puzzel.
1: De Peter en Milou puzzel.
0: Toch fijn dat Milou er een beetje bij is. Ze is weliswaar hartstikke verkouden. Ze heeft echt wel griep en ligt thuis op bed. Maar op deze manier is ze er toch nog een beetje bij vandaag. We doen het vandaag samen met Wendy. Maar we doen wel de Peter en Milou puzzel. Want puzzelen is populairder dan ooit tevoren. En wij hebben toch een puzzelboek voor je in de aanbieding. Niet normaal.
3: Ja, er staat echt van alles in. Sudoku, Word, woordzoeker, kruiswoordpuzzel. Dus ik zou zeggen, die telefoon lekker even aan de kant. En gewoon ouderwets puzzelen.
0: Ja, of die telefoon er juist bij pakken om te appen, hè?
3: In dit geval. Ja,
0: het is dit keer wel puzzelen met je telefoon. Elke dag gooi je een andere puzzel, geregeld ook andere categorieën. En aan jou dus de taak om de puzzel van vandaag op te lossen. Het is een Zweedse puzzel uit een van onze eigen puzzelboekjes. We zoeken vandaag een armoedige woning van 3 letters. Ja, ik dacht dus meteen aan krot, maar dat zijn 4 letters. Ja. Dus dat kan niet goed zijn. Jij weet het ook niet, hè?
3: Ik weet het echt oprecht niet. Nee,
0: jij weet het oprecht
3: ik zit
0: niet.
3: Er al 5 minuten over na te denken. Ja. Ik weet het niet. Nee.
0: Ik heb het jou inderdaad ook niet verteld. Als jij het wel weet, laat het dan even weten via de Rijnmond-app. Rechtsboven de app ons button kom je zo bij ons in de studio. We zoeken dus een armoedige woning. Armoedige woning van 3 letters.
1: De Peter en Milou puzzel.
0: Heb je enig idee? Pak dan je telefoon en app die 3 letters. Dat woord van 3 letters. Voor die armoedige woning naar ons. En wie weet ga jij er dan vandoor met het enige echte Peter en Milou puzzelboek.

0: Carly Simon op je favoriete radiozender Radio Rijnmond en You're So Vain. En inderdaad vandaag Peter en Wendy, want Milou is ziek. Sylvia die vroeg er nog naar, dus die krijgt beterschap van Sylvia. Dankjewel daarvoor. En we hebben Ted aan de telefoon. Ted, jij woont op de Zaagmolenstraat.
1: Ja, dat klopt.
0: Een hele goede morgen. Ja, je klinkt wat zuidelijker qua stem en qua accent. Dat is logisch, want daar kom je ook vandaan. Maar je woont toch echt al jaren in Rotterdam. En we gaan het zo meteen hebben over die explosie die daar afgelopen nacht is geweest. Want die was daar dus. En onze verslaggever stond er ook. Esther Schalkwijk, vanaf de Zaagmolenstraat.
2: Het raam van de slagerij is helemaal zwart door de explosie. Je kunt er haast niet doorheen kijken. En ook de pui is flink beschadigd. De deurkozijnen zijn helemaal zwart. En deze explosie heeft plaatsgevonden terwijl er een politiecamera pal voor de deur staat.
0: Ja, en dat was niet voor niks, want er had dus al eerder een explosie plaatsgevonden. Het is wel elke keer raak daar, hè, Ted?
3: Dat klopt. En het was vannacht helemaal raak, want rond dezelfde tijd was er ook een brand richting Bergweg in de Zaagmolenstraat.
0: Ja, dus je hebt het niet getroffen wat dat betreft?
3: Qua slapen zeker niet, nee.
0: Nee, want wat merkte jij daarvan? Woon je vlakbij die poelier ook?
3: Nee, dat niet, maar ik werd wel wakker van twee hele harde knallen.
0: Ach jeetje. En de vorige keer ook al, of dan niet?
3: Ja, ook dan, ook toen. Ja, dat, het is geen, hoe zal ik zeggen, het zijn geen voetzoekertjes die je ze hebben laten ontploffen.
0: Nee, precies. Nou is het zo, Ted, ik weet, jij bent een heel betrokken buurtbewoner. Je bent meestal wel op de hoogte van de zaken die daar gebeuren. Wat gaat er dan rond in zo'n buurt? Is er bekend waar dit vandaan zou kunnen komen, bijvoorbeeld?
3: Geen idee. Ik ken iemand die daar schuin tegenover woont. En ja, die is heel angstig. Want die zegt, ja, voor hetzelfde geld schiet het de andere kant uit.
0: Ja, dat begrijp ik inderdaad. Ja, je weet niet waar het naartoe gaat ook, hè? En,
3: Nee,
0: dat is wel heel vervelend. Nou, Ted, ik wens jou heel veel sterkte. En ik wens je vooral een hele goede nachtrust. En ik hoop dat het de komende periode wat beter gaat wat dat betreft.
3: Ja, dat weet ik ook.
0: Ja. Zeker weten. Ja, nou, heel veel sterkte. Succes.
3: Ja, dankjewel.
0: Fijn dat je even bij ons in de uitzending kon komen.
3: Ja, hoor.
0: Ted Borgmans, woonachtig dus aan de Zaagmolenstraat, waar dus afgelopen nacht een explosie was, vlakbij die poelier. Ja, en zodra er nieuws is, dan hoor je dat uiteraard als eerste hier op Radio Rijnmond. En lees je het ook op Rijnmond.nl.
4: De Peter en Milou puzzel.
5: Puzzel.
4: De Peter en Milou puzzel.
0: Ja, je kunt een puzzelboek winnen bij ons. En dat is niet zomaar een puzzelboek.
5: Nee, joh, er staat echt gigantisch veel in. Sudoku's, Zweedse puzzels, woordzoekers, kruiswoord. Ieder wat wils.
0: Voor ieder wat wils, maar dat krijg je natuurlijk niet zomaar, dat puzzelboekje. Nee, daar moet je wel wat voor doen. Vandaag een opdracht van een Zweedse puzzel uit een van onze puzzelboekjes. En die opdracht luidt als volgt. We zoeken een woord voor een armoedige woning. En dat woord bestaat uit 3 letters. Dus we zoeken een armoedige woning van 3 letters. En nee, ik krijg al een bericht van Jacob Jan. Dat is een Spartaan die zegt, het is de Kuip. Oh nee, dat is 4 letters. Dat is geen leuke grap, Jacob Jan. Maar ik moet er stiekem wel een beetje om gniffelen. Het is trouwens ook geen kot. Ik zie heel vaak het woord kot, K-O-T, voorbij komen. Het zijn wel 3 letters. Zou ook goed kunnen zijn. Vooral in Vlaanderen wordt dit gebruikt. Maar dat is niet het goede antwoord. Weet jij wel het goede antwoord? Laat het maar weten. De Rijnmond-app staat voor je open.
4: De Peter en Milou puzzel.

0: Stella Lefty. De nummer 1 in Amerika op dit moment. Want country is ongekend populair. Boston hoorde je dus van diezelfde Stella Lefty.
1: De Peter en Milou puzzel.
2: Puzzel.
1: De Peter en Milou puzzel.
3: Ja, een armoedige woning van 3 letters. Ja, ik vond hem lastig. Maar Peter, vond jij hem ook lastig?
4: Ja, ik had wel gelijk het andere woordje ook ingestuurd. Maar ik heb wat hulpmiddelen aangeslagen. Maar nee, het is toch gevonden, hè?
0: Oh, dus, nee, dan moeten we iemand anders bellen. Want je mag geen hulpmiddelen gebruiken. Nee hoor, grapje. Nee, natuurlijk, dat mag wel hoor. Stiekem even op je telefoon kijken of zo. Tuurlijk.
4: Nee, natuurlijk joh. Maar ik ben puzzelaar, dus ik doe wordfeut ook. Dus al een paar mensen, al heel lang. Dus ik ben altijd al een puzzelaar geweest. Dus,
3: Wat goed. Hey, wat denk je dat het goede antwoord is, Peter?
4: Nou, ik had gedacht, hut.
0: Is het inderdaad een hut? Is dit het goede antwoord? En gaat die prijs, dat exclusieve Peter en Milou puzzelboek, naar Peter? Ja! Yes! Peter Smijts, gefeliciteerd!
4: Dankjewel.
0: Oude puzzelaar. Nee, hartstikke leuk. Hey, en ben jij dan ook iemand die bijvoorbeeld met pensioen is en daarom veel aan het puzzelen is?
4: Ja, ik ben met pensioen, maar ik werk nog steeds.
0: Oh, wat doe je dan?
4: Ik ben al 6 jaar aan het vakantiewerken bij mijn werkgever.
0: Oh.
4: Ik weet niet of dat mag zeggen.
0: Ja, natuurlijk.
4: Radio Holland.
0: Radio Holland.
4: Ja, een maritieme leider wereldwijd. Dus,
0: oh, wat tof zeg.
4: Radio Holland, dus apparatuur aan boord van schepen.
0: Ja.
4: En je ziet wel eens radar, zie je een groot Radio Holland op. En daar herinner ik een beetje aan de radar die ronddraait.
0: Ja, maar dit vind ik zo goed, hè? Want daardoor gaat de kennis die je hebt opgedaan in al die jaren gaat niet verloren, Peter.
4: Nee, klopt.
0: En die blijft zo binnen het bedrijf. En voor jou is het ook een belastingvoordeel, geloof ik. Want jij verdient waarschijnlijk relatief meer dan toen je in dienst was destijds, of niet?
4: Dat valt wel mee. Ik zie het als een spaarpotje wat ik maak. Het is geen volledige werkdag natuurlijk.
0: Dus, nee, ik snap het. Nou, heel tof dat je dit doet. En ik geloof er ook in, blijf zoveel mogelijk bezig. Want dat helpt iedereen gewoon.
4: Zeker weten. Blijven scherp.
0: Ook voor jezelf inderdaad. En die scherpte helpt weer met puzzelen natuurlijk. Hè. Dat puzzelboek komt naar je toe in ieder geval. Gefeliciteerd. Ja.
4: Hartstikke leuk.
0: Hoi.
1: Peter en Milou, puzzel.

0: Toch heerlijk wakker worden met Man at Work en Down Under hier bij Radio Rijnmond.
1: Hey Peter, ik kreeg een leuk appje binnen via de Rijnmond-app van Arend. Ah. Die zegt, Ernie, dat heb je heel goed gedaan, de imitatie van Ernie, Peter.
2: Dankjewel, Arend. Daar ben ik heel erg blij mee.
0: Nee, inderdaad, dankjewel. Ik heb trouwens nog goed nieuws voor jou ook, Arend. Want mensen met een dier in hun voor- of achternaam, en dat heb jij, Arend, die mogen op 4 oktober voor 10 euro naar de dierentuin. Dat is een nieuwe actie.
1: Wat een goede actie.
0: Las ik toevallig in de krant. Dus Paul de Leeuw, die we binnenkort in de uitzending hebben, die mag bijvoorbeeld ook voor 10 naar en Raven van Dorst, die mag ook voor een tientje naar de dierentuin.
1: Geweldig.
0: Dat is toch mooi. Nou, dat is wat leuk.
1: Het aantal mensen dat door padellen oogletsel oploopt, neemt de laatste maanden flink toe. Hoe dat zit, hoor je straks.
3: Dit is Radio Rijnmond.
4: Radio met een grote R.
5: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Onder leiding van wereldberoemde sopraan en dirigent Barbara Hennigan. Met live muziek van het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Laurens Collegium. 8 tot en met 11 oktober in het nieuwe Luxor Theater. Tickets via scapinoballet.nl.
7: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
8: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
7: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
9: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/jointheclub.
10: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
11: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealerlocations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenissen, Rotterdam.
12: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
13: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
14: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
15: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
13: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
15: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
16: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
17: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
18: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
19: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
17: Hey, Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
20: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
0: Yes, het is 8 uur precies. Dit is Radio Rijnmond, je bent erbij. En het laatste nieuws krijg je van Dave Datema. Goedemorgen, Dave.
21: Goedemorgen.
2: Als de gemeente Rotterdam de plannen gaat aanpassen voor het betaald parkeren in de stad voor de komende jaren, dan zou dat de gemeente op termijn meer dan 100 miljoen euro per jaar aan inkomsten kunnen schelen. Dat schrijft wethouder Zegers in een brief aan de gemeenteraad. De plannen maken veel los in Rotterdam. Niet alleen wordt betaald parkeren ingevoerd buiten de ring, ook binnen de ring gaan de kosten op veel plekken flink omhoog. Vanuit de gemeenteraad werd gevraagd hoeveel het zou kosten om bijvoorbeeld de eerste 2 uur gratis te maken. Dat scheelt meteen 85 miljoen euro per jaar in inkomsten en op termijn zelfs 105 miljoen. Zegers wijst er wel op dat aanpassingen ook gevolgen hebben. Zo zullen opnieuw meer mensen de auto pakken, minder de fiets of het OV. Winkelend publiek zal vaker net buiten het centrum parkeren, waar het dan gratis is. En parkeergarages in het centrum zullen leger zijn. Voor de tweede keer in een paar weken tijd is een ontploffing geweest in de Zaagmolenstraat bij een poelier. De zaak is na de vorige explosie 2 weken dicht geweest, zeggen omwonenden. De explosie was iets na 3 uur vannacht. Na de klap brak er brand uit. Verslaggever Esther Schalkwijk.
21: Het raam van de slagerij is helemaal zwart door de explosie. Je kunt er haast niet doorheen kijken. En ook de pui is flink beschadigd. De deurkozijnen zijn helemaal zwart. En deze explosie heeft plaatsgevonden terwijl er een politiecamera pal voor de deur staat.
2: De camera staat er sinds de vorige explosie, ruim 2 weken geleden. Na die ontploffing van afgelopen nacht is nog niemand opgepakt. In een huis in Spijkenisse is gisteravond geschoten. Volgens de politie is er aan de Dillendonk Zuid iemand lichtgewond geraakt. Volgens ooggetuigen heeft de politie zeker 3 kogelhulzen gevonden. Binnen, voor de deur en verderop in de straat. Wat de aanleiding was voor het schieten is niet bekend. Voor zover duidelijk is, is er nog niemand aangehouden. De vakbond voor spoorwegpersoneel heeft een brandbrief gestuurd naar de Tweede Kamer over het toenemend geweld tegen NS-medewerkers. Volgens de VVMC wordt het personeel op de trein steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Een paar jaar geleden ging het nog om 2700 meldingen per jaar. Dit jaar ligt dat al boven de 5000. De bond roept de politiek op om snel structurele maatregelen te nemen en met de bond in gesprek te gaan. Dan nog het weer bij ons in de regio. Periode met zon, droog, de bewolking neemt geleidelijk toe. En later vandaag zal er ook wat regen vallen. Met 23 tot 25 graden is het wel warm voor de tijd van het jaar. Vanavond stevige buien, morgen periode met zon, kans op een enkele bui. De temperatuur ligt wel wat lager dan vandaag. Het is morgen 20 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
1: Dankjewel Dave. En dan krijg je van mij nog de 3 langste files op dit moment in de regio. De A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Rotterdam Centrum 5 kilometer. Daar doe je 20 minuten langer over en dat komt door een ongeluk. De linker rijstrook is daar dicht. Dan de A16 Rotterdam richting Breda tussen knooppunt Ridderkerk en Dordrecht 11 kilometer. Kleine half uur vertraging. En dat komt nog steeds door die kapotte vrachtauto die daar staat. De rechter rijstrook is daar dicht. En de A12 Den Haag richting Utrecht tussen knooppunt Gouwen en Bodegraven 8 kilometer. Daar doe je een kwartier langer over en dat komt door een ongeluk. De linker rijstrook is daar dicht.
22: Zometeen lekker meezingen met de Boys Town Gang bijvoorbeeld.
23: Jouw recept voor een goede start van de dag.

0: Je hoort hem zo meteen. Can't take my eyes off of you.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Womo Alexandrium bestaat 30 jaar. Kom daarom schaatsen op onze ijsbaan. Pak met een bekende tv-kok. Plof neer bij het bankhangconcert. Kom wooncurlen en nog veel meer. Ontdek alle 30 binnenkomers op womoalexandrium.nl. Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
3: Dit is Willem van Oranje de Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
4: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: We komen daaraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets. Achterop een Honda HR-V.
8: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
9: Honda, the power of dreams.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
11: Dit is Radio Rijnmond.
12: Eruit.
11: Met Peter en Wendy. Radio met een grote R.

0: bij dit liedje toch altijd denken aan Tatjana Simic. Die heeft het liedje gedaan, namelijk samen met Gerard Joling. Oh, lieve schat, wat leuk dat jij me denkt. Een hele goede morgen. Welkom op deze heerlijke woensdag. Zaagmans is weer in het land.
1: Ja, zeker. De week is weer doormidden.
0: Je luistert naar Peter en Wendy op Radio Rijnmond, live vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. Eerst periode met zon en droog. Geleidelijk volgt meer bewolking en vooral later vandaag ook de eerste buien. Het is opnieuw warm vandaag, hoor, met maxima tussen de 23 en lokaal zelfs 25 graden.
1: En de langste file op dit moment in onze regio staat op de gezondheid. A16 Rotterdam richting Breda tussen knooppunt Ridderkerk en Dordrecht 11 kilometer. Daar doe je 21 minuten langer over en dat komt door een kapotte vrachtauto. De rechter rijstrook is daar dicht.
0: En vannacht is er voor de tweede keer in korte tijd een explosie geweest bij een poelier in de Zaagmolenstraat. Gevolgd door een flinke brand. Onze verslaggever Esther Schalkwijk was ter plaatse.
2: Het raam van de slagerij is helemaal zwart door de explosie. Je kunt er haast niet doorheen kijken en ook de pui is flink beschadigd. De deurkozijnen zijn helemaal zwart. En deze explosie heeft plaatsgevonden terwijl er een politiecamera pal voor de deur staat.
1: De zoektocht naar nieuwe stemmen voor Bert en Ernie trekt enorm veel bekijks nu Paul Hanen na 50 jaar stopt. De producent wordt overspoeld met acterende kandidaten die de legendarische vriendschap nieuw leven in moeten blazen.
0: Wat een verrassing! In Hartje Rotterdam, daar was een verrassing. Daar is in de wijnhaven namelijk een zeehond gespot die heerlijk stond te genieten van het nazomerse weer. Volgens voorbijgangers en experts oogt het dier in prima conditie. Maar het is wel gek hoor, als je dan uitgaat en je hoort ineens dit soort geluiden. Nou, dat kan dus steeds vaker, want het gebeurt vaker. Ze weten blijkbaar de weg goed te vinden in de binnenstad.
1: Het aantal mensen dat door padellen oogletsel oploopt neemt de laatste maanden flink toe. En hoe dat zit, hoor je straks.
0: Zometeen ook Pink. UB40 komt eraan, maar eerst Alex Warren en Emerald Eye.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R. Met Peter en Wendy.

0: De spink op je favoriete radiozender Radio Rijnmond, te luisteren naar. En dat zijn Peter en Wendy met Just Like a Pill.
1: We gaan het zo meteen hebben over het padel-event in Ahoy met Fatima Morera de Melo. Een padel wordt door steeds meer mensen gespeeld. Inmiddels bijna 900.000 mensen. Maar het aantal mensen dat door padellen oogletsel oploopt neemt de laatste maanden flink toe. Nou, daarover trekken artsen van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap aan de bel. En bij ons aan de telefoon oogarts Tjeerd de Faber. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Wendy.
1: Goedemorgen. Als een padelbal nou met hoge snelheid vol op je oog terechtkomt, wat kan er dan precies in je oog gebeuren?
2: Nou, als je echt een voltreffer krijgt, dan kan dat oog samengedrukt worden. En dat is niet goed voor een oog. Want dan kunnen de delicate structuren kapot gaan. De lens kan loslaten. Het horenvlies kan beschadigd worden. En op langere termijn kun je dus hogere oogdruk krijgen. En je netvlies kan loslaten. En Joep van het Hek heeft ooit gezegd van hoe kleiner de bal, hoe groter de kwaal. Ik zeg dan altijd, hoe kleiner de bal, hoe groter de kwaal. Mm-hmm. Want een bal die precies in je oogkas past, of net ietsje groter is, ja, die kan veel meer schade toebrengen dan bijvoorbeeld een basketbal of een voetbal of een volleybal.
0: Ja, ja, want zo'n basketbal of een voetbal past er natuurlijk niet helemaal in. Zo'n kleine bal wel. En die drukt dan dus het oog, ja, soort van samen.
2: Ja, en daar is een oog eigenlijk niet op gebouwd. En want wat je dan krijgt, dan een oog wordt dan als het ware voor de helft ingedrukt. En veert dan weer terug. En op dat moment krijg je dus allemaal scheurtjes in hele delicate structuren. Waar je dan uiteindelijk ook blijvend letsel van kan overhouden. En dat is natuurlijk niet de bedoeling van een sport, ja, waar we lekker gezond en fit door blijven.
1: Nee, precies. En nou, we zien dus steeds vaker dit soort letsel, hè, door oogartsen. Maar toch is padel al een hele poos echt razend populair. Hoe komt het dat er dan juist nu, of misschien nu pas, aan de bel wordt getrokken?
2: Nou, ik denk dat dat toch een optelling is van aantal slachtoffers wat je ziet. En dat als oogartsen dat onderling dan met elkaar vergaderen, wat we dan twee keer per jaar doen, dat ineens dit naar boven komt. En ik denk dat het ook te maken heeft met de populariteit van die sport. En dat met name ook mensen die van mijn leeftijd, die wat minder reactietijd hebben, bij die snelle sport toch vaker ongelukken krijgen. Een hele bekende is dus als die bal niet vol op je racket, maar op de rand van je racket komt, en dan springt die als het ware omhoog en dan tegen je eigen oog aan.
0: Oeh, ja.
2: En dat is dat heb ik al toch wel meerdere malen gehoord van patiënten.
0: Ja, dat dus inderdaad veel voorkomt. Welke maatregelen zouden we moeten nemen, vind jij, als oogarts, Tjeerd de Faber?
2: Nou, ik denk dat je, als je dit soort sporten doet, dat je dan een sportbril of een beschermbril moet opzetten. Ja. Want die kan een hele hoop ellende voorkomen. En ik weet dat in de Verenigde Staten mag je bijvoorbeeld in sommige staten geen squash, wat vergelijkbaar is, squashbal spelen als je geen beschermbril hebt. Want daar is natuurlijk ook op een gegeven moment de wettelijke aansprakelijkheid een stuk meer gejuridiseerd in Nederland. En daar mag je gewoon die baan niet op als je dat niet in hebt. Nou, wat je bijvoorbeeld ook ziet, is dat hockeyspelers tegenwoordig, als die bij een strafcorner, die hebben ook zo'n scherm op. Ja. En dat hebben ze natuurlijk ook niet voor niks.
0: Nee, precies. Nou, ik vind het een hele goede maatregel. En die gaan we meteen voorleggen zo meteen aan Fatima Morero. Nee, zeg ik het verkeerd. Morera de Melo. Want die is een van de organisatoren natuurlijk van het padel-event dat nu plaatsvindt in Ahoy. Dankjewel, oogarts Tjeerd de Faber over oogletsel bij het padellen.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R. Met Peter en Wendy.

0: Pet Shop Boys en West End Girls. En ik krijg een berichtje van Renate via de Rijnmond-app. Die zegt, ik hoor dat er nog meer mooi weer aan zit te komen. Nou, dat horen we zo meteen van Steven van der Gijzen.
1: Net zoals de hoofdpunten van het nieuws met Dave Datema.
2: Ja, over dat mooie weer gesproken. Het was een topzomer voor de toerismesector. Zou je denken? Nou, die denken er toch wel een beetje anders over. Straks meer.
3: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Salet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
5: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
6: In de podcast Redders op Zee hoor je de meest bijzondere en aangrijpende reddingsacties van de KNRM. Alsof je erbij bent.
7: Zo'n engelen die komen. Die komen jou redden uit je ellende.
6: Redders op Zee vind je vanaf nu elke dinsdag in alle podcast-apps.
8: Druk, hè? Videomeetings, offertes, facturen, bellen, bestanden delen. Gelukkig regelt Voorne ICT alles. Netwerk, telefonie, cloud en beveiliging. Kijk op voorne-ict.nl.
6: Luister nu naar Redders op Zee in je favoriete podcast-app.
8: Altijd veilig cameratoezicht. Voorne ICT.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je?

0: Het is 8:30 en je bent bij Rijnmond. En je krijgt van mij meteen de 3 langste files op dit moment in de regio. De A16 Rotterdam richting Breda tussen knooppunt Ridderkerk en Dordrecht. 11 kilometer. En dat is opgelopen tot 35 minuten. Dat komt door een kapotte vrachtwagen en de rechte rijstrook is daar dicht. Dan de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Zevenhuizen en Reeuwijk. 7 kilometer, klein kwartiertje. Komt door een kapotte auto. De linker rijstrook is daar dicht. En tot slot de A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Ablasserdam en Hardingsveld Giessendam. 10 kilometer, 12 minuten vertraging.
1: Dan gaan we zonder vertraging naar onze weerman in Hellevoetsluis. Stefan van der Gijzen, een hele goede morgen. Wat brengt deze dag?
2: Hele goede morgen. Nou ja, de komende dagen staan in het teken van rustig najaarsweer. Met vandaag nog zeer hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. Want er zijn perioden met zon. Maar vanuit het zuidwesten schuift wel steeds meer bewolking nu de regio binnen. Het wordt van west naar oost 22 tot 24 graden. Daar waar het normaal in deze tijd van het jaar zo rond de 17 graden hoort te zijn. Nou, vanavond een paar stevige buien. Vannacht wordt het dan weer droog. Ook vannacht vrij warm met minima rond 17 graden. En morgen een vriendelijke najaarsdag met perioden met zon. Kleine kans op een regenbui. Ja, en met 20 graden is het dan net wat minder warm dan vandaag. Nou, na morgen blijft het aangenaam najaarsweer met perioden met zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog, maar moeten we in de nacht en ochtend wel rekening houden met soms dichte mist. Nou, de temperaturen die blijven toch wel op een hoog niveau en liggen meest tussen de 19 en 20 graden.
1: Dankjewel, Stefan. Het is inmiddels 2 minuten over 8:30. Tijd voor de hoofdpunten. En die krijg je van Dave Datema. Goedemorgen, Dave.
3: Goedemorgen. De politie is een onderzoek gestart nadat er gisteravond geschoten is in een huis in Spijkenisse. Volgens ooggetuigen zijn er 3 kogelhulzen gevonden. 1 in de woning, 1 vlak voor de deur van het huis aan de Dillendonk Zuid. En verderop in de straat. Er is 1 gewonde. Hoe die eraan toe is, is niet bekend. Er is nog niemand opgepakt. De agressie tegen medewerkers van de NS blijft toenemen en daarom moet de politiek maatregelen nemen. Dat zegt de vakbond voor het spoorpersoneel. 3 jaar geleden kwamen er bij de NS zo'n 2700 meldingen binnen van agressie en geweld tegen medewerkers. En dit jaar ligt het al boven de 5000. Ook deze conductrice heeft er geregeld mee te maken.
4: Bijvoorbeeld de meneer die bleef maar op het toilet zitten. Ik zei op een gegeven moment, nou meneer, als u nu de wc niet uitkomt, dan kan ik zelf de deur openmaken. En als je dat doet, dan snij ik je keel door.
3: Nou, er zijn al boa's die op het station als proef een wapenstok mogen dragen. En de hoofdconducteur heeft een bodycam, maar de vakbond vindt dat dus niet genoeg. En na vandaag zit het zomerseizoen erop. En het was een bijzonder warm zomerseizoen. Dan verwacht je natuurlijk dat strandtenteigenaren een topzomer hebben gedraaid. Dat valt vies tegen. De kosten zijn flink omhoog gegaan door onder meer duurder personeel en hogere inkoopprijzen. En bezoekers geven minder uit, zegt deze strandtenteigenaar in Zandvoort.
5: Het heeft natuurlijk gewoon te maken met het feit dat de wereld in de fik staat. Dat is gewoon zo. En dan snap ik ook heel goed dat mensen dan liever met een koelbox op strand gaan zitten dan duur uit eten op een terras. Dat is nijpend. Nog niet. Maar als het nou volgend jaar wel een slechte zomer wordt, dan zit er een andere situatie, denk ik.
3: Ja, sommige ondernemers hopen dat ze in de toekomst in het najaar niet meer hun strandtent hoeven af te breken. Want dat scheelt zo'n 150.000 euro.
1: Dat zou wel lekker zijn, want ze worden inderdaad rond deze periode allemaal afgebroken. Ben jij een strandtentbezoeker of ga je eerder met je koelboxje op het zand liggen?
0: Ja, misschien toch ook dat laatste eigenlijk.
1: Ja?
0: Ja.
1: Ja, ik ben wel van de strandtent. Ik vind het leuk, een beetje verzorgd worden en zo. En niet alleen maar bakken en ook nog een beetje entertainment. Maar goed, dat terzijde.
3: Tot zover het hoofdpunt.
1: Oh, dat was hem.
3: Zeker.
1: Dankjewel, Dave.
6: Dit is Radio Rijnmond.
1: Zometeen de Boyzone en de Bengals. Walk like an Egyptian. Ja, Dave, aan jou hoef ik niet te vragen, toch? Je bent alleen maar aan het werk. Jij ligt nooit op een strand. Ja.
7: Doei.
1: Dit zijn de Bengals bij Radio Rijnmond met Peter en Wendy. Oh.

0: zijn de Bengals op je favoriete radio. Zijn de Radio Rijnmond. Walk like an Egyptian bij Peter en Wendy.
1: FC Rijnmond Nieuws.
0: En elke dag rond deze tijd hoor je bij ons het laatste voetbalnieuws. Anis Hartsmoussa van Feyenoord is gisteravond niet in actie gekomen voor Algerije. Hij bleef tegen Burundi op de bank vanwege spierklachten. De bondscoach wilde geen risico nemen en dat is voor Feyenoord vooral geruststellend. Zaterdag speelt Algerije weer, dan is Congo de tegenstander. En over Feyenoord zelf zegt Pieter Zwart, hoofdredacteur van Voetbal International, in de Feyenoord-podcast Kein Gelul, dat het elftal steeds meer lijkt op dat van Arne Slot, een paar jaar geleden. Hij is vooral gecharmeerd van nieuwkomers als Marmol en Van Houten.
2: Ik denk dat uiteindelijk misschien de hele compositie van Houten nog wel belangrijker is dan Marmol.
3: Kan je uitleggen wat in jouw ogen Van Houten aan dit Feyenoord brengt? Wat Feyenoord vorig jaar dan blijkbaar niet had.
2: Nou, één is denk ik met een manier van druk zetten hoog op het veld. Dat is een van de effecten die je vaak krijgt. Dat een tegenstander lange bal gaat hanteren. Dan wint een van je centrale verdedigers het luchtduel. En dan, ja, vorig seizoen zou je dan in veel wedstrijden bij die afvallende bal op het middenveld Valente en Targelin hebben die daar om moeten gaan strijden. Ja, ja, en dat is iets wat Van Houten beter kan. Twee is denk ik het bewaken van die organisatie. Met name ook omdat Feyenoord over het algemeen met hele aanvallende backs speelt. Ja. Dus die ver naar voren willen spelen. En als je dan ook nog middenvelders hebt die ook nog als natuurlijk gedrag hebben om ook bij te willen sluiten. Dat natuurlijke instinct van ik wil naar voren, dat heeft Van Houten niet.
0: Al dus de hoofdredacteur van Voetbal International, Pieter Zwart, in de podcast Kein Gelul. En Spartaan Bruno Martins Indy, die weet al wat hij gaat doen na zijn loopbaan als voetballer. Hij wil namelijk technisch directeur worden. De aanvoerder van Sparta volgt daarom nu al het KVB-programma voor technisch directeuren. Dat heeft hij bij ons bij Rijnmond dus laten weten. Trainer Rogier Meijer die zegt in gesprek met onze collega Frank Stout dat hij die rol ook echt bij Martins Indy vindt passen. En tot slot, de Feyenoord-vrouwen die spelen vanavond Europees in Oslo. De return tegen Vålerenga die begint om 6:00 vanavond. En Feyenoord verdedigt een comfortabele 4-1 voorsprong.
1: Ga voor meer voetbalnieuws naar Rijnmond.nl of de Rijnmond-app.

0: Het is Radio Rijnmond met het beste van de jaren 80 en 90. En nu Radio met een grote R met Billie Eilish en Birds of a Feather. En Kiss and I Was Made for Loving You, die hoor je zo meteen. Maar we gaan eerst naar Ahoy Rotterdam. Van Olympisch goud met de hockeystick naar een padelracket in Ahoy. De Rotterdamse Fatima Morera de Melo die is inmiddels helemaal verknocht aan padel. En deze week is ze ambassadeur van de derde editie alweer van Premier Padel Rotterdam. De absolute wereldtop komt naar Rotterdam. Fatima is er natuurlijk bij. Goedemorgen Fatima.
1: Goedemorgen. Ja, ik ga straks inderdaad naar Ahoy.
0: Ja, precies. Het is de derde keer hè, alweer. Hoe bijzonder is en blijft deze plek voor jou persoonlijk?
1: Nou ja, elke keer als ik daar binnenkom, gisteren waren we bijvoorbeeld centenkort nog aan het aftunen. En dan is dat klaar, midden in Ahoy. En ik ben daar natuurlijk geweest toen Raymond Sluiter, mijn vriend, afscheid nam van tennis. En ja, er zitten daar gewoon heel veel bijzondere herinneringen aan. Dus het is voor mij dan heel machtig om daar ineens een heel mooi blauw padelcentercourt te zien, weet je wel.
0: Wat, kom je zelf niet ook uit Rotterdam-Zuid?
1: Ja, zeker. Toen ik net geboren was, woonden mijn ouders boven Café Het Klooster op de Pleinweg. Dus dat is echt daar om de hoek.
0: Ja, precies. Ja, mooi zeggen.
1: Ik vroeg ook altijd naar Zuidplein om te winkelen, weet je wel.
0: Ja. Memory lane, zullen we maar zeggen.
1: Ja, zeker.
0: En hoe is padel ooit in je leven gekomen? Want ik ken je natuurlijk van het hockey vooral. Ja, maar padel ineens.
1: Ja. Ja, ik ben na hockey ben ik 10 jaar met oud hockeyteamgenoten getennis in een tennisteam. Want we wilden toch een beetje achter die bal aan blijven rennen. En eigenlijk tijdens COVID, toen mocht je op een gegeven moment buiten sporten. En Raymond die ging toen met de onderbuurman altijd padellen. En toen konden ze geen vierde man vinden. Dat is natuurlijk het ding met padel. Je moet die vierde er ook bij hebben.
0: Ja.
1: En ik was nog helemaal verknocht aan tennis. En dus dat padel, dat vond ik eigenlijk niet zoveel. En ik zei, nou, als je echt geen vierde kan vinden, dan ga ik wel mee. En toen ging ik mee en Ray pakte 80% van de ballen. Maar ik vond het toch ineens echt superleuk. Dus toen is dat langzaam zo steeds verder in mijn leven gekropen. Dus, en nu ben ik er helemaal aan verknocht, inderdaad, dat klopt.
0: Ja, je bent ook helemaal balverslaafd, hè, volgens mij. Wat is dat met jou en ballen en balletjes? Dat deed je als kind al, of niet?
1: Als kind al, inderdaad. Ik wilde gewoon altijd die bal hoog houden. Sorry nog voor de buren, want het ging gewoon binnen afgevliet. Als ik in een rijtjeshuis gewoon die hockeybal hoog aan het houden in mijn slaapkamer. Ja, dat vind ik gewoon leuk. Ik denk dat ik in mijn vorige leven Jack Russell ben geweest of zo.
0: Mooi.
1: Ik ren echt niet. Ik ga nooit hardlopen. Ik vind het echt verschrikkelijk om gewoon maar zo zonder bal hard te lopen. Maar als er een bal in het spel komt, dan ben ik ineens helemaal vol gas.
0: Ah, ik vind dat wel een mooie kop voor je biografie. Ik denk dat ik in mijn vorige leven een Jack Russell ben geweest.
1: Heel mooi. Ik hou ook heel erg van honden. Dus dat klopt op zich wel.
2: En als je naar de beste padelspelers ter wereld kijkt, waarvan denk jij dan als oud topsporter, dit is echt bizar knap?
1: Nou ja, als je ziet met padel is natuurlijk elke keer denk je, nou het punt is nu wel klaar. En dan gaan ze weer door en komen ze weer met een of andere magic trick om die bal toch weer over het net naar de andere kant toe te krijgen. En dat is het tof van padel. Er zit zoveel skill in, maar ook veel strategie en fysiek moet je, want mensen denken, nou weet je, je staat met z'n twee op zo'n klein baantje. Maar je moet fysiek zoveel investeren om steeds op de juiste positie te staan. En wat ik tof vind aan die topspelers is dat zij eigenlijk al zo ver vooruit kunnen denken en schaken. Dat ze altijd op de juiste positie al staan. Dat jij denkt, nou, weet je dat die bal daar komt. Dat vind ik echt fascinerend om te zien.
0: Ja, dat is inderdaad heel knap. Je moet zo snel zijn. We hadden trouwens, is het wel een keerzijde aan de populariteit van padel. Want een padelbal die kan ook wat schade veroorzaken. We hadden net namelijk Tjerte Faber.
1: Maar lekker het ook, hoor.
0: De oogarts, die hadden we aan de telefoon. En die zei daar het volgende over.
3: Als je dit soort sporten doet, dat je dan een sportbril of een beschermbril moet opzetten. Want die kan een hele hoop ellende voorkomen.
0: Ja, het is misschien niet zo sexy, maar een beschermbril is wel heel veilig, of niet, Fatima?
1: Ja, ik ben het daar 100. Ik speel altijd met beschermbril.
0: Ja?
1: Nee, grapje.
0: Oh,
1: nee. dat was een onverwachte reactie.
0: Ja, die had ik niet zien aankomen.
1: Ik snap het. En ik snap dat er risico's zijn. Want en natuurlijk, ik heb mezelf ook een racket. Het is natuurlijk ook knettertje hard. Ik toen begon met spelen, wilde ik die bal zo contra tegen het glas aanslaan. En toen sloeg ik per ongeluk ook met mijn racket tegen mijn voorhoofd.
2: Oei.
1: Dus er zijn... Ja, nee, tuurlijk. Maar heel eerlijk, iedere sport is natuurlijk op zijn manier gevaarlijk. Weet je, er zitten altijd gevaren in. En het is heel erg als een bal in je oog komt. Maar dat is hetzelfde natuurlijk als met tennis. En het is ongeveer even groot als een tennisbal, een padelbal. Alleen de baan is iets kleiner. Dus stel, je wordt wat ouder. Je hebt wat minder snel reactievermogen. En je speelt tegen hele fanatieke tegenstanders die niet schromen om die bal op jou te rammen als je bij het net staat. Ja, dan moet je gaan overwegen inderdaad om zoiets te dragen, denk ik.
0: Ja.
1: Aan de andere kant, kijk, ik heel eerlijk. Ik heb de laatste keer het WK Padel voor Seniors gespeeld.
0: Ja.
1: In Buenos Aires. En toen sloeg een Zweedse dame ook knetterhard een bal richting mij. Ja. Bij het net, want ik blufte. Ik ging juist dichter bij het net staan toen ik een slechte bal sloeg. Van nou, kom maar op dan. En zij dacht, oké, here we go. En toen heb ik mijn hand kunnen uitsteken. En nou ja, zij schrok vooral. En verder was er niks aan de hand. Dus ja, weet je, maar ieder ongeluk zit in een klein hoekje. Dus ja, dat is dan nu, als een sport ook groter wordt, gaan we onderzoeken doen naar hoe blessuregevoelig het is. Ik denk dat de meeste mensen die veel padellen meer last hebben over het algemeen van hun arm, hun knie of hun kuit. Eerlijk gezegd, dan dat er een oogblessure voorkomt.
0: Dat denk ik ook. Al trekken de oogartsen natuurlijk wel niet voor niks aan de bel op dit moment.
1: Logisch.
0: Hey, de laatste keer dat je sprak, 2 jaar geleden, toen stond de beste Nederlandse man, geloof ik, op nummer 188. Zit er progressie in? Doen we het nu inmiddels al wat beter dan de Zuid-Amerikanen?
1: Nou, kijk, als je nu naar vandaag bijvoorbeeld kijkt, we hebben Dutch Day vandaag. En als je dan kijkt naar het schema, is 70% Spanjaard.
0: Ja.
1: En 8% Nederlands. Dus dat is gewoon hoe het nog is. En als je nu de afgelopen dagen ook bij het toernooi kijkt, dan zie je dat die Spanjaarden en Argentijnen inderdaad vooral, die halen gewoon langer een hoger niveau. En de Nederlanders ook hoor. We halen een heel hoog niveau en kunnen bizarre rallies aangaan. En ook echt sets winnen af en toe. Maar om dat niveau langer vast te houden en die snelle beslissingen die je steeds moet nemen op een hoog niveau steeds te kunnen maken en blijven maken tijdens een wedstrijd, dat is denk ik waar nog het grote verschil in zit.
0: Ja.
1: Dus we komen dichterbij.
0: We komen dichterbij, maar we zijn er nog niet, zullen we maar zeggen.
1: Nee, maar dat is ook het leuke. We streven ergens naar.
0: Ja, dat is mooi.
1: Daarom
0: ja,
1: is dat toernooi nou ook belangrijk. Weet je, we krijgen ook het EK-padel in Nederland. Dat is allemaal goed om die jongere spelers ook die mogelijkheden te bieden om op dit soort podia te kunnen spelen.
0: Nou, tegen die tijd hebben we wel weer contacten als het EK plaatsvindt. Ik wens je in ieder geval heel veel plezier de komende dagen in aanloop naar de finales van komende zondag. Je hoorde Fatima Moreira de Melo over het Premier Padel toernooi in de Rotterdam Ahoy. Fijne dag en groetjes.
1: Jullie ook.
0: Dankjewel. Dit is Kiss. I was made for loving.

0: Man, het is toch heerlijk wakker worden met de klanken van Kiss en I Was Made For Loving You bij Peter en Wendy op Radio Rijnmond.
1: En zo meteen hoor je Thomas Bresser in De Boer op. En hij begint traditiegetrouw met de 5 na 9 met onder andere Michael Jackson, Kate Bush en Fleetwood Mac in de 5 na 9.
0: Heel veel plezier tussen 9 en 12. Dus even geen Ruud De Boer, maar Thomas Bresser hier op Radio Rijnmond.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
6: De skilift halen is één ding, maar goed naar beneden komen? Bij Indoor Ski Rotterdam helpen ervaren instructeurs je om beter te leren skiën of snowboarden. Kies voor een privéles of een van onze andere lesvormen. Veilig de piste op? Dat begint bij Indoor Ski Rotterdam.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
8: Kom in actie! Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
10: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
11: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
12: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
13: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
14: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
15: Het is 9 uur, je bent bij Radio Rijnmond. Zometeen in de 5 na 9 praat ik met iemand die liever helemaal offline gaat, zijn telefoon niet meeneemt en liever 3 dagen de natuur ingaat. Maar eerst krijg je het laatste nieuws van Dave Daatma. Goedemorgen, Dave.
16: Goedemorgen. Als de gemeente Rotterdam de plannen gaat aanpassen voor het betaald parkeren voor de komende jaren in de stad, dan zou dat de gemeente op termijn wel eens meer dan 100 miljoen euro per jaar aan inkomsten kunnen schelen. Dat schrijft wethouder Zegers in een brief aan de gemeenteraad. De plannen maken veel los in Rotterdam. Niet alleen wordt betaald parkeren ingevoerd buiten de ring, ook binnen de ring gaan de kosten op veel plekken omhoog. Vanuit de gemeenteraad werd gevraagd hoeveel het zou kosten als de eerste 2 uur gratis worden. Dat scheelt meteen 85 miljoen euro per jaar aan inkomsten en op termijn zelfs 105 miljoen, zo zegt de wethouder. Die wijst erop dat aanpassingen ook gevolgen hebben. Zo zullen opnieuw meer mensen de auto pakken, minder met de fiets of het OV gaan. Winkelen publiek zal vaker net buiten het centrum parkeren, waar het dan gratis is. En parkeergarages in het centrum, die zullen leger zijn. De politie is nog altijd bezig met onderzoek naar een schietpartij in een woning in Spijkenisse gisteravond. In het huis aan de Dillendonk Zuid is iemand lichtgewond geraakt. Volgens ooggetuigen heeft de politie zeker 3 kogelhulzen gevonden, binnen, voor de deur en verderop in de straat. De politie zegt dat er nog veel onduidelijk is over het voorval. Er is nog niemand opgepakt. In Rotterdam Schiebroek is gisteravond laat een auto uitgebrand. 2 andere wagens die ernaast stonden raakten ook beschadigd. Het vuur was op een parkeerplaats aan de Donkersingel. Omdat de aanwijzingen zijn dat het vuur is aangestoken, is de politie een onderzoek begonnen. In Vlaardingen is een vrachtwagentrailer vannacht grotendeels uitgebrand aan de James Wattweg. Rond 3 uur werd opgemerkt dat het ding in de fik stond. De wagen stond geparkeerd aan de rand van de weg en raakte flink beschadigd. Hoe het vuur is ontstaan is niet bekend. De politie doet daar onderzoek naar. Het weer. Periode met zon en droog. De bewolking neemt geleidelijk toe en later vandaag zal er ook wat regen vallen. Met 23 tot 25 graden is het wel warm voor de tijd van het jaar. Vanavond zijn er stevige buien. Morgen periode met zon en kans op een enkele bui. De temperatuur gaat wel wat omlaag. Het wordt morgen 20 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
15: Dankjewel Dave. Dan nog een aantal files. De A15 Rotterdam richting Gorkum bij Hardingsveld-Giessendam. 7 kilometer, 10 minuten. De A15 Gorkum richting Rotterdam bij knooppunt Ridderkerk. 10 kilometer en 20 minuten vertraging. De A15 Rotterdam richting Europoort bij de Zuurhofbrug. Daar is het wegdek in slechte toestand en wordt u via de vluchtstrook geleid. Twee rijstroken zijn daar dicht. De A16 Breda richting Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en afrit Dordrecht Centrum, 4 kilometer en een kwartier. En de A16 Rotterdam richting Breda tussen Rotterdam Feyenoord en afrit Dordrecht Centrum, 8 kilometer en een half uur. Dat komt door een auto met pech.
4: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
17: De grootste collectie boxsprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
18: Rouwkaart, kerst,
19: uitvaartpraat.
18: Bloemstuk, koets met paarden,
19: uitvaartpraat.
18: Koffie, cake, bitterballen.
19: Uitvaartpraat. Praten over een uitvaart? Kijk op uitvaartpraat.nl.
20: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht. Door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
21: Kijk op uitvaartpraat.nl. Powered by Hess en Biemans Uitvaartzorg.
22: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
1: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Lees Verkeerde Afslag van Nikki French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde Afslag van Nikki French. Nu in de boekhandel.
2: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Dit is Radio Rijnmond.
5: De Boer op.
4: Met Thomas Bresser. Radio met een grote R.
5: De 5 na 9. 5 platen door jou aangevraagd. 1, 2, 3, 4. 5 na 9.

0: Xavier Ruud en Follow the Sun op Radio Rijnmond. De allereerste van de 5 na 9.
1: De 5 na 9. 5 platen door jou aangevraagd. 5 na 9.
0: Ja, vandaag gaan we voor de 5 na 9 even helemaal offline. Geen meldingen, geen eindeloos scrollen. Maar gewoon een rugzak, een tent en 3 dagen de natuur in. Delta Nomads is een nieuw 3-daags avontuur op Voorne aan Zee, waarbij deelnemers wandelend en zelfs per kano door de regio trekken. En 3 lokale campings werken daarvoor samen met natuur- en wildernisgids Daniel van Veen. Daniel, ik neem aan dat jij nu niet op pad bent, want ik heb je gewoon aan de telefoon.
2: Ja, zeker. Nee, ik ben gewoon nu ook lekker thuis. Want ook de wildernisgidsen, die hebben ook gewoon een huis en een gezinnetje natuurlijk. Dus je hebt gelijk. Ik ben nu met jou aan het bellen.
0: Ja.
2: Ja.
0: En er is op dit moment wel een pilot geweest van die Delta Nomads. Jullie hebben het in ieder geval een keer gedaan. Kan je uitleggen wat het precies is?
2: Natuurlijk. Ja, Delta Nomads is eigenlijk een ervaring, noem het een microavontuur. Een samenwerking tussen 3 lokale campings op Voorne aan Zee en mij in dit geval. Waarbij we echt het doel hebben om mensen de mooie natuur van Voorne te kunnen laten zien, van Voorne aan Putten. Zonder dat je daar dus helemaal voor zo'n beleving helemaal naar de andere kant van de wereld hoeft. Want Nederland heeft zo ontzettend veel moois te bieden. En hoe mooi is het als je het dan ook kan beleven zonder dat je de hele tijd afgeleid bent door je telefoon die loopt te pingen. Nieuwsberichtjes die je wil lezen of berichtjes die je binnenkrijgt. Ja, want... Even gewoon ondergedompeld worden in de natuur, dat is het.
0: Wat zie je dan, wat zie je dan dat er gebeurt met de mensen als die telefoon eventjes een paar dagen uit is?
2: Wat er gebeurt is dat je echt weer tijd voor elkaar hebt. Dus dat de goede gesprekken weer op gang komen. Dat je echt in het moment kan leven. En dat je oog hebt voor je omgeving. Dus dat je opeens dingen gaat opvallen in de natuur terwijl je aan het wandelen bent met je backpack op. Die je normaal voorbijgelopen zou zijn. Een mooi voorbeeld is dat als je bij de Kop van Voorne bent en je staat op het strand. Als je weet waar je moet kijken en je hebt een verrekijker bij en je neemt er de tijd voor, dan liggen daar gewoon 150 zeehonden voor de kust op je te wachten. Hoeveel mensen zijn er al voorbij gelopen, denk ik dan?
0: Ja, ik vind het wel grappig dat je dit zegt, want persoonlijk heb ik een keer een reis gemaakt door Peru. En toen ben ik ook een keer 4 dagen in de jungle geweest met een soort toertje. En daar had je natuurlijk midden in die jungle en het Amazone regenwoud had je natuurlijk ook helemaal geen data, helemaal geen 5G en zo. Dus die telefoon, die kon je eigenlijk ook niet gebruiken. En op een gegeven moment, na een paar dagen, merk je ook gewoon dat je er niet eens meer naar grijpt. Je bent gewoon vergeten dat je een bij je hebt. En dat is toch een beetje een onbeschrijfelijk gevoel. En het kan dus voor heel veel mensen een soort werkelijkheid worden. Want je kan gewoon in de buurt, in Voorne aan Zee, kan je dat gewoon gaan ervaren.
2: Exact. En vooropgesteld, iedereen kan dat gewoon ervaren op het moment dat je hem wegsteekt. Maar het is zoveel mooier als je het in een groep kan doen. Dan heb je ook dat

0: samen op pad. En dan, ja, dan pak je je rugzak in, je tent gaat mee, je eten gaat mee. En het mooie van deze pilot is dat je dus niet op één plek bent en dan telkens maar een dagtochtje gaat doen. Nee, we maken echt een trektocht, net zoals dat je dat in Peru bijvoorbeeld ook zou doen. Dus het mooie is, we beginnen in Oostpoorna bij Camping Catchill. Die hebben een hele mooie natuurcamping. Dan loop je door de duinen, struinen we. Kijkend waar we naartoe gaan met kaart en kompas. En dan kom je uiteindelijk na 25 kilometer stappen, kom je bij Hellevoetsluis, bij Camping Het Weergors. Daar overnachten we. En dan hebben we de volgende dag de keuze of we nog een stuk gaan lopen, of dat we daar de kano pakken en het Haringvliet op gaan. Om een mooie tocht over het Haringvliet te maken. Om de volgende of om die avond dan bij Oude Hoorn uit te komen bij Camping De Zonnehoeve. Waar daar een grote pizza oven op ons stond te wachten om onze buikjes, hongerige buikjes te vullen. En de volgende dag kunnen we dan weer verder trekken om uiteindelijk bij de auto's weer te eindigen. En dan heb je toch 3 volle dagen offline in de natuur.
1: Mooi, jullie hebben 5 liedjes uitgekozen ook. Xavier Ruud, Michael Jackson, Tim Knol, Kate Bush en Fleetwood Mac. Welke past het meest bij dit avontuur wat jullie aangaan?
0: Ze passen allemaal op hun eigen manier, passen ze erbij. Ik vind het nummer wat je net gedraaid hebt, Follow the Sun, vind ik wel, voor mij persoonlijk is dat wel echt een soort van de soundtrack van zo'n avontuur. Loop gewoon de zon achterna en kijk waar je uitkomt. Dat is denk ik de essentie die we wel proberen mee te geven. Maar ook de andere nummers die we hebben, die passen daar ook heel erg bij, allemaal op hun eigen manier. Ik vind Kate Bush met Cloudbusting vind ik dan ook eigenlijk wel een mooi voorbeeld. Het nummer gaat natuurlijk over iemand die de regen probeert aan te trekken en probeert te genereren, zeg maar. En dat is iets wat je ook mag omarmen op zo'n avontuur. Ook al giet het, regent het pijpenstelen. Dat je daar ook de mooiheid en het genot in kan gaan vinden.
1: Nou Daniel, ik ga je heel veel plezier wensen en ook heel veel succes. Dank je wel.
0: Dank je.
1: Het is Radio Rijnmond en het is de 8:55 voor de Delta Nomads. In Voorne aan Zee. Zometeen dus ook Kate Bush, Fleetwood Mac. En dit is eerst Michael Jackson, The Earth Song.

0: Fleetwood Mac en Landslide. Op Radio Rijnmond, de 5 na 9 voor de Delta Nomads. En je kan natuurlijk ook zelf zo'n 5 na 9 aanvragen. Dat doe je via radio@rijnmond.nl.
1: Ook de 5 favoriete platen van jouw club, bedrijf, stichting of vereniging. Bij Radio Rijnmond? Mail naar radio@rijnmond.nl.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
4: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
3: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
5: Is uw bank, stoel of kussen versleten? Zit u niet lekker meer?
6: Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen.
7: Bel 010 307 4015.
6: Of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl.
7: Jans met een Z.
8: Meesterbakker Ullier. Voor het lekkerste brood en banket uit de regio.
9: Met de complimenten van meesterbakker Ullier.
6: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken.
7: Bel 010 307 4015.
9: Deze week is het overheerlijke speculaastaartje met spijs van echte amandelen in de aanbieding. Nu voor maar €7,50. Met de complimenten van meesterbakker Ullier.
10: Heeft u er al over nagedacht? Wat zijn de uitvaartwensen van de mensen die dicht bij u staan en weten ze die van u? Ga samen het gesprek aan en kijk op hes.nl/uitvaartwensen.
11: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
10: Maak wensen bespreekbaar op hes.nl/uitvaartwensen. Hes met twee S'en.
11: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
0: Het is ondertussen 9:55. Je bent bij Radio Rijnmond. Nog een enkele files staan er op de weg. De A15 Gorkum richting Rotterdam bij knooppunt Ridderkerk. 13 kilometer en een half uur vertraging daar. De A16 Rotterdam richting Breda tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum. 7 kilometer en 11 minuten. Heb ik ook nog een weerberichtje voor je. Want ja, het is vandaag toch wel qua temperatuur misschien de allerlaatste zomerdag. We hebben eerst nog wat zon vandaag, vooral in het oosten van de regio. Later neemt de bewolking toe en groeit de kans op een bui. Vooral vanmiddag en vanavond is dat. En het wordt nog een keertje warm tussen de 23 en 25 graden. Vanavond krijgen we daarentegen wel stevige buien. Maar vannacht wordt het wel weer droog. En morgen is het met zo'n 20 graden een stuk minder warm. Het is Radio Rijnmond en het laatste nieuws, dat krijg je van Dave Datema. Goedemorgen, Dave.
12: Goedemorgen. De politie heeft opnieuw twee mannen opgepakt voor het geweldsincident in Overasselt begin deze maand. Het gaan twee mannen, 24 en 25. Bij invallen in Diemen, Amsterdam en Hoofddorp werden wapens gevonden. Er zat ook een automatisch vuurwapen bij. In het huis waar de wapens lagen is ook nog een man van 19 aangehouden. Nou, wat was er nou gebeurd? 1 september, begin deze maand dus, trok een groep zwaar bewapende mannen door het dorpje Overasselt, niet ver van Nijmegen. Ze schoten een bewaker dood bij de woning van Jan G. Er zijn meer dan 30 mensen opgepakt. Er zat ook iemand bij uit Capelle. Britse media melden dat de politie zondag werd gebeld over de dreiging bij luchtmachtbasis RAF Fairford door een van de verdachten zelf. Hij belde een uur eerder dan een boerin uit de buurt die de situatie niet vertrouwde. De politie zou er toen al zijn geweest. Waarom de verdachte belde is niet bekend. Het zou kunnen dat hij zich had bedacht en of dat het inschakelen van de politie onderdeel was van een plan. Er werden 5 verdachten opgepakt die maandag op borgtocht werden vrijgelaten. Er loopt nog wel een onderzoek. En het eten van vlees blijft een vast deel van het eetpatroon van Nederlanders. Dat schrijft het AD. 93% van de Nederlanders zegt wel eens vlees te eten. Vooral jonge mannen doen eraan. Bij hen ligt het percentage zelfs tegen de 100% aan. De uitkomsten staan in het Nationaal Vleesonderzoek waar het AD over schrijft. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de organisatie uit de vleessector. Nou, het gaat niet alleen om het AGV'tje, hè, aardappelen, groente, vlees, maar ook om vlees als broodbeleg. Opvallend is dat burgers het aantal vleeseters als percentage van de bevolking een stuk lager inschatten dan het daadwerkelijk is. Het komt erop neer. Gemiddeld denkt men dus dat driekwart van de Nederlanders vlees eet en een kwart dus niet. Maar in feite is dat dus veel meer Nederlanders die vlees eten.
13: Ja, ik had het ook eigenlijk niet verwacht.
12: Ja,
13: dat zijn best grote cijfers.
12: Ja, het komt er in feite op neer dus dat 7% van de Nederlanders nooit vlees eet.
13: Nou, goed om te weten weer. Dankjewel, Dave.
12: Hoi.
14: Dit is Radio Rijnmond.
12: En ik heb voor je Taylor Swift en Love Story.
14: Radio met een grote R.

was misschien wel de zomerknaller van dit jaar. Justin de Wild en Cheerio op Radio Rijnmond. Je luistert naar De Boer op. Mijn naam is Thomas Bresser. Ja, en je mag er weer bij komen, hè, in die koffiecorner. Ja, want het is vandaag dus, ja, wel de laatste dag van september. We gaan ermee richting oktober en nemen daardoor afscheid van die heerlijke zomer die we hebben gehad. Een hele warme zomer was het. Ja, een mooi moment om eens te gaan terugkijken naar, wat was nou jouw hoogtepunt van deze zomer? Was dat bijvoorbeeld een hele mooie reis die je hebt gemaakt? Een heerlijk festivalletje, een dagje weg? Of misschien gewoon een hele mooie avond met vrienden of familie? Dat kan je laten weten in onze virtuele koffiecorner. We horen graag jouw allermooiste zomerherinnering van deze warme zomer. En die kan je delen via de Radio Rijnmond app rechtsbovenin. Klik je op App Ons en dan kom je direct bij mij hier in de studio. En dan gaan we het hebben over jouw mooie zomerherinnering van deze hele hitte zomer. Ik heb ook mooie muziek voor je hier bij Radio Rijnmond. Zometeen Jazz Glynn. Dit is eerst Robin Beck en First Time.

Jess Glynn en Hold My Hand uit het jaar 2015 alweer. Ja, ik had het zojuist met je over het einde van die zomer. Morgen is het alweer oktober. En ik ben toch benieuwd naar die mooie zomerse herinnering. Wat is nou het leukste wat je afgelopen zomer hebt gedaan? Peter die stuurt een berichtje naar de Radio Rijnmond app. Die zegt, ja, ik ben gewoon heel simpel gaan barbecuen met wat vrienden. Nou, prachtig is dat. Sanne, die heeft ook een berichtje achtergelaten. En die zei, ik ben voor het eerst met mijn dochter naar het strand geweest. En je bent natuurlijk hartstikke welkom om erbij te komen hier in de koffiecorner van De Boer Op. Dat doe je rechtsbovenin. App ons en laat mij dan weten wat jouw leukste herinnering is aan afgelopen zomer. Wat ik vooral kan herinneren is dat het af en toe ongelooflijk warm was. Misschien ben ik een beetje een aansteller, maar goed, ik vond het soms niet te doen. Het is Radio Rijnmond. Zometeen het nieuws van 10 uur. Dit is eerst Jamiroquai.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
3: Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
5: Vlieg door je tijdlijn.
6: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar Promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: De Samsung Galaxy S26, nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
9: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
10: Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland. Kan ik naar Duitsland?
11: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
12: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
13: Het is een minuutje voor 10. Je bent bij Radio Rijnmond. Zometeen Bryan Adams, Summer of 69. Eerst krijg je het laatste nieuws van Dave Datema.
14: In Rotterdam Schiebroek is gisteravond laat een auto uitgebrand. Twee andere wagens die ernaast stonden raakten beschadigd. Het vuur was op parkeerplaats aan de Donkersingel. Omdat er aanwijzingen zijn dat het vuur is aangestoken, begint de politie een onderzoek. In Vlaardingen is een vrachtwagentrailer vannacht grotendeels uitgebrand. Dat gebeurde aan de James Wattweg. Rond 3 uur werd opgemerkt dat de trailer in de fik stond. De wagen stond geparkeerd aan de rand van de weg en raakte flink beschadigd door de brand. Hoe het vuur is ontstaan is niet bekend. De politie onderzoekt dat. De agressie tegen medewerkers van de NS blijft maar toenemen. Dat zegt de vakbond voor spoorwegpersoneel. 3 jaar geleden kwamen bij de NS jaarlijks zo'n 2700 meldingen binnen van agressie en geweld. Dit jaar ligt dat al boven de 5000. Ook deze conductrice heeft er regelmatig mee te maken.
15: Bijvoorbeeld de meneer die bleef maar op het toilet zitten. Ik zei op een gegeven moment, nou meneer, als u nu de wc niet uitkomt, dan kan ik zelf de deur openmaken. En als je dat doet, dan snij ik je keel door.
14: Er zijn al BOA's die op het station als proef een wapenstok mogen dragen. En de hoofdconducteur heeft een bodycam, maar de vakbond vindt dat niet genoeg. De Duitse politie doet invallen bij een motorclub Hells Angels. Meer dan 1000 agenten hebben ongeveer 140 gebouwen doorzocht, melden Duitse media. Er zouden al meer dan 70 verdachten in beeld zijn. Ook Nederland is bij het onderzoek betrokken. Er zijn doorzoekingen geweest in Nederland, België en Bulgarije. Hells Angels zijn in Nederland verboden. In andere landen, zoals Duitsland, zijn bepaalde afdelingen niet toegestaan en worden leden nauwlettend in de gaten gehouden. De Duitse opsporingsdiensten zeggen dat de verdachten hooggeplaatste leden zijn van de motorclub, zonder de Hells Angels te noemen. Ze worden verdacht van afpersing, witwassing en mishandeling. Het weerperiode met zon en droog. De bewolking neemt geleidelijk toe en later vandaag kan er ook wat regen vallen. Met 23 tot 25 graden is het wel weer warm voor de tijd van het jaar. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
13: Er staan nog steeds enkele files op de snelweg. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam tussen Sliedrecht-Oost en Knoopend Ridderkerk. 14 kilometer en 20 minuten vertraging. De A15 Europort richting Rotterdam. Na afrit Brielen, daar zijn bergingswerkzaamheden aan de hand. En doe je 7 minuten langer over je route, 4 kilometer. De rechter rijstrook die is daar ook dicht.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
16: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
17: Voor een nieuw broek, een stijlvol overhemd of een elegante jas gaat u naar Pietlap Herenmode. Topmerken, 4 vestigingen in de regio en service van een speciaalzaak. Pietlap, al jaren een begrip.
18: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam Hilligersberg. Zeg

0: Flats in Bergsenhoek. Ook Meijerbroeken vindt u bij Pietlab. Al jaren een begrip in de regio.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot €250 aan prijsfavorieten.
2: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
3: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
2: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB dit profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
7: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
8: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
9: Nee, niet met deze beschermdoekjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
10: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
11: Dit is Radio Rijnmond.
12: De Boer op.
11: Met Thomas Bresser. Radio met een grote R.

Bryan Adams, Summer of 69. En we kunnen ook wel zeggen, de zomer van 2026. Ja, want ik ben nog steeds op zoek naar die heerlijke herinneringen aan deze mooie warme zomer. En Nel die reageert in de Rijnmond-app. Het was een heerlijke zomer. 'S morgens naar Renesse, op woensdag naar de markt, 's middags naar de Brouwersdam. Heerlijk in de zee gezwommen. En het was er ook steeds enorm druk. Dat vind ik gezellig. Daarna door naar Grevelingendam. Lekker snacken en daarna naar huis. Nou, dat hebben we heel vaak kunnen doen. Dankzij dat prachtige weer stuurt Nel naar de Radio Rijnmond app. En dat kan jij ook doen. Die is gratis te downloaden via de App Store, de Play Store, wat het ook mag zijn. Rechtsbovenin app ons, dan kom je direct bij ons in de studio. En ik ben dus

Summer en My Body Isn't Ready op Radio Rijnmond. We gaan zo meteen natuurlijk het spelletje Koppensneller spelen. En daarmee win je natuurlijk die mooie De Boer op linnen tas. Maar we gaan ook nog een Feyenoord sjaal weggeven deze uitzending. Die wil je natuurlijk heel graag winnen. Als jij ergens in deze uitzending het fragment van Hand in Hand Kameraden hoort, is het aan jou de taak om naar de Radio Rijnmond te appen. Hand in hand. Dan maak jij kans op die Feyenoord-sjaal. En maak jij ook kans om aanwezig te zijn in de Kuip bij de nummer 1 en de nummer 2 van de Eredivisie. Feyenoord AZ, zaterdag 10 oktober. Om 7:15 is die wedstrijd. En maak jij kans op 2 kaarten voor die wedstrijd. En die worden vrijdag in Afslag Rijnmond weggegeven. Dus als je ergens het fragment Hand in Hand Kameraden hoort, moet je Hand in Hand appen naar de Rijnmond app. En dit is mijn festival.

0: Robbie Williams and shame. Gary Barlow.
1: Stuff. Drop a shame.
0: Shame. Shame. Shame. Shame. Shame. Op Radio Rijnmond. Ja, de koppensnellers, dat is het spelletje wat we hier altijd bij de boer op spelen. En ik heb begrepen, dat is me net ingefluisterd, dat je zo'n mooie linnen tas kan winnen met Gerse Rijnmond sokken. En ik heb ook ingefluisterd gekregen dat je die moet winnen. Die wil je in je kast hebben liggen. Want er zijn nog maar heel weinig mensen die deze specifieke sokken hebben van Radio Rijnmond. Dus jij moet ons appen met het goede antwoord van de koppensnellers. Er is zometeen een stukje uit het nieuwsbulletin van Dave Datema weggevallen door het koffiezetapparaat. En aan jouw taak om te raden wat hij daar zegt.
2: Plannen gaan aanpassen voor een... Dan zou dat de gemeente op termijn meer dan 100 miljoen euro per jaar aan inkomsten kunnen schelen. Dat schrijft wethouder Zegers in een brief aan de gemeenteraad.
0: Ja, plannen aanpassen, het zou iets meer dan 100 miljoen schelen. Waar had Dave Datemaat vanmorgen over op Radio Rijnmond? Laat het me weten via de Radio Rijnmond app. Dit is eerst Aretha Franklin.

0: Sugar Babes en Round Round. Het is net iets voor 10:30. Je bent bij Radio Rijnmond. Er staat nog één file op de weg. De A15 Gorkum richting Rotterdam. Tussen Sliedrecht Oost en Alblasserdam. 6 kilometer, 10 minuutjes. Er is een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn daar dicht. Ik heb ook nog een weerberichtje voor je. Vandaag krijgen we eerst nog wat zon. Vooral in het oosten van de regio. Later neemt de bewolking toe en groeit de kans op een bui. Vooral in de middag en de avond. En het wordt nog één keertje flink warm. 23 tot 25 graden. Vanavond kunnen er ook stevige buien vallen. Maar vannacht gaat het dan wel weer droog worden. Morgen is het met zo'n 20 graden een stuk minder warm. Maar de zon zal wel te zien zijn en er zal ook nog wel een buitje vallen. Op dit moment is het precies 10:30. En krijg je het laatste nieuws van Dave Datema. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. In Rotterdam Schiebroek is gisteravond laat een auto uitgebrand. 2 andere wagens die hiernaast stonden raakten ook beschadigd. Het vuur was op een parkeerplaats aan de Donkersingel. Omdat de aanwijzingen zijn dat het vuur is aangestoken, doet de politie onderzoek. In meerdere Europese landen is de politie bezig met een politieactie tegen de Hells Angels. Die is vooral Duitsland, maar ook in Nederland, België en Bulgarije zouden invallen geweest zijn, zegt ROS-correspondent Gien Baldoek.
2: Deze invallen volgen op een jarenlang onderzoek dat begon met een schietpartij in Duisburg 4 jaar geleden. De Duitse politie stuitte daarna op een Europees netwerk dat zijn geld verdient met drugs- en wapenhandel, afpersing, witwassen en prostitutie. Vandaag zijn in Duitsland al ruim 100 woningen en bedrijfspanden doorzocht. En daarbij is volgens het Duitse OM al voor 50 miljoen euro aan onroerend goed, geld en goud in beslag genomen.
1: Het is volgens de Duitse media de grootste actie ooit tegen de motorclub. De Duitse politie zegt dat ze 71 verdachten in beeld hebben. En een bijzondere situatie in de Gulf Cup. Dat is een internationaal toernooi tussen landelijke voetbalploegen in het Midden-Oosten. Er was een hele bijzondere situatie ontstaan waarbij 2 ploegen, Oman en Irak, na de groepsfase hetzelfde aantal punten, hetzelfde aantal doelpunten, hetzelfde doelsaldo en zelfs het aantal gele kaarten gelijk hadden aan elkaar. En wat moet je dan doen?
0: Rode kaarten?
1: Dat staat ook allebei op 0. Nee, er moest een loting aan de pas komen om te bepalen wie er door zou gaan naar de volgende ronde, de halve finale. Nou, dat werd dus niet in het stadion gedaan. Ze hadden ergens een duur hotel uitgekozen om dat te doen. En dus ging Oman door naar de halve finale en lag Irak eruit op basis van de uitslag van de loting. Irak natuurlijk pissig.
0: Ja.
1: Ja, dat het tot een loting kwam, had overigens nog voorkomen kunnen worden, schrijft de Telegraaf. De spits van Oman, die trok na zijn winnende doelpunt tegen Kuwait zijn shirt uit en dat kwam hem op geel te staan. En dus had je 2 ploegen met 8 gele kaarten. Ja, nou, geluk had die spits wel, want de loting viel zijn kant op en dus zijn zij door naar de halve finale.
0: Doe me een beetje denken aan het allereerste wat in me opkomt is Guidetti. Guidetti van Feyenoord.
1: Ja, ja, maar waarom dan?
0: Nou, die schoot een penalty binnen en die pakte toen nadat
1: hij zijn shirt uit,
0: dus de tweede gele kaart en mocht toen niet meedoen in de wedstrijd tegen PSV.
1: Ja, nou ja, goed, wat andere voetballiefhebbers waarschijnlijk ook wel meteen zullen zeggen, is het WK van 1990 toen Nederland en Ierland moesten loten wie er uiteindelijk op een bepaalde plek in de poolstand kwam te staan en dus de plaatsing in de volgende ronde. Ja, toen kwam Nederland tegen Duitsland te spelen en lagen ze er alsnog uit. Maar goed, ook daar werd dus geloot.
0: Oh ja.
1: Maar nu gaat het dus echt om 1 ploeg die doorgaat en 1 ploeg die naar huis mag. Ja, hoe cru wil je het hebben?
0: Krankzinnig. Dankjewel, Dave.
1: Hoi.
3: Dit is Radio Rijnmond.
0: En ik heb voor je Santana met Hold On.
3: Radio met een grote R.

0: waanzinnig zoet.
1: Beyoncé en Texas Hold'em. Koppen sneller. We gaan een spelletje spelen hier bij Radio Rijnmond. Koppen sneller. En het is de bedoeling dat jij uiteindelijk weet wat Dave Datema heeft gezegd in zijn nieuwsbulletin vanochtend. Er is een stukje weg door het koffiezetapparaat. Dat is niet meer te verstaan wat Dave heeft gezegd. En dan moet jij raden wat Dave hier zegt.
2: Plannen gaan aanpassen voor een... Dan zou dat de gemeente op termijn meer dan 100 miljoen euro per jaar aan inkomsten kunnen schelen. Dat schrijft wethouder Zegers in een brief aan de gemeenteraad.
1: Meer dan 100 miljoen aan inkomsten kunnen schelen. Laat het me weten via de Radio Rijnmond-app waar het over gaat. En wie weet ga je er vandoor met die linnen de boer op tas. Met die gerse Radio Rijnmond-sokken. Die nog maar erg weinig mensen hebben. Die moet je in je kast hebben liggen. Dit is eerst.

0: She Moves op Radio Rijnmond. Troepensneller. Je bent bij De Boer Op. En we gaan een mooie prijs weggeven. Zo'n mooie De Boer Op linnen tas met van die gerse Radio Rijnmond sokken. En ik heb aan de telefoon Dirk Jan uit Lommerdijen. Een hele goede morgen, Dirk Jan.
1: Ja, hele goede morgen, Thomas.
0: Hoe is het, Dirk?
1: Ja, lekker.
0: Ja? Heerlijk dagje.
1: Ja, lekker dagje. Het is zo naar buiten kijken, het zonnetje schijnt en er zal misschien wel vanavond regen komen, maar weet je, daar gaan we ook niet, word ik niet ziek van, hè?
0: Nee, dat is ook zo. Heb jij een beetje een leuke zomer gehad?
1: Ik heb een heel waanzinnige leuke zomer gehad.
0: Wat, als je nu daaraan terugdenkt, wat zijn dan de dingen waar je het liefst naar aan terugdenkt, de mooie herinneringen die je hebt gemaakt?
1: Een mooie cruise naar, van IJsland naar Rotterdam met de MS Rotterdam.
0: Zo. Dat is niet verkeerd.
1: Nee, dat was naar aanleiding van de verbouwingen in ons wooncentrum. Laat ik het zo maar zeggen, in ons woongebouw.
0: IJsland is mooi, hè?
1: Ja, dat is echt een mooi land. Hoop dieren gezien. Weet je wel, de cruise is... Dat doe ik regelmatig, nou ja, regelmatig, normaal één keer per jaar. En dit jaar was het dan twee keer, want ik ga eind volgende maand ga ik naar Noorwegen.
0: Ach, het houdt niet op voor jou, Dirk. En het wordt alleen maar mooier, want je bent nu op de radio bij Rijnmond. En we gaan natuurlijk, ja, we gaan kijken of jij het goede antwoord hebt van de koppensnellers. En dan krijg je dan nog een hele mooie prijs en die kan je misschien wel meenemen op die cruise dan.
1: Ja, zeker. Want... Misschien weggeven aan een crew-lid.
0: Nou, dat zou helemaal mooi zijn. Er loopt er straks iemand in Noorwegen met Rijnmond sokken. Dat zou toch fantastisch zijn. En wat is het goede antwoord, Dirk?
1: Mevrouw Zegers die wilde eigenlijk het eerste of het tweede uur gratis parkeren invoeren.
0: Nou, we gaan even luisteren.
2: De plannen gaat aanpassen voor het betaald parkeren in de stad voor de komende jaren, dan zou dat de gemeente op termijn meer dan 100 miljoen euro per jaar aan inkomsten kunnen schelen. Dat schrijft wethouder Zegers in een brief aan de gemeenteraad.
0: Dirk Jan, het klopt inderdaad. De eerste uren gratis parkeren klinkt toch wel aantrekkelijk inderdaad. En het zou de gemeente een hele hoop centjes schelen wat dat betreft. Wat vind jij van het betaald parkeren?
1: Ja, het is natuurlijk voor de gemeente Rotterdam natuurlijk een mooie inkomsten... belastingen extra, ja. Weet je wel?
0: Nou ja.
1: En ik heb zelf geen auto, maar weet je... ik ben afgelopen maandag ben ik jarig geweest. Ik ben 68 jaar geworden. Ik heb een klein jaartje gebruik kunnen maken van het gratis OV... vervoeren van de gemeente Rotterdam. En daar ben ik heel blij mee. En dat stopt gewoon, weet je... Per 1 januari. En dat is jammer.
0: Dat is inderdaad jammer. Geen auto, maar wel Rijnmond sokken, Dirk Jan. Ik vond het leuk je even te spreken.
1: En, dankjewel.
0: En nou ja, een hele fijne dag natuurlijk nog.
1: Ik luister altijd naar Rijnmond. Milou, die stuurt ik regelmatig een appie. En gaat het maar eens een keer aan de vragen.
0: Nou, ik zal er de groetjes voor je doen.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
4: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
5: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
6: Heeft u er al over nagedacht? Wat zijn de uitvaartwensen van de mensen die dicht bij u staan en weten ze die van u? Ga samen het gesprek aan en kijk op hes.nl/uitvaartwensen.
5: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
6: Maak wensen bespreekbaar op hes.nl/uitvaartwensen. Hes met twee S'en.
7: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
8: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
9: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
10: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
11: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
12: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
13: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
14: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
15: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
13: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
14: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
16: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
17: Schoonmaak is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
19: Het is 1 minuut over 11. Goedemorgen, je bent bij Radio Rijnmond. Zometeen ga ik nog een Feyenoord sjaal weggeven. En ik heb ook George Michael voor je. Maar het laatste nieuws krijg je van Dave Datema. Goedemorgen.
20: Goedemorgen. Op de Bannenweg in Gorkum is een minderjarige aangereden op een fatbike. Hij is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Volgens een woordvoerder van de politie was het slachtoffer niet bij kennis. Ook de auto is beschadigd, de voorruit is kapot. Over de toedracht van het ongeluk is verder nog weinig bekend. Het onderzoek van de politie is nog aan de gang. De man die gewond raakte bij het schietincident in Spijkenisse gisteravond is een man van 37. Het onderzoek in en om de woning aan de Dillendonk Zuid is nog altijd aan de gang. Volgens ooggetuigen heeft de politie zeker 3 kogelhulzen gevonden. Dat was binnen, voor de deur en verderop in de straat. De politie zelf zegt dat er nog veel onduidelijkheid is over het voorval. Er is nog niemand opgepakt. De Duitse politie doet invallen bij de motorclub Hells Angels. Meer dan 1000 agenten hebben ongeveer 140 gebouwen doorzocht. Dat meldde Duitse media. Er zouden meer dan 70 verdachten in beeld zijn. Ook Nederland is betrokken bij het onderzoek. Er zijn doorzoekingen in Nederland, België en Bulgarije. De Hells Angels zijn in ons land verboden, maar in andere landen zoals Duitsland zijn alleen bepaalde afdelingen verboden. De leden worden wel nauwlettend in de gaten gehouden. De Duitse opsporingsdiensten zeggen dat de verdachten hooggeplaatste leden zijn van de motorclub, zonder dat de Hells Angels daarbij worden genoemd. Ze worden verdacht van afpersing, witwassen en mishandeling. Na 23 jaar is er een einde gekomen aan de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Irak. De laatste troepen zijn vandaag vertrokken, zoals de vorige president Biden had aangekondigd. De VS geeft er nu weinig rugbaarheid aan. In Irak wordt het vertrek gevierd als de dag van de soevereiniteit. Volgens de Iraakse regering is het Iraakse leger klaar om het land zelf te beschermen, onder meer tegen Iraanse milities die in Irak actief zijn. Tijdens de Irak-oorlog waren 170.000 Amerikaanse militairen in het land. Dat werden er na verloop van tijd steeds minder. De laatste jaren bestreden ze vooral IS en leidden ze het Iraakse leger op. Dan nog het weer, periode met zon, droog, de bewolking neemt geleidelijk toe. Later vandaag ook wat regen. Het is 23 tot 25 graden, is best warm voor de tijd van het jaar. Vanavond stevige buien, morgen periode met zon, kans op een enkele bui. De temperatuur ligt wat lager dan vandaag. Morgen wordt het zo'n 20 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
19: Dankjewel Dave. Nog één file op de A15 Rotterdam richting Europoort. Dus knooppunt Benelux en de Botlektunnel. 3 kilometer en 10 minuten vertraging daar. Dat komt door een auto met pech. 2 rijstroken zijn daar dicht.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Haalt jouw kind ook de gratis prik tegen HPV of meningokokkenziekte? Kom naar een van de vaccinatiedagen van CJG Rijnmond. Voor alle kinderen tot 18 jaar. Kijk op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
21: WOMO Alexandrium bestaat 30 jaar. Kom daarom schaatsen op onze ijsbaan. Bak met een bekende tv-kok, plof neer bij het bankhangconcert, kom wooncurlen en nog veel meer. Ontdek alle 30 binnenkomers op womoalexandrium.nl.
0: Bekijk alle vaccinatiedagen op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
22: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
23: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
22: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
23: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer café of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
3: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
2: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
4: Lees Verkeerde afslag van Nikki French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde afslag van Nikki French. Nu in de boekhandel.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: Dit is Radio Rijnmond.
7: De Boer op.
6: Met Thomas Bresser. Radio met een grote R.

George Michael. En de medley van Killer en Papa was a Rolling Stone op Radio Rijnmond. Je luistert naar De Boer op, waar ik zo meteen nog die Feyenoord-sjaal ga weggeven. En maak je ook meteen kans op kaartjes voor Feyenoord tegen AZ. En ik ga ook nog even gluren bij de buren. En dat doe ik bij de collega's van RTV Dordrecht. En natuurlijk heel veel lekkere muziek tussendoor. Douwe Bob, No To Self en Alicia Keys komt er nog voor je aan. En dit zijn The Village People in the Navy op Radio Rijnmond. Dit is De Boer op. Een hele

0: Douwe Bob en No To Self op Radio Rijnmond. Ja, rond dit tijdstip gaat Ruud de Boer meestal eventjes gluren bij de buren. En vandaag mag ik dat een keertje gaan doen. We gaan gluren bij een van de mooie lokale omroepen, streekomroepen moet ik eigenlijk zeggen, die we in onze mooie regio Rijnmond hebben. En vandaag bel ik met RTV Dordrecht, met Koen Teeuwens. Een hele goede morgen.
1: Ja, goedemorgen Thomas.
0: Wat speelt er allemaal daar in Dordrecht?
1: Ja, heel veel natuurlijk. Maar het heet van de naald is toch ook wel een bericht waar jullie ook in geïnteresseerd zijn. Is dat er wordt gehandhaafd op vakantieparken. In onze stad Dordrecht hebben we een vakantiepark dat voor een groot deel wordt bewoond door vaste recreanten. Of ja, inmiddels eigenlijk gewoon bewoners. Alleen de gemeente wil daar heel graag een einde aan maken. Omdat er zo nu en dan wat politiemeldingen zijn van onlusten op het park. Maar volgens bewoners is dat allemaal slechts incidenteel. En wonen de meeste mensen daar gewoon liefelijk met elkaar. Ook een lokale partij heeft daar vragen over gesteld. Want de gemiddelde leeftijd van die bewoners is 65 plus. En kan eigenlijk geen kant op. Nou, waarom is dit nou nieuws? De minister heeft gezegd van joh, gemeente, ga er een beetje prudent mee om. Want de personen die daar wonen kunnen in veel gevallen inderdaad geen kant op. En ja, als er een probleem is, bijvoorbeeld met de loesje zaken die op zo'n vakantiepark kunnen spelen, ja, dan moet je natuurlijk kunnen ingrijpen. Maar luister ook naar de inwoners. Dus we zijn vandaag op pad om de verhalen van die bewoners op te tekenen.
0: Ja, we hebben op zich ook wel gewoon een klein beetje een probleem op de woningmarkt. Dus op dit moment, ja, ook niet heel erg toch dat ze daar zitten.
1: Daar is ook zeker wat voor te zeggen. Want waar moeten deze mensen dan naartoe? Ja. Jaag je ze de dakloosheid in? Of laat je ze toch wonen op toch ook wel voor hen een prettige plek?
0: Nou, wat is er allemaal nog meer te vinden in Dordrecht? Ik moet zeggen, ik ben er een tijdje geleden geweest. Ja, je hebt natuurlijk altijd de problemen met de Drechttunnel. Hè. Er staat altijd wel weer een vrachtauto dat je die niet onderdoor kan en zo. Dan moet het verkeer weer tegengehouden worden en zo. Maar jij weet misschien beter wat er nog meer speelt.
1: Ja, dat is vooral als je er langs rijdt, Thomas. Ja. Je moet er natuurlijk wel komen, maar als je helemaal binnen bent, dan vind je het natuurlijk een prachtig oud historisch centrum.
0: Zeker.
1: Over dat historisch centrum gesproken trouwens, speelt al iets heel bijzonders. Misschien ken je dan ook wel de grote kerkstoren in de stad. Die zo mooi boven de stad uit de toren. Nou, daar klingelt een klok en daar klingelt een carillon. En kennelijk is dat al een aantal jaren illegaal. 'S nachts. En nu heeft een bewoner daar bij de gemeente geklaagd over de klok en het carillon. Want volgens de gemeenteafspraken mag die eigenlijk in de nachtelijke uren helemaal niet klinken. En daar heeft de bewoner natuurlijk bezwaar aangetekend. Maar nu heeft het gemeentebestuur bedacht, ja, het hoort toch ook wel echt bij zo'n oud stadcentrum, zo'n oude klok die klinkt, dat je weet, als die één keer klingelt 's nachts, dan weet je, het is 1 uur 's nachts.
0: Ja.
1: En de meeste bewoners vinden het ook een beetje onzin. Dus waarschijnlijk gaan ze de regels aanpassen. Want het zou natuurlijk gek zijn dat je zo'n hele oude kerktoren hebt, die helemaal geen geluid maakt.
0: Nee,
1: en aan de andere kant, ja, als je er woont, ben je er ook een beetje mee gewoon, denk ik.
0: Ja, nee, dat is toch hartstikke mooi dat dat allemaal nog kan. En ik bedoel, ja als je echt er recht onder woont en je schrikt wakker door die klok, dan kan ik het begrijpen. Maar ach, mensen moeten ook altijd eventjes ergens over kunnen zeuren natuurlijk. Hè. Dat is ook zo.
1: En dit is ook mensen-eigen, inderdaad.
0: Ja. Hey, en er is ook nog iets met PFAS, hè, toch, bij jullie in de gemeente, heb ik begrepen.
1: Ja. Ja, klopt, want het RIVM heeft onderzoek gedaan. Dat doen ze natuurlijk al jaren. Bij ons hebben we een chemiebedrijf in de stad Chemours. Voorheen DuPont, waarvan bekend is dat ze tientallen jaren geleden afvalwater met chemische stoffen ook hebben geloosd. In heel het land speelt het probleem met PFAS. Dat is een chemische stof die niet afgebroken wordt. En dus ook bij mensen in het bloed is terechtgekomen. En het RIVM heeft al verschillende onderzoeken gedaan. En nu blijkt dat na Zeeuws-Vlaanderen, Dordrecht, inwoners van Dordrecht toch de hoogste waarde PFAS in hun bloed hebben. Dat is natuurlijk zorgwekkend als je bedenkt dat dit natuurlijk een stof is die helemaal niet in je lichaam thuis hoort.
0: Nee, precies, dat is ook zo. Nou, jullie gaan vandaag in ieder geval op pad. Ik ga je dan ook niet langer storen in die zin. Want,
1: nee, er moet gewoon gewerkt worden, Thomas.
0: Ja, er moeten mooie verhalen gemaakt worden. Koen, ik wil je enorm bedanken en de volgende keer mag je weer in gesprek met Ruud de Boer, dat beloof ik.
1: Kijk ik ook heel erg naar uit. Maar ik vond dit ook heel gezellig, Thomas. Kijk, nou. Dus tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer, Koen. Dankjewel, hè. Het is Radio Rijnmond met zometeen nog dat moment dat ik die Feyenoord-sjaal mag gaan weggeven. En dan maak je ook nog kans op die wedstrijdkaartjes voor Feyenoord tegen AZ. Dit is eerst Say It, Say It. Een hele goede morgen.

0: Oh, dit is misschien wel een teken dat je je app erbij moet gaan pakken en dat je hand in hand moet gaan appen naar de Radio Rijnmond app. Want wie weet kan ik je dan zo blij maken met een Feyenoord sjaal. Het is een minuutje over 11:30 en er staat op dit moment één file. De A15 Rotterdam richting Europoort tussen Rotterdam Heijplaat en de Botlektunnel. 4 kilometer en een kwartier. Het komt daardoor een geschaarde auto met een aanhanger. De weg is daar dicht. Het verkeer wordt over de Botlekbrug gestuurd op dit moment. En dan heb ik ook nog een weerberichtje voor je. Vandaag krijgen we eerst wat zon, vooral in de oosten van de regio. Later neemt de bewolking toe en krijgen we ook wat buien te zien. Vooral in de middag en de avond. Het wordt overdag nog wel lekker warm op zich. 23 tot 25 graden is toch best uniek voor de tijd van het jaar waarin we zitten. En vanavond kunnen er dan wel stevige buien gaan vallen. Maar vannacht gaat het weer droog worden. En morgen is het met 20 graden een stukje minder warm. Het laatste nieuws, dat krijg je van Dave Datema. Goedemorgen, Dave.
1: Goedemorgen. Een jongen op een fatbike is zwaar gewond geraakt bij een aanrijding in Gorinchem. De Bannenweg, dichtbij het spoor, werd de slachtoffer aangereden. De slachtoffer was niet bij kennis toen hij met de ambulance naar het ziekenhuis werd vervoerd. De politie is inmiddels druk bezig met onderzoek. Volgens ooggetuigen zou de bestuurder van de fatbike meerdere meters door de lucht zijn gevlogen. De auto raakt ook beschadigd. Er wordt op dit moment gewerkt aan de Bannenweg op die plek. De man die gewond raakte bij het schietincident in Spijkenisse gisteren is een man van 37. Het onderzoek in een onderwoning aan de Dillendonk-Zuid is nog altijd aan de gang. Volgens ooggetuigen heeft de politie zeker 3 kogelhulzen gevonden afgelopen nacht. Binnen, voor de deur en verderop in de straat. De politie zelf zegt dat er nog veel onduidelijk is over het voorval. Er is nog niemand opgepakt. En een bizarre situatie in een vliegtuig van Dubai naar Tel Aviv. Boven Saudi-Arabië werden door het toestel noodsignalen uitgezonden. Een van de piloten zou het toestel bewust willen laten neerstorten. Het is ook te zien dat het toestel plotseling een duikvlucht maakt. Een van de piloten probeerde blijkbaar eerst een collega neer te steken. Daarna is hij overmeesterd. Nou, een van de noodsignalen duidde erop dat het vliegtuig mogelijk werd gekaapt. Omdat het toestel dus ook van de radar verdween, gingen alle alarmbellen afroken in Israël waar het toestel heen ging. Die stuurden meteen straaljagers die kant op, meldt de NOS. Nou, volgens de Telegraaf staat het toestel vol met Israëli's. Het zou gaan om een Russische piloot en een Oekraïense co-piloot. Maar wie nou wie heeft aangevallen, dat is niet duidelijk.
0: Dankjewel, Dave.
2: Dit is Radio Rijnmond. De boer op. Radio met een grote R.

Gigi D'Agostino en L'Amour Toujours op Radio Rijnmond. Ja, misschien heb je de laatste tijd wel het nummer Het Verlangen of Verlangen vaker gehoord op de radio of om je heen. Dat klinkt ongeveer zo.

verlangen werd eind jaren 80 geschreven door Stef Bos voor de Belgische zangeres en presentatrice Ingeborg Sargent, die later onder meer bekend werd van het Eurovisie Songfestival en het televisieprogramma Blind Date. Zij zong het nummer samen met Koen Wouters van Clouseau. Ja, en tussen die twee spatten de vonken er op het podium zo vanaf dat eigenlijk heel Vlaanderen dacht, zij zijn een stel. Maar dat was helemaal niet zo. Ingeborg had toen in het geheim een relatie met haar manager, die later haar man werd. En Koen fungeerde daardoor eigenlijk een beetje als haar alibi. Ja, en ze deden ook allebei niet zoveel moeite om dat gerucht de wereld uit te helpen. Ja, en nu, de laatste tijd, krijgt het nummer een heel nieuw leven dankzij de beste zangers. Want Yves Berendsen zong dit speciaal voor Koen Wouters op televisie. Dit is Verlangen.

0: Robert Gordon en Red Hot op Radio Rijnmond. Je luistert naar De Boer op. En aan de telefoon heb ik Raymond. Raymond, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, jij hebt ineens naar mij hand in hand.
1: Ja, ik denk, nou, laat ik maar een poging wagen. Heel dag wat luisteren. Ik denk, nou, daar gaan we.
0: Je weet wat het betekent, hè?
1: Ja, een dikke sjaal en kans op mooie kaarten.
0: Kijk, dat is inderdaad zo. Je hebt een Feyenoord sjaaltje gewonnen. En je maakt dus kans op die twee kaarten voor Feyenoord AZ. De nummer 1 en de nummer 2 van de Eredivisie. Die wedstrijd wordt gespeeld op 10 oktober om 6:15. En ja, daar gaat dus iemand heel erg blij worden. En dat ben jij misschien wel, Raymond. Wie zou je meenemen?
1: Nou, dan zal ik mijn zwager meenemen, denk ik.
0: Je zwager samen naar de voetbal.
1: Ja, ja, ja.
0: Heerlijk is dat, hè? Ja, we hebben heel veel appjes gekregen, Raymond. Ja, het is wel een beetje jouw geluksdag. Heb je ook zo'n lekkere dag?
1: Nou ja, tot nu toe loopt het aardig. Maar ja, het was de eerste appje wat ik gestuurd heb vandaag. Dus het was gelijk dingen.
0: Nou, lekker zeg, lekker zeg. Nou, hier, toch een klein feestje hier bij Radio Rijnmond. Raymond, gefeliciteerd. Veel plezier met je sjaal. En nou ja, we gaan voor je duimen. En ik hoop dat jij uiteindelijk naar die wedstrijd mag.
1: Super, nou, we wachten in spanning af.
0: Nou, dankjewel Raymond. En nog een fijne dag, hè?
1: Ja, van hetzelfde, mooie uitzending.
0: Hoi, hoi.
1: Hoi.

0: En dat zijn wij eigenlijk ook een beetje, Erik. Ook een beetje Ilse de Lange, the lonely one.
1: The lonely one, omdat we hier in ons eentje zitten.
0: Jij zit hier alleen. Maar we hebben wel duizenden luisteraars met ons. Jij vooral, want iedereen is fan van jou.
1: Nee, jij begint altijd heel goed en dan gaat het helemaal omhoog. Ja. En dan kom ik en dan hoop ik het een beetje daar te houden.
0: Ja, dat is ook zo. Dat is ook zo. Hey, Ruud de Boer die zegt altijd van het bammetje naar de...
1: Van het bammetje naar de lunch. Ja, ik kom met de schalen die koffie, ik heb opgediend. Ja. Dus ik hoop dat je dat ook wel, want ik heb weer wat lekkers bij me hoor.
0: Ja, wat zit erop, op dat bammetje?
1: Ik ga het hebben over het weekend voor de wetenschap. Dat is in het Natuurhistorisch Museum. Is dat.
0: Ja.
1: En daar vertellen mensen van het Erasmus MC over de bijzondere dingen die zij aan het onderzoeken zijn. Er is er bijvoorbeeld een wetenschapper die is echt bezig met erfelijke hersenziektes. Waar kinderen last van hebben. En zij probeert daar een behandeling voor te vinden. Waar de grote bedrijven, de farmabedrijven, geen interesse in hebben. Want het is zeldzaam. Ze verdienen er niks op. Terwijl het natuurlijk heel mooi zou zijn als je er wel wat mee kan. En zij heeft daar mooie ontwikkelingen in gemaakt. En ik wil een lunchplaat draaien. Weet jij wat dit voor geluid is? Of wie dit maakt?
0: Nou, het zal wel een vogel zijn.
1: Ja.
0: Maar wat voor ding het is, dat weet ik niet. Dat heb je natuurlijk wel.
1: Je hoorde de twee, de kuifserima en de naaktkeelklokvogel.
0: Okay.
1: En wat ze met elkaar gemeen hebben, is dat ze een geluid produceren dat gelijk staat aan een drillboor of aan een opstijgende jetliner. 120 decibel.
0: Nee joh.
1: Dat is niet normaal.
0: Dat is gewoon een teringherrie.
1: Dat is gewoon onwijs veel.
0: Okay.
1: En de vraag is natuurlijk waarom, in godsnaam. Maar dat ze wat hebben uitgevonden, dus de luidstroepende vogels hebben. Daar wilde ik mijn lunchplaat over doen. Welke lunchplaat denk je dat hierbij past?
0: Jennifer Lopez, Let's Get Loud.
1: Ja, zo we hebben hem. Ik vind dat de luisteraars ook nog kans moeten hebben om dat te doen. Via de Rijnmond app, druk op Appons.
0: Sorry.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je? Maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
6: Wat zou jij doen als je nog één keer... nog één keer iets kan doen in je leven voordat je doodgaat? Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben. Ken jij iemand die graag nog één keer iets wil doen? Ga naar ambulancewens.nl en vul het wensformulier in.
7: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
8: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
9: Meesterbakker Ulje. Voor het lekkerste brood en banket uit de regio.
10: Met de complimenten van Meesterbakker Ulje.
11: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode. Ze hebben echt zoveel mooie merken.
9: En ook nog eens gratis parkeren.
12: Een nieuwe collectie voor ieder moment. Ontdek het najaar bij Konijnendijk Mode. 6000 vierkante meter mode en inspiratie in Zuid-Beierland.
13: Deze week is het overheerlijke speculaastaartje met spijs van echte amandelen in de aanbieding. Nu voor maar 7,50 euro. Met de complimenten van Meester Bakker Ollier.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
3: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
4: Echt waar, joh?
3: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
5: Lees Verkeerde afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
6: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
7: Radio Rijnmond, je luistert naar Lunchbreak. Zometeen de groep Lief, begonnen als studentenband die pas doorbrak toen zangeres Nienke de Jong erbij kwam. Je zou bijna zeggen dat het nummer dat je zo hoort op haar slaat. Eerst het nieuws van 12 uur. Dave Datema, goedemiddag.
8: Goedemiddag. Op de Bannenweg in Gorkum is vanmorgen een minderjarige aangereden op een fatbike. Hij is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis in Utrecht. Volgens een woordvoerder van de politie was het slachtoffer toen niet bij kennis. Een traumahelikopter was geland bij de Bannenweg om te assisteren. Het slachtoffer zou enkele meters door de lucht zijn gevlogen. Dat zeggen ooggetuigen. Ook de auto is beschadigd, zoals de voorruit kapot. Volgens mensen ter plaatse zou de jongen uit het niets zijn overgestoken. In Vlaardingen is een vrachtwagentrailer vannacht grotendeels uitgebrand. Dat gebeurde aan de James Wattweg. Rond 3 uur werd opgemerkt dat de trailer in de fik stond. De wagen stond geparkeerd aan de rand van de weg en raakte flink beschadigd door de brand. Hoe het vuur is ontstaan is niet bekend, dat onderzoekt de politie nu. De man die gewond is geraakt bij het schietincident in het Spijkenisse gisteravond is een man van 37. Het onderzoek in en om de woning in de Dillendonk Zuid is nog niet afgerond. Volgens ooggetuigen heeft de politie zeker 3 kogelhulzen gevonden, binnen, voor de deur en verderop in de straat. De politie zelf zegt dat er nog veel onduidelijk is over het voorval. Er is nog niemand aangehouden. Een vliegtuig van Flight Dubai, dat onderweg was van Dubai naar Tel Aviv, heeft boven Saoedi-Arabië noodsignalen verstuurd die wezen op een mogelijke kaping. Israël stuurde er gevechtsvliegtuigen naartoe, tot bleek dat het geen kaping was. De piloten waren met elkaar in gevecht geraakt, vertellen passagiers volgens verschillende Israëlische media. Een van hen zou zelfmoord hebben willen plegen door het toestel te laten crashen. Er stak zijn collega, die met hulp van anderen weer controle kreeg over het vliegtuig. Het toestel maakte wel duikvlucht en landde later in de Saoedische stad Tabuk. Volgens Israëlische media waren er zeker 100 Israëli's aan boord. Het weer, periode met zon, droog, de bewolking neemt geleidelijk toe, er kan ook wat regen vallen. Met 23 tot 25 graden is het wel warm voor de tijd van het jaar. Vanavond stevige buien, morgen periode met zon, kans op een enkele bui. De temperatuur gaat wel wat omlaag, dus morgen 20 graden. Tot zover het nieuws, meer via onze app en op rijnmond.nl.
7: Dankjewel, Dave. En er is een file waarbij je een lange vertraging oploopt. Dat is op de A15 Rotterdam richting Europort. Tussen het knooppunt Benelux en de Botlektunnel. Een 30 minuten vertraging door een geschaarde auto met aanhanger. De weg is daar dicht. Het verkeer wordt omgeleid via de Botlekbrug. En dan wil ik een lunchplaat draaien. Onderzoekers hebben namelijk uitgezocht hoe welke vogels de meest luide roep hebben. Nou, dit is er eentje. De kuifserima. En dit is de naaktkeelklokvogel. Moet je eens even horen. Nou, dat gaat door merg en been. Het blijkt namelijk 120 decibel te zijn. En dat is het geluid van een kettingzaag of van een opstuigend straalvliegtuig. Wetenschappers hebben dit uitgevonden. Er is nog een vogel die zoveel herrie maakt. En ze vragen zich vooral af, Waarom doen ze dat? Want die beesten moeten een beetje onder de hoed blijven. Een beetje in camouflage, zodat de roofvogels ze niet vinden. Dus waarom dit geluid? Maar mijn vraag is, welke lunchplaat kun je bij deze schreeuwers in de natuur laten horen? Laat het weten via de Rijnmond app. Druk op app ons. Zometeen lief. En dat gaat ook lekker tekeer.
4: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
9: Wat doe jij als je de sirene hoort?
10: De kinderen halen.
9: En wat als de metro niet meer rijdt?
10: Ik weet het echt niet. Ik raak in paniek dan.
9: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
11: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
9: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
12: Druk, hè? Videomeetings, offertes, facturen, bellen, bestanden delen. Gelukkig regelt Voorne ICT alles. Netwerk, telefonie, cloud en beveiliging. Kijk op voorne-ict.nl.
13: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
12: Altijd en overal klantgegevens beschikbaar. Voorne ICT.
14: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
15: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
16: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
17: Interessant. Wat verdien jij dan?
16: Zo open bedoelen ze vast niet.
18: Loontransparantie, wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk, versterk je ondernemerskracht.
19: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
20: Van het bos tot in de tuin.
19: Zagen.
20: Snoeien.
19: Blazen.
20: Maaien.
19: Meer maaien.
20: En nog meer maaien.
19: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
20: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
19: Stiel. Sterk werk.
18: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
21: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
22: Hans, waar liggen de regenjassen?
23: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe.
24: Geeft ruimte.
1: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
23: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
9: Dit is Radio Rijnmond.
25: Lunchbreak. Erik Lemmers.
9: Radio met een grote R.

0: kan je ook zien als een hoop herrie, maar wel lekkere herrie van Lief. Nienke de Jong is de zangeres die dit zong Wonder Woman. Je lunchbreak is weer begonnen en zo hakken we de werkweek doormidden. Fijn dat jij erbij bent. Rijkswaterstaat laat alle troep die op snelwegen belandt tegenwoordig gewoon liggen. En dat is gevaarlijk, zegt de organisatie tegen zwerfafval Zwerfie. Zometeen een gesprek. En het weekend voor de wetenschap, dat komt eraan. Ik spreek zo een wetenschapper van het Erasmus MC die onderzoek doet naar erfelijke hersenziektes bij kinderen waarvoor nog geen genezing mogelijk is. En ik wil een lunchplaat draaien bij echte herriemakers in de dierenwereld. Maar dan echt, hè. Het gaat om vogels met de luidste roep, dat hebben ze onderzocht. En dan hebben we het echt over het volume van een trilboor. Luister maar even mee naar dit geluid. Dit is de kuifserima. En dit is de naaktkeelklokvogel. En dan is er nog eentje. Zijn er drie die dus 120 decibel aan geluid produceren. Ze zitten in Brazilië in het tropisch regenwoud. Als je er vlak naast staat, nou dan moet je eigenlijk oordop op, want anders raken je trommelvliezen beschadigd. Er is nog een wetenschappers die proberen dus nu uit te vinden waarom die vogels zoveel herrie maken. Want ze zijn natuurlijk ook een lekker hapje voor roofvogels. En die hoeven alleen maar op het geluid af te komen. Welke lunchplaat wil jij hierbij horen? Laat het weten via de Rijnmond app. Druk op App ons. En zometeen hitmaker Damiano David met eerst muziek van Ace of Base hier op Radio Rijnmond. Een van hun grote hits ken je misschien ook als een reggae-hit van Aswad. Maar Tina Turner was de eerste die dit nummer opnam. En het werd bij haar de B-kant van de single Typical Male. Dat werd dus nooit wat. En dat was eigenlijk dus veel te weinig eer voor dit nummer. Don't Turn Around.
1: Dit is de Radio Rijnmond Lunchbreak met Erik Lemmer.

0: Damiano David, Born with a Broken Heart. Je luistert naar Radio Rijnmond. Er ligt steeds meer zwerfafval langs de snelweg. Misschien is je dat wel opgevallen als je in de auto over de A, weet ik veel, rijdt. Frans van Zalen die deed daar in januari een melding van bij Rijkswaterstaat en kreeg te horen dat ze het niet meer opruimen. Stichting Zwerf hier Rotterdam is het daar niet mee eens. Ze organiseren lezingen, gastlessen en opruimacties om onze regio schoner te houden. Frans, jij bent vrijwilliger bij Zwerf hier. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Waarom wordt het afval in de berm minder opgeruimd? Wat heb je erover te horen gekregen?
1: Ja, dat het een bezuiniging is van ongeveer 1,5 miljoen euro.
0: Kijk.
1: En dat is het eigenlijk, het gaat over geld.
0: En hoe belandt dat afval eigenlijk in de berm? En over wat voor afval hebben we het?
1: Ja, het is uiteenlopend. We treffen heel veel banden aan en loopvlakken van vrachtwagenbanden. Ook grote stukken plastic, piepschuim pellets zelfs.
0: Zo.
1: Dus het is een verscheidenheid aan. En dat is alleen het grote wat we zien, zeg maar, terwijl we rijden over de snelweg.
0: En dat zijn dus enorme brokstukken. En wat doet Rijkswaterstaat normaal daarmee?
1: Ja, vroeger namen ze het mee in de pick-up, in de bak van de auto van de weginspecteur. En dan gooiden ze het op het steunpunt in een afvalbak. En nu leggen ze het in de berm of een piepschuimpellet, steken ze in de vangrail. En dat is best wel gevaarlijk, want we hebben laten uitrekenen door natuurkundigen dat zo'n stuk bij een windvlaag van windkracht 7 af kan breken en dan alsnog op de weg kan belanden.
0: Ja, en dan zeilt zo'n ding ineens misschien wel voor je raam, hè?
1: Ja.
0: En dan, dan heb je misschien een wijkje daarvoor uit en zit je tegen een andere auto. Wat er allemaal maar kan gebeuren, die risico's zijn er wat dat betreft dan.
1: Ja, zeker.
0: En wat doen jullie daar zelf aan? Want jij rijdt over die snelweg.
1: Ja, we hebben dus dashcam-opnames gemaakt en daarvan foto's, screendumps gemaakt. En dat hebben we allemaal gestopt in een onderzoeksverslag en dat is nu naar de Tweede Kamer gestuurd. En de hoop dat de politiek dit besluit gaat terugdraaien.
0: Want Rijkswaterstaat zegt, we zijn niet gestopt met het opruimen van afval, hè? Ze zeggen, we hebben een andere manier van werken nu.
1: Nou, ze hebben mij een mail gestuurd dat ze gestopt zijn. Ze hebben een Kamerbrief gestuurd in 2023. Dat ze gaan stoppen met het opruimen van zwerfafval. En niet op de parkeerplaatsen, dat blijven ze wel doen. Ze blijven daar ook de afvalbakken legen. Maar langs de bermen, in de berm, daar ruimen ze het niet op.
0: En dat betekent dus eigenlijk, als jullie niet dat soort dingen zouden doen, dan zou het daar voor altijd blijven liggen.
1: Ja, dat klopt.
0: En dus eigenlijk altijd ook een gevaar zijn voor de omgeving.
1: Ja, en het is onze eerste prioriteit is verkeersveiligheid. En, maar daarnaast hebben we het ook over het milieu. En de overheid moet gewoon zorgen voor een zo schoon mogelijk milieu. En daarnaast hebben we dan als derde ook nog het aanzien van de Nederlandse snelwegen. Er is al een keer in het AD een vraag gesteld van, goh, we zien steeds meer zwerfafval liggen. En we willen niet dat zoals het in bijvoorbeeld Engeland is, waar het heel erg is, en sommige Oost-Europese landen.
0: En dat het gewoon een puinhoop is eigenlijk,
1: ja.
0: Langs die wegen.
1: Ja.
0: En jij hebt dus de Tweede Kamer ook hierover geïnformeerd. Jij wilt dat het gewoon wordt teruggedraaid. Hup, 1,5 miljoen er weer aan besteden.
1: Ja, want ook de 1,5 miljoen is maar 0,03% van het jaarbudget van Rijkswaterstaat. Dus dat is echt gewoon heel, heel erg weinig.
0: Nee, want ja, als we kijken naar de bruggen die ze allemaal nog moeten onderhouden, dan is het geld wel hard nodig. Maar dat gaat over miljarden en dit is dus 1,5 miljoen. Dankjewel voor jouw toelichting, Frans. We gaan horen later of de Rijkswaterstaat kan worden bewogen om het anders te doen.
1: Dat hopen we. Graag gedaan.
0: Zometeen de hoofdpunten uit het nieuws. Dit is Mariah Carey, Vision of Love.

0: dat is toch wel weer een mooi nummer. Mariah Carey, zoals we haar kennen. Vision of Love. 12:30 is het geworden. Je luistert naar Lunchbreak. Op Radio Rijnmond natuurlijk. Nou, op de weg is er nog steeds die ene lange file. Op de A15 Rotterdam richting Europoort tussen Rotterdam Heijplaat en Botlektunnel. Een half uur vertraging. Zijn opruimwerkzaamheden daar. De weg is nog dicht. Het verkeer wordt via de Botlekbrug geleid. En dan Steven van der Gijs, goedemiddag.
1: Erik, een hele goede middag.
0: Nou, vandaag de tweede extreem warme dag voor deze tijd van het jaar. Hoe verloopt het en hoe gaat het verder?
1: Nou ja, het is inderdaad vrij warm, zoals je al zegt. 22 tot 24 graden. Maar de bewolking die begint nu vanuit het zuidwesten wel steeds meer toe te nemen. En vanuit die hoek gaat er deze middag ook af en toe wat regen vallen of een bui. Ja, dus de zon van gisteren die zijn we zeker wel kwijt vandaag. Nou, de wind is matig, die komt uit een zuidelijke richting. En vanavond en het eerste deel van de nacht is het ook behoorlijk wisselvallig. Af en toe regen of een paar stevige buien. Plaatselijk zou meer dan 10 mm aan regen kunnen gaan vallen. Maar in de loop van de nacht wordt het dan wel weer overal droog. Ja, en net als afgelopen nacht is het niet koud met minimumtemperaturen rond de 17 graden. Nou, morgen een vriendelijke najaarsdag met periode met zon. Een kleine kans op een regenbui. Ja, en ook morgenmiddag nog altijd prima temperaturen rond de 20 graden.
0: Ja, daar is ook niks mis mee natuurlijk. En dus mogelijkheid om dan in het zonnetje te zitten. Want dat gaat dan natuurlijk vanmiddag een beetje vanaf.
1: Ja.
0: Hoe loopt dat verder? Want volgens mij is de komende dagen nog steeds lekker weer wel, hè?
1: Ja, het ziet er eigenlijk gewoon fantastisch uit. Want we krijgen te maken met aangenaam najaarsweer. Periode met zon. Op de meeste plaatsen blijft het ook droog na vandaag. In de nacht en ochtend moeten we dan wel rekening houden met soms dichte mist. Dat dan wel door dat rustige weer. Maar goed, ja. In de middag blijft het zo tussen de 19 en 20 graden. En normaal ja, is het in deze tijd van het jaar zo'n 16 of 17 graden. Dus ja, het is gewoon helemaal prima, denk ik, voor heel veel mensen.
0: Precies, je hoort ons niet klagen. Dankjewel, nee. Stefan.
1: Oké, hoi.
0: Hoi, Dave Datema heeft het hoofdpunt uit het nieuws. Hallo, Dave.
2: Dag, Erik. De politie heeft twee verdachten opgepakt voor een overval en ontvoering in Rotterdam eind juli. De twee verdachten komen uit Papendrecht en Rotterdam. Bij een doorzoeking is onder meer een vuurwapen en munitie in beslag genomen. Ook zijn meerdere spullen gevonden die zijn meegenomen bij de overval. Het slachtoffer is een 20-jarige Rotterdamse. Eind juli werden familieleden van de vrouw in een huis aan de Prinsenlaan vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De vrouw werd meegenomen in een auto, wist uiteindelijk later te ontsnappen. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. In Gorinchem is een minderjarige jongen op een fatbike zwaar gewond geraakt bij een aanrijding. Hij is buiten kennis met een spoedtransport overgebracht naar een ziekenhuis in Utrecht. Volgens ooggetuigen vloog het slachtoffer een paar meter door de lucht naar de aanrijding. Het onderzoek van de politie is nog aan de gang. En nou ja, van harte gefeliciteerd.
0: Ja?
2: Nou, ik gok maar wat, maar als je dan moet gokken om iemand lukraak te feliciteren, doe het dan vandaag, want vandaag zijn de meeste Nederlanders jarig. Het zijn er 44.000. En er is geen enkele dag in het jaar dat meer Nederlanders jarig zijn dan vandaag. Wow. Nou, overigens is september sowieso een maand waarin heel veel mensen jarig zijn, want ook 20, 23, 24, 25, 27, 28 en 29 september, die staan in de top 10 met meeste verjaardagen. Samen met 2 en 3 mei vormen ze samen de top 10. Dat meldt nu.nl. De minste mensen zijn jarig op. Heel logisch nadenken.
0: Juli?
2: 29 februari.
0: Okay.
2: Daarna volgt 1 januari.
0: Dat is logisch. Ja,
2: en bovendien zijn er heel weinig verjaardagen op vaste feestdagen. Denk bijvoorbeeld de 5 en 26 december of zoiets.
0: Gelukkig
2: dergelijks.
0: Maar.
2: Ja, nee, zeker.
0: Want hoe rekenen ze dat toch uit, hè?
2: Ja, nou ja, omdat sommige geboortes natuurlijk enigszins geholpen worden. En dat is dan in ieder geval een dag die je sowieso niet uitkiest.
0: Ja, dat is natuurlijk ook zo. Maar even terugrekenen, hè? 30 september, dan kom je toch uit op 31 december?
2: De donkere dagen van kerst.
0: Ja, maar vooral op die nieuwjaarsnacht. Want nu dus de meeste, ja, ik vind het opvallend.
2: Alsjeblieft.
0: Dank je.
3: Dit is Radio Rijnmond.
0: James Blunt hoor je zo eerst. Human League.
3: Radio met een grote R.

0: de jaren 80 mateloos populair. En dat begon zeker met dit nummer, Don't You Want Me, op Radio Rijnmond.
1: De lunchplaat. Welke song hoort bij het verhaal vandaag?
0: Ja, bij de herriemakers in de natuur. In Brazilië, in het tropisch regenwoud, kun je dit horen. En dan moet je eigenlijk je oordoppen opdoen, want nou, dit is ook zo'n schelle toon. Dus van ja, de vogels die het meeste lawaai maken in de wereld. En dat is vergelijkbaar met het geluid van een drillboor. En dan moet je ook gewoon oorbeschermers op. De vraag is welke plaat we daarbij konden verzinnen. Nou, Peter heeft Scream van Michael Jackson en Janet Jackson. Of Shout van Tears for Fears. Monique, Let's Get Loud, Jennifer Lopez, waar heb ik die eerder gehoord. Luc, Shout van de Isley Brothers. Corrie, Vogeltje, wat zing je vroeg? Guido, Call Me Blondie. Peter, Oerend Hart, Normaal. Andere Peter, The Sound of Silence, Simon & Garfunkel. Phil, Tell Me Why, Backstreet Boys. Karen, Beautiful Noise van Neil Diamond. Of Roar van Katy Perry, zegt Olaf. En Ruud heeft de drie, Wild Bird van George Baker. Machines van Queen. En dan heb ik er eentje niet meegenomen, want ik weet zeker dat hij de drie had. Maar dat kijkt nog wel even na voor je. Ja, en Peter zegt ook nog, wat denk je van Trump? Die schreeuwt ook hard. Dat is geen plaat, maar misschien is het wel een rare vogel eigenlijk. Zometeen gaan we het nog hebben over de wetenschapsbijeenkomst in het Natuurhistorisch Museum. Dit is James Blunt. Hey.

0: James Blunt, Tastes Like Summer. Nou, dat is heel toepasselijk voor vandaag. Op Radio Rijnmond ga ik het hebben over het weekend van de wetenschap. Het Natuurhistorisch Museum Rotterdam staat namelijk dit weekend op zaterdag helemaal in het teken van DNA. Er wordt een aantal mini-colleges gegeven door onderzoekers van het Erasmus MC. En Annelot van Esbroek gaat het bijvoorbeeld hebben over haar onderzoek naar erfelijke hersenziektes bij kinderen. De medische sector ziet patiënten met deze ziektes vaak over het hoofd, omdat ze er niet genoeg op kunnen verdienen. Toch zou daar volgens Annelot geen reden voor moeten zijn. Goedemiddag.
1: Hele goedemiddag.
0: Naar wat voor erfelijke hersenziektes doe jij onderzoek?
1: Nou, ik focus ons nu eigenlijk op erfelijke hersenziektes waarbij kinderen last hebben van een ontwikkelingsstoornis. Dus waarbij ze zich niet ontwikkelen zoals normaal. En waarbij ze daarnaast heel ernstige epilepsie hebben die je niet met medicatie kan behandelen.
0: En waarom zie jij wel potentie in het behandelen van die ziektes?
1: Ja, het mooie van ons DNA, ons erfelijk materiaal, is dat we dat tegenwoordig heel erg goed kunnen uitlezen. Dus als daar een klein foutje in zit, die bijvoorbeeld zorgt voor zo'n hele ernstige onbehandelbare epilepsie, weten we dat foutje heel goed te vinden. En mijn werk richt zich eigenlijk op het ontwerpen van moleculen, dus medicijnen, die heel specifiek dat foutje aanpakken. Dus we gaan echt terug naar de bron van het probleem in plaats van het behandelen van het symptoom.
0: Nou, dat is waanzinnig dat jij dat kan, hè? Dus dat je onderzoek daar op zich richt. Maar jij zegt ook van ja, de medische industrie zou daar ook wat mee kunnen. Denk je dat dat kan dan?
1: In theorie kan de medische industrie daar zeker wat mee. Alleen de medische industrie is natuurlijk wel ook, ja, het is industrie voor een reden. Het is gericht op geld verdienen. Ze hebben dezelfde technologie in handen. En voor ziektes waar er meer patiënten voor zijn, worden dit soort therapieën ook ontwikkeld. Daardoor weten we ook dat ze effectief kunnen zijn en dat ze veilig zijn. Maar aan één enkele patiënt, want zo zeldzaam hebben we het in feite over, gaat de industrie natuurlijk geen geld verdienen.
0: Nee, precies.
1: En daarom ontwikkelen we in ons lab eigenlijk een methode om die medicijnen snel en goedkoop te ontwikkelen. Nog steeds veilig en dan tegen kostprijs aan de patiënten kunnen leveren, in plaats van er miljoenen winst op te maken.
0: Dat, en volgens mij zijn dat soort behandelingen, dat zouden ook hele dure behandelingen worden. Dus in die zin is het mooi dat jij dat kan, hè, dat jullie dat eigenlijk kunnen. Kun je een voorbeeld noemen van een ziekte en een behandeling?
1: Een ziekte waarvoor het nu bijvoorbeeld wordt gebruikt is spinale musculaire atrofie, SMA. Hele ernstige ziekte waarbij kinderen eigenlijk al heel jong te overlijden komen. En daar is zo'nzelfde soort therapie voor ontwikkeld. Officieel heet dat een antisens oligonucleotide therapie. Antisens oligonucleotide therapie. Maar in feite is het een soort pleister op het genetische foutje, waardoor het foute materiaal niet meer wordt gebruikt.
0: Oh, wow.
1: En dat succes voor SMA, spinale musculaire atrofie, was dus zo groot dat SMA nu zelfs onderdeel is van hielprik. Want voorheen was er geen behandeling voor deze kinderen. En nu weten ze, als we dat in de eerste geboorteweek kunnen ondervangen, kunnen de kinderen eigenlijk relatief gezond opgroeien, in plaats van dat ze in het eerste of tweede levensjaar overlijden.
0: En dat is dus, als je weet dat iemand die aandoening heeft, en het is erfelijk, dus dat kun je weten, dan kun je dat met een hielprik meteen al in de kiem smoren.
1: Klopt. En voor de heel zeldzame ziekte geldt dat natuurlijk nog niet. In de hielprik worden maar een kleine 30 ziektes eigenlijk gescreend. Maar gelukkig kunnen we nu wel op het moment dat de patiënten in het ziekenhuis komen en dat er verdenking is van een genetische oorzaak, dus een DNA-foutje die de ziekte veroorzaakt, kunnen we eigenlijk daarna heel gericht bepalen van oké, zou dit interessant kunnen zijn om zo'nzelfde therapie specifiek voor deze patiënt te ontwikkelen. Dus het is echt hyperpersoonlijk.
0: Nou, fantastisch natuurlijk. Voor al die mensen die eigenlijk normaal in zo'n systeem verdwijnen. Hè, waar eigenlijk weinig mee kan gebeuren, omdat het zo zeldzaam is. Wat ga je hier nou over vertellen tijdens het mini-college? Het lijkt me nogal wat.
1: Nou, tijdens het mini-college ga ik er eigenlijk wat breder in op hoe dat precies werkt. Wat gebeurt er nou precies op DNA-niveau? Dus wat is er met dat erfelijk materiaal aan de hand? En hoe kunnen we dat gebruiken om zo heel gericht zo'n genetische pleister te ontwikkelen voor die specifieke patiënt? En welke vragen komen erbij omhoog? Maar ik wil vooral ook het gesprek hebben met mensen in de zaal. Want ik kan me voorstellen dat mensen in de zaal zitten denken van ja, maar hoe zit dat en hoe zit dat? En dat zijn wellicht heel andere dingen dan waar ik zelf aan denk.
0: Want juist.
1: Ik heb er natuurlijk inmiddels een hoop jaren tijd en aandacht aan besteed. Dus ik ben vooral ook heel benieuwd naar het gesprek wat eruit volgt.
0: Hoe kunnen we ons nog opgeven daarvoor?
1: Nou, het mooie is voor de lezing op 3 oktober in het Natuurhistorisch Museum hoef je niet op te geven. Je hoeft eigenlijk alleen maar aanwezig te zijn.
0: Mooi.
1: Je hoeft ze ook niet alle 5 te volgen, want naast mijn praten zijn er ook nog allerlei andere interessante lezingen. Bijvoorbeeld over je voorouders. Ja, allemaal gerelateerd aan DNA. Mm-hmm. Het is gewoon op inloop. Als je denkt van ja, maar ik heb de kinderen bij me, ook geen probleem. We houden rekening mee. Uiteraard zal een kleuter misschien het verhaal niet helemaal kunnen volgen. Maar tegen de tijd dat ze op het eind van de basisschool zitten, proberen we het wel zo uit te leggen dat ze ook stukjes van meekrijgen.
0: Nou, dus, dat is hartstikke fijn. Dus kom zaterdag naar het Natuurhistorisch Museum voor deze wetenschaps... De dag, het weekend van de wetenschap. En dan speciaal in het teken van het DNA in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam. Annelotte van Esbroek, dankjewel en veel succes aanstaande zaterdag.
1: Dankjewel en wellicht tot daar.
0: Zeker. Dag.
1: Doei.
0: En mee ziet Stroopwafels. Ik ga naar Frankrijk hier op Radio Rijnmond en zometeen de lunchplaat.

0: het is daar wel heel heet in de zomer, hoor. Amazing stroopwafels. En ik ga naar Frankrijk.
1: De lunchplaat. Welke song hoort bij het verhaal vandaag?
0: Het was moeilijk, want ik heb eigenlijk best wel hele leuke verhalen bij al die herrie van die vogels gekregen. En leuke titels van platen die ik kan gaan draaien. Ik kies voor eentje die Monique heeft ingestuurd. En stiekem ook onze presentator van De Boer Op, Thomas Bresser vanmorgen. Let's get loud, Jennifer Lopez. Aww.

0: Jennifer Lopez. Nou, dat bracht ook genoeg decibellen naar voren. Met de plaat die paste bij dat verhaal van de vogels. Die zoveel herrie maken dat je de oorbeschermers erbij nodig hebt. Zometeen gaan we weer verder. Dankjewel allemaal voor het insturen van jouw lunchplaat en jouw suggestie daarvoor. Straks mag je weer meedoen. En dan in ieder geval voor de Rijnmond platenlepel. Ik heb weer een fragment voor je achterstevoren gezet. Daar kun je een lunchpack mee winnen. En de prijs aan de horizon is een lunch voor twee personen. Die geven we aanstaande vrijdag weg onder de winnaars van deze week. En er is ook nog dat geluidje. Hè? Als je hem hoort, deunt je hand in hand. Reageer dan met een appje en de tekst hand in hand via de Rijnmond app. Druk ervoor op app ons. Dan maak je kans op een Feyenoord sjaal. En uiteindelijk twee kaartjes voor Feyenoord AZ. Lekker blijven luisteren.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Haalt jouw kind ook de gratis prik tegen HPV of meningokokkenziekte? Kom naar een van de vaccinatiedagen van CJG Rijnmond. Voor alle kinderen tot 18 jaar. Kijk op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
5: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Onder leiding van wereldberoemde sopraan en dirigent Barbara Hennigan. Met live muziek van het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Laurens Collegium. 8 tot en met 11 oktober in het nieuwe Luxor Theater. Tickets via scapinoballet.nl.
4: Bekijk alle vaccinatiedagen op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
6: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
7: Rouwkaart, kerst,
8: uitvaartpraat.
7: Bloemstuk, koets met paarden,
8: uitvaartpraat.
7: Koffie, cake, bitterballen,
8: uitvaartpraat. Praten over een uitvaart? Kijk op uitvaartpraat.nl.
9: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
8: Kijk op uitvaartpraat.nl. Powered by Hess en Biemans Uitvaartzorg.
10: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
11: Interessant. Wat verdien jij dan?
10: Zo open bedoelen ze vast niet.
12: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
12: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
14: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
15: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
16: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
17: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
0: Radio Rijnmond, je luistert naar Lunchbreak. Straks een hit van het legendarische duo Ashford & Simpson, waar Chaka Khan en later Whitney Houston een hele grote hit mee hadden. Eerst het nieuws van 1 uur. Dave Datema, goedemiddag Dave.
18: Goedemiddag. De politie heeft twee verdachten opgepakt voor een overval en een ontvoering in Rotterdam-Alexander eind juli. De twee verdachten komen uit Papendrecht en Rotterdam. Bij een doorzoeking van hun woning is onder meer een vuurwapen en munitie in beslag genomen. Ook zijn meerdere spullen gevonden die zijn meegenomen bij de overval. Het slachtoffer is een 20-jarige Rotterdamse. Eind juli werden familieleden van de vrouw in een huis aan de Prinsenlaan vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De vrouw werd meegenomen in een auto en wist later te ontsnappen. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. Op de Bannenweg in Gorkum is vanmorgen een minderjarige aangereden op een fatbike. Hij is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis in Utrecht. Een woordvoerder van de politie zegt dat het slachtoffer toen niet bij kennis was. Het trauma-helikopter was geland bij de Bannenweg om te assisteren. Het slachtoffer zou enkele meters door de lucht zijn gevlogen, zeggen ooggetuigen. Ook de auto is beschadigd, de voorruit is kapot. Door volgens mensen te plaatsen zou de jongen vanuit het niets zijn overgestoken. Mensen hoeven geen geld meer te betalen om zich vooraf in te schrijven voor de Marathon van Rotterdam. Het gaat om €5 die voor de pre-registratie betaald moest worden. Wethouder Postma van Rotterdam heeft overlegd met de organisatie om de marathon betaalbaarder te maken. Het schrappen van de kosten van de voorregistratie is daar een eerste uitkomst van. De SP had het onderwerp aangedragen bij de wethouder, die reageert nu blij. Overigens is het wel zo dat niet iedereen die zich vooraf inschrijft automatisch meedoet. Er vindt namelijk nog een loting plaats. En de politie heeft 3 mensen opgepakt bij de opening van een drogisterij op het Veerplein in Vlaardingen. De vrouwen stonden in de rij voor de kassa. 2 kregen ruzie en dat liep uit op een vechtpartij. Toen een personeelslid tussen beiden probeerde te komen, werd ze gebeten door een derde vrouw. Alle 3 de agressieve vrouwen zijn meegenomen door de politie. De drukte werd mede veroorzaakt omdat vanwege de opening van de drogisterij goodie bags werden uitgedeeld. Dan nog het weer. Periode met zon, droog. De bewolking neemt geleidelijk toe. Later vandaag ook wat regen. Het is met 23 tot 25 graden wel warm voor de tijd van het jaar. Nou, vanavond stevige buien. Morgen periode met zon. Kans op een enkele bui. De temperatuur ligt wat lager dan vandaag. Het wordt 20 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
0: Dankjewel, Dave. Op de A15 Rotterdam richting Europoort, tussen Rotterdam, Charloes en Spijkenisse. Daar is een ongeval gebeurd. De weg is wel weer vrij. Je loopt daar nog 8 minuten vertraging op. En dan de Zuurhofbrug op de A15 richting Europoort. Daar is het wegdek in slechte toestand. Je wordt geleid via de vluchtstrook en dat levert nu een vertraging van 1 minuut op. De A16 Rotterdam richting Breda, tussen Terbrechtseplein en Rotterdam Feyenoord. 5 minuten vertraging. Een auto met pech die op de rechte rijstrook staat.
2: De Rijnmond platenlabel. Je hoort het nummer achterstevoren. Welke hit is het?
0: Er ligt weer een nieuwe lunchbag voor je klaar. Die kan je winnen. En je maakt kans op een lunch voor 2 personen. En dat is aan het einde van de week. Onder de winnaars die deze week de Rijnmond platenlabel winnen, laten we snel naar het fragment luisteren dat ik achterstevoren voor je draai. Welke hit is dit? Ja, je denkt toch bij jezelf, welke taal is dit? Dat denk ik altijd gewoon. Maar het is gewoon Engels. Alleen is het lepel 1 ABBA met The Winner Takes It All? Is het lepel 2 Olivia Newton-John met Hopelessly Devoted to You? Of toch lepel 3 Barbara Streisand en Woman in Love? Ik hoor het graag via de Rijnmond-app van je. Druk rechtsboven in je scherm op App ons. En zometeen Chaka Khan.
3: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
19: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
20: Voor een nieuwe broek, een stijlvol overhemd of een elegante jas gaat u naar Pietlab Herenmode. Topmerken, 4 vestigingen in de regio en service van een speciaalzaak. Pietlab, al jaren een begrip.
19: Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
21: Is uw bank, stoel of kussen versleten?
22: Zit u niet lekker meer?
21: Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen.
22: Bel 010 307 4015.
21: Of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl.
22: Jans met een Z.
20: Ook Meijerbroeken vindt u bij Pietlab. Al jaren een begrip in de regio.
21: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 010 307 4015.
1: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
1: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
6: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
7: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
8: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
6: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
8: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
9: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
10: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
11: Lees Verkeerde afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
12: Dit is Radio Rijnmond.
13: Lunchbreak. Erik Lemmers.
12: Radio met een grote R.

0: I'm Every Woman. Nou, je kent hem ook van Whitney Houston dus. En die benoemde daarin Chaka Khan nog weer. Terwijl ze dat zong als eerbetoon aan de eerste zangeres die hem opnam. Je luistert naar Lunchbreak. Het uurtje waarin je het dessert krijgt toegediend. En natuurlijk lekker veel muziek en ook nog informatie. Want ik ga zo praten met de huismanager. Heb je nog geen noodpakket of ga je me uitbreiden? Ja, want het was 3 dagen. Maar inmiddels geloof ik dat 3 dagen te kort is. En heb je nu voor 8 dagen aan eten en allerlei voorzieningen nodig. Ja, de huismanager Caroline Wimmers die heeft er een paar stressvrije en duurzame tips voor. Daarover straks meer, dus zeker blijven luisteren. En alvast een dingetje voor in je noodpakket misschien, een lunchbag.
1: De Rijnmond Platenlabel. Je hoort het nummer achterstevoren. Welke hit is het?
0: Je kan er nooit veel van hebben, toch? Ja, ik heb een nummer voor jou achterstevoren gezet. En hij is niet zo makkelijk. Luister maar eens even mee. Welke hit zou dit kunnen zijn?
2: Es lief fürs Gehenbefehl.
0: Is dat ABBA met The Winner Takes It All op lepel 1? Lepel 2, Olivia Newton-John, Hopelessly Devoted to You. Of lepel 3, Barbara Streisand en Woman in Love. Je kunt er dus een lunchbag mee winnen. En de stip aan de horizon is de lunch voor 2 personen in een restaurant hier in de buurt van de studio. Die kun je winnen als je nu vandaag wint en aanstaande vrijdag wordt gebeld door mij in de uitzending. Lekker veel muziek en overigens ook nog de hand-in-hand deun. Die ga je horen. Als je die hoort, moet je even appen. Hand-in-hand. Want dan maak je kans op de Feyenoord-sjaal en op 2 kaartjes voor Feyenoord AZ. Bruno Mars die reikt de ene hit aan de andere. Zometeen hoor je die van dit moment. Maar eerst Bluff. En we werken er al een beetje naartoe, hè. Zaterdag.
3: Dit is Radio Rijnmond.
1: Tot 2 uur. Lunchbreak.

0: Mars was dat. En On My Soul.
1: De Rijnmond Platenlabel. Je hoort het nummer achterstevoren. Welke hit is het?
2: Robert Kees.
0: Hallo, Kees. Met Erik Lemmers, Radio Rijnmond. Hallo.
2: Oh.
0: Kees Palladanus, we gaan even proberen je een beetje in te kaderen. Want dan kunnen we op TV Rijnmond je ook nog even zien. Ja, jij had gereageerd via de app op de prijsvraag van vandaag. Hè? De platenlepel. Hoe is het met je?
2: Ja, goed.
0: Ben je aan het doen?
2: Nou, naar Rijnmond aan het luisteren en nog een beetje aan het lunchen eigenlijk.
0: Oké, okay, en wat heb je op de boterham?
2: Filet Amerikaan.
0: Ah, lekker. Oh, daar heb ik echt meteen trek in dan. Als ik dat hoor.
2: Ja, lekker vers witbrood.
0: Oeh. Mm. En dat dan een beetje getoast. En daar dan het liefst een klein beetje mayonaise bij. Dat vind ik ook altijd lekker. Uitje erbij.
2: Nou, dat kan ook allemaal. Maar...
0: Ja, houd het even gezond.
2: Ik houd het gezond, want mijn uitje is ook erg lekker. Maar ja, weet je... Dat kunnen we morgen doen, want ik heb nog over.
0: Oké, nou precies. Nieuwe ideeën voor de volgende dag. Wat doe jij in het dagelijks leven?
2: Ik ben gepensioneerd.
0: Wat heb je gedaan?
2: Ik was productiemanager bij een automobielbedrijf.
0: Oh, dus een fabriek?
2: Ja, zo kan je het een beetje noemen. Productie maken, onderdelen maken voor auto's. En die naar het was een soort groothandel eigenlijk.
0: Oké, okay. Ja. Nou, leuk werk.
2: Het was een leuk werk. Alleen ik ben daar 5 jaar geleden mee moeten stoppen. Helaas, vanwege een vreselijke ziekte.
0: Mm.
2: Maar daar ben ik inmiddels nog steeds goed onder behandeling, moet ik zeggen.
0: En gaat dat wel beter?
2: Ja, het gaat beter, maar het gaat niet over. Dat is wel even een minpuntje. Maar ik heb een goede dokter in het Sint-Franciscus gasthuis. Dus.
0: Die je wel heel goed begeleidt en zorgt dat je het zo lang mogelijk goed kan volhouden, zou ik maar zeggen.
2: Ja, petje af voor deze hematoloog. Echt. Dat is echt een hele goede. Ja.
0: Dat is met
2: dus goed, voorlopig gaat het helemaal goed.
0: Nou, hartstikke fijn om te horen. Dan hoop ik dat ik ook nog wat, wat toe te voegen heb aan de feestvreugde. En daarvoor heb ik even jouw antwoord nodig. Welke plaat hoorden we net?
2: Dat was volgens mij was toch ABBA, denk ik.
0: Weet je dat heel zeker? Want ik heb heel veel andere antwoorden. Maar dat is goed hoor.
2: Oh, toch wel.
0: Ja, het is goed. Nou, met jou dus heel veel mensen die hadden een totaal ander antwoord. De meeste antwoorden waren Olivia Newton-John met Hopelessly Devoted to You. En ook Barbara Streisand werd veel genoemd. ABBA is maar een paar keer genoemd.
2: Ja.
0: Het is niet voor niks dat je twijfelt. Het leek veel op elkaar, denk ik.
2: Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik hoorde je hebt 2 keer het fragment laten horen. En bij het tweede fragment hoorde ik het eigenlijk dat het ABBA was. Ah. Ik twijfelde ook.
0: Ja.
2: En toen dacht ik van, maar ABBA begint ook maar heel rustig met dat nummer volgens mij.
0: Ja, nou, ik hoorde iemand anders met precies hetzelfde argument. Maar ik zei, Olivia Newton-John begon ook rustig. Dus het was ze waren goed inwisselbaar. Maar het was dus inderdaad ABBA, dat heb je goed gehoord. Jij wint de lunchbag en je maakt kans op de lunch voor 2 aan het einde van de week. Dus hou de radio aan en je telefoon in de aanslag.
2: Dat ga ik zeker doen, Erik.
0: Leuk dat je meedeed, Hans. Hans.
2: Kees.
0: Oh, Kees, dat is waar. Kees Palladanus, sorry. Namen en ik.
2: Paludanus.
0: Dankjewel, Kees.
2: Dankjewel, Erik.
0: Deze onthoud ik in ieder geval. Hier is ABBA.
2: Dankjewel.

0: De prijs is verdeeld. The winner takes it all. En zo is het. ABBA. Ja, dat was eigenlijk niet wat ik wilde doen. Ik wilde dit doen. Ach ja. Het is 2:30. Je luistert naar Lunchbreak op Radio Rijnmond. En er is plaatselijk nog wat zon. Ja, die hele warme dag. Ik had gehoopt vanmiddag nog eventjes lekker in het zonnetje te kunnen gaan zitten. Dat gaat niet lukken, want vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. En er is kans op een bui. Het is nog wel 22 tot 24 graden verspreid over de regio. En dus nog warm voor de tijd van het jaar. Vanavond en vannacht vallen er een paar stevige buien. In de nacht trekken de buien weg en dan wordt het droog. En de minima liggen rond 17 graden, dus dat is warm ook. Morgen periode met zon, kans op een enkele bui. En dan maximaal rond de 20 graden. En dan dus wat minder warm dan de afgelopen 2 dagen. De verkeersinformatie op de A15, Gorkum richting Rotterdam. Tussen Sliedrecht Oost en Papendrecht bijna 10 minuten vertraging. En de Schuurhofbrug richting Europoort. Daar een vertraging nu van 5 minuten. Het verkeer wordt daar via de vluchtstrook geleid. En voor zware vrachtwagens is de brug sowieso dicht. De hoofdpunten uit het nieuws krijg je van Aris van Meteren. Hallo Aris.
1: Goedemiddag. Schiedam laat onderzoeken of paddenstoelen mogelijk iets te maken hebben met de dood van een aantal honden in een parkje. In Park de Plantage zijn kort na elkaar 5 honden overleden. Op 2 plekken in het park zijn paddenstoelen ontdekt die mogelijk giftig zijn. Schiedam laat de plekken afzetten met hekken. Het is volgens de gemeente nog niet helemaal zeker of de paddenstoelen ook inderdaad de hoofdschuldigen zijn aan de dood van de honden. Maassluis, Vlaardingen en Schiedam komen met een app om dak- en thuislozen in die gemeente te helpen hun weg te vinden in bestaande regelingen. Mensen die dak- en thuisloos zijn hebben vaak te maken met allerlei organisaties, regelingen en locaties. En nu is er dan de app Straatkompas om hen een beetje op weg te helpen. Die wordt beheerd door organisaties en die laten in de app ook weten wanneer er bijvoorbeeld maaltijdacties zijn, inloopactiviteiten of de start van de winterkoude regeling. En altijd al een tweede of derde of vierde taal willen leren?
0: Ik ben ermee bezig.
1: Nee. Welke?
0: Turks.
1: Kijk, nou, wat dacht je van kips?
0: Kips?
1: Kips. Theatermaakster Lindertje Mans die leerde de taal van de kip. En die maakte daar een theatervoorstelling van Chicks in Dialogue, vertelt ze op Radio 1.
2: Nou ja, ik kan wel een kakeltje uitleggen. Dus de frase die zoveel betekent als ik heb een ei gelegd. Mm-hmm. Dat bestaat uit een aantal lagen. En dan wordt het... dan moet ik eerst even mijn keel in de kippenstand krijgen.
1: Nou, klinkt dat overtuigend of niet?
0: Fantastisch, hé. Zo. Nou, ja, daar moet je ook nog goede stembanden voor hebben.
1: Precies. Nou, ze tilt een tipje van de sluier op hoe je dat nou eigenlijk doet. Let op.
2: Ja, goed. En dan maak ik mijn keel aan de achterkant weer klein. En dan voel ik dat met mijn vingers zo. En dan maak ik eigenlijk zo'n... Ja, en dan doe ik eerst dit. En dan blaas ik zo de lucht in mijn wang. En dan ook... En dan... Dan laat je hem eruit gooien.
1: Ja, dat gaat een wereld voor je open.
0: Echt,
1: ja.
0: Inderdaad. Ja, nou. Ik wacht op de les in Duolingo hierover natuurlijk.
1: Er komt ongetwijfeld een app. Ja, dat is Lindertje Mans, Chicks in Dialogue. En dan leer je alles over de taal van de kip.
0: Heerlijk. Dankjewel, Aris.
1: Asje.
3: Dit is Radio Rijnmond.
0: Cat's Eye hoor je zo, maar eerst Sugababes.
3: Radio met een grote R.

0: De Sugar Babes hitmachine van begin van deze eeuw eigenlijk. Hè. Leuk overigens ook om te weten dat we van begin die eeuw de zeros, dus de jaren 2000 tot 2010, dat we daar eind van de volgende maand een hele week aan gaan besteden. Gaan we lekker herinneringen ophalen, lekker veel muziek uit die tijd draaien. Kortom, dat wordt leuk om op terug te blikken. En daar zal de Sugar Babes zeker ook in voorkomen. Eerst even vooruitkijken. Als calamiteitenzender, rampenzender, moeten we jou bijstaan in het geval van nood. En dat doen we met alle liefde natuurlijk, met informatie. Maar we willen je van tevoren ook zo goed mogelijk voorbereiden, mocht er iets aan de hand zijn. Hè? Nou, huismanager Caroline Wimmers die geeft je zo tips voor een noodpakket. Want dat noodpakket moet eigenlijk voor 8 dagen helpen, in plaats van de eerder bedachte 3 dagen. Ja, en dan heb je dus eigenlijk wel wat meer nodig, toch? Ook wat, wat handigere tips misschien. Caroline geeft ze je zo meteen. En ik heb Joke Stoelk aan de lijn. Goedemiddag, Joke.
1: Goedemiddag.
0: Jij belt uit
1: Zwijndrecht.
0: En jij hebt net gereageerd, hè?
1: Ja, klopt.
0: Jij wist wat je moest appen toen je dat geluidje hoorde. Je was de enige niet, hoor.
1: Uiteraard.
0: Hand in hand. Zo is het.
1: Hand in hand.
0: En daarmee win jij de Feyenoord sjaal.
1: Ja, geweldig.
0: Dus dat is leuk, hè?
1: En ja,
0: je hoopt ook nog bij die wedstrijd te zijn, natuurlijk, hè?
1: Nou, daar ga ik sowieso bij zijn, want ik heb al, denk ik, 49 jaar een seizoenkaart.
0: Dus, jou maken ze de pis niet lauw natuurlijk.
1: Maar
0: je hoopt, je hoopt wat mensen mee te nemen dan nog met jou?
1: Dat sowieso.
0: Ja, wie zou je meenemen als je 2 kaartjes erbij krijgt?
1: Een dochter van een vriendin met een zoon.
0: Oké, okay. En waarom?
1: Omdat ik het heel erg gunt. Ze maakt momenteel heel veel mee. De vader is ziek. En dan denk ik van, nou, dan zou dat helemaal top zijn.
0: Ah.
1: Dagje, avondje uit, helemaal geweldig, toch?
0: Maar dat zou fantastisch zijn inderdaad, als dat kan. Het is dat het een loterij is, anders zou ik een goed woordje voor je doen bij de presentatoren van Afslag Rijnmond. Maar we gaan gewoon voor je duimen.
1: Ik duim hard mee.
0: Lief dat jij dat wilt geven aan hun. En in ieder geval gefeliciteerd met deze Feyenoord sjaal.
1: Dankjewel.
0: Dag Joke.
1: Dag.
0: Straks Guus Meeuwers en Vagant met een romantisch nummer. Guus die studeerde in de tijd rechten in Tilburg. En toen hij een weekendje met zijn vriendin naar het Belgische Brugge ging, toen was hij zo gelukkig dat hij het nummer schreef dat je zo hoort. Maar eerst Cat's Eye.

0: Guus Meeuwis. Het is een nacht en van Gant. En nu weet je dat dat op waarheid geschreven is. Omdat het echt een mooie nacht was. In Brugge daar met zijn vriendin in de tijd.
1: De huismanager. Tips voor een goedkoper en duurzaam leven.
0: Ja, we hebben Caroline Wimmers vorig jaar al uitgebreid gehoord over het noodpakket. En daar had ze leuke tips en tricks voor. Maar nu blijkt dat we dat pakket flink uit moeten breiden. Want we moeten er rekening mee houden dat we 8 in plaats van 3 dagen op onszelf zijn aangewezen. Geen stress, ja. De hond die raakte wel een beetje van verslag van.
2: Ja, vindt mijn hond ook. Ja. De tip die hij even inbrengt, ons Kasper die zegt, vergeet je huisdieren niet.
0: Oh ja, ja. Dat is waar, ja. Zorg dat er ook brokjes zijn voor de
2: zorg
0: hond
2: of de kat. Zorg dat er brokjes zijn en ook dat er worden huisdieren. En zorg vooral, maar goed, hallo, goedemiddag allemaal. we hebben natuurlijk vorige keer daarover gesproken. Alleen het is nu een nieuw jaar met nieuwe dingen en nieuwe luisteraars. En die hebben dat misschien allemaal gemist. Dus we gaan even in de herhaling. En wat verandert er nou zo tussen de 3 en de 8, de 8 dagen? Dat is voornamelijk, ik ga even uit eigen voorraad, dat is voornamelijk water.
0: Oh ja.
2: Een mens heeft genoeg vet bij zich om werkelijk heel lang te overleven. Maar we overleven niet zo lang zonder water. En dan hoor ik jou zeggen, ja, dat is leuk, Caro. Maar waar laat ik al dat water? En wat kost dat wel niet? Nou, dat kost helemaal niks, want het komt uit je kraan. Nou ja, het is natuurlijk niet gratis, want je betaalt er wel voor. Maar dat water, die pijn voel je dus niet. En dan heb ik dus een paar tips. Zie je dit?
0: Ja, dat is een flesje. Ik zie een plastic flesje, leeg.
2: Ja, wasvertacht erin. En dat zijn grote flessen die plat zijn. En als je die nou gewoon vult met water, dan kan je ze zo onder je bed schuiven. Bijvoorbeeld als je klein huis bent.
0: Oh ja.
2: Waar gebruik je dit water nou voor? Ga je dan dit drinken? Zeggen sommige mensen, ik zou het doen. Maar sommige mensen zeggen, ja, maar vind ik vies. Nou, niet doen. Dan drink je gewoon het water wat je kookt om te drinken. Maar hier kan je bijvoorbeeld uitstekend je handen mee wassen.
0: Ja, dat moet ook gebeuren. Ja.
2: Ja, dat moet ook gebeuren. En dan heb je natuurlijk ook nog dit soort dingen. Hier koop je bijvoorbeeld azijn in.
0: Jerrycans. Kleine jerrycans van die grote verpakkingen voor azijn of olie.
2: Spoel het goed om en vul het met water. Dan heb je in ieder geval dat water in huis. Mocht het nou zo gebeuren dat de shit hits the fan en al het licht gaat uit. Het allereerste wat je gaat doen is water tappen. Vers water. In die jerrycans die je allemaal klaar hebt staan. Heb je dan niks beters te doen? Nee. Dat is je meest belangrijke ding op dat moment. Het andere ding is bijvoorbeeld je bad vol laten lopen. Ja. En dan heb je dus water om te koken. En daar kan je koffie mee maken. Kan je thee mee maken. Daar kan je dingen in opwarmen. Je kan bijvoorbeeld, je hebt natuurlijk, ik zal geen merknamen laten zien. Maar iedereen weet wat ik bedoel. Met zakjes mie. Hè?
0: Ja, van die gedroogde soep mie en zo, dat soort dingen.
2: Ja, precies. Lekker een beetje heet water erop. Zakje bij. Nou, dan heb je echt wel een oké maaltijd. Wat ook heel belangrijk is, daar hebben we het vorige keer ook niet over gehad. Dat is koffie. Zorg dat je koffie in huis hebt. Hè? Dat oploskoffie. Nee, het is natuurlijk niet zo lekker als dat de bodemkoffie die uit je apparaat komt. Maar als jij een koffiepersoon bent, dan is dit oké, hè? Als je niks hebt.
0: Ja, is dat toch een eerste levensbehoefte soort van.
2: Prima. Ja. Zorg voor honing. Honing geeft kracht. Honing is suiker. Suiker is goed voor de mens, goed voor je spieren, goed voor je hersenen. Dus in tijden van dat je niet zoveel kunt kopen, is honing een goed idee. Wat ook een goed idee is, pindakaas. Oh, pindakaas is heel goed voor de vetten. Voor de vetten en de vezels. En pindakaas op een cracker, pindakaas op een boterham. Pindakaas door de noedelsoep. Superlekker.
0: Ja.
2: Blik. Fruit.
0: Ja.
2: Fruit in blik. Bijvoorbeeld, dit zijn perziken. Nou, zijn dus voor havermout, hè. Niet duur. Kan je eindeloos bewaren. Melk. Welke jij wil. Houdbare melk. Dus havermout, melk erbij. Heb je geen kookapparaat voor nodig, hè? Overnight oats worden ook gemaakt zonder ze te verwarmen.
0: Gewoon koud.
2: Nou, en dan de volgende dag doe je er 1 persik bij. Jongens, het is een fantastische smulmaaltijd.
0: Het wordt smullen, inderdaad. Kunnen we dat nog ergens nalezen op de socials? De huismanager en de website?
2: www.dehuismanager.nl.
0: Dankjewel, Caroline.
2: Blikvis.
0: Wij gaan verder dat bekijken bij jou.
2: Ja, weet ik. Je bent er klaar mee.
0: We zitten aan de tijd.
2: Ja, weet het.
0: Ik moet nog een plaatje draaien.
2: Ja.
0: Maar bedankt, hè.
2: Hele fijne dag. Tot volgende week. Doei.

0: Supertramp en The Logical Song. De laatste die ik hier draai op Radio Rijnmond. Maar logischerwijs gaan we gewoon lekker door natuurlijk. Zo meteen de middag door met Olivier de Neven, David Bowie, The Core, Steady Swims, Level 42 en Anouk. Nou, dat is alleen nog maar het begin van die lekkere middag muziek hier op Radio Rijnmond. Fijne middag.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je? Maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
5: Werk nodig? Kom naar ons. Paul en Paul. Wij zoeken monteurs. Handige jongens dus.
6: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
7: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
6: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg hey, doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
3: Vergeet je niet in te smeren.
2: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
4: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
2: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Het is 2:00, goedemiddag. Je bent bij Rijnmond, zo dadelijk gaan we de middag door met Olivier de Neven. Eerst het nieuws, ik ben Aris van Meteren. De politie heeft 2 verdachten opgepakt voor een overval en ontvoering eind juli. Toen werd een vrouw van 20 in Papendrecht ontvoerd. Haar huis aan de Prinsenlaan in Rotterdam werd overvallen. De verdachten komen uit Papendrecht en Rotterdam. Begin deze week werden ze aangehouden. Hun huizen zijn doorzocht. Daarbij zijn onder meer een vuurwapen en munitie in beslag genomen. Ook zijn meerdere spullen gevonden die zouden zijn buitgemaakt bij de overval. De politie gaat uit van 4 of 5 daders. Mogelijk werkten ze voor een opdrachtgever. De politie zet het onderzoek voort. Schiedam laat onderzoeken of paddenstoelen mogelijk iets te maken hebben met de dood van een aantal honden in een park. In Park de Plantage zijn kort na elkaar 5 honden overleden. Op 2 plekken in het park achter de Lange Nieuwstraat zijn paddenstoelen ontdekt die mogelijk giftig zijn, schrijft Omroep 2. Schiedam laat de plekken afzetten met hekken. Het is volgens de gemeente nog niet zeker of de paddenstoelen iets te maken hebben met de dood van de honden. Er wordt nog sectie verricht op de honden om de doodsoorzaak te achterhalen. De politie heeft 3 vrouwen opgepakt bij een opening van een drogisterij op het Veerplein in Vlaardingen. De vrouwen stonden in de rij voor de kassa. 2 van hen kregen ruzie en dat liep uit op een vechtpartij. Toen een personeelslid tussen beiden probeerde te komen, werd ze in haar arm gebeten door een 3de vrouw. De 3 vrouwen zijn meegenomen door de politie. De drukte werd mede veroorzaakt doordat er vanwege de opening goodiebags werden uitgedeeld. Maassluis, Vlaardingen en Schiedam komen met een app om dak- en thuislozen te helpen om hun weg te vinden in bestaande regelingen voor hen. Mensen die dak- of thuisloos zijn hebben vaak te maken met allerlei organisaties en voorzieningen. Nu is er de gratis app Straatkompas. Die wordt beheerd door hulporganisaties en die kunnen in de app ook laten weten wanneer er maaltijdacties, inloopactiviteiten of de start van de winterkoude regeling is. Het weer, periode met zon, droog. De bewolking neemt wel geleidelijk toe en later vandaag ook wat regen. Het is 23 tot 25 graden. Vanavond neemt de regen verder toe. Kan het ook stevig gaan regenen. Morgen hebben we dan weer periode met zon. Kans nog op een enkele bui en dan wordt het 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl. ANWB Verkeersinformatie, A15 Gorkum-Rotterdam tussen Gorkum en Hardingsveld-Giessendam 4 kilometer. A15 Rotterdam-Europoort tussen de havens 55-100, 57-100 en de afrit Oost-Voorne. Daar is het wegdek in slechte toestand. Verkeer wordt omgeleid via de vluchtstrook.
7: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
8: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
9: Haalt jouw kind ook de gratis prik tegen HPV of meningokokkenziekte? Kom naar een van de vaccinatiedagen van CJG Rijnmond. Voor alle kinderen tot 18 jaar. Kijk op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
3: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
10: Bekijk alle vaccinatiedagen op vaccinaties.cegrijnmond.nl.
11: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295, Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop, jfz.nl.
12: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
13: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
14: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
15: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
13: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
15: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
16: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
17: Ja.
16: En nu?
17: Domeinnamen kopen.
16: Voor je bedrijf?
17: Ja.
16: Welk bedrijf?
17: Ja, dat weet ik nog niet.
16: Welke domeinen dan?
17: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
16: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
17: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
18: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
19: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
20: Dit is Radio Rijnmond.
21: De middag door. Olivier de Neven.
20: Radio met een grote R.

De familieband The Corrs schreef dit als een ode aan hun ouders. Ja, omdat ze, als ze naar ze keken, dachten... nou, deze mensen zijn forever jong, altijd jong. Zo jong, zo heet het nummer ook, van The Corrs. Goedemiddag, het is alweer woensdag 30 september, zeg. De week is doormidden en tevens ook de laatste dag van september. Je zou het niet zeggen als je zo naar buiten kijkt, want het is dus al bijna oktober. Maar ja, het is toch echt zo, hoor. De zomer is een verre herinnering. We zijn nu hartstikke in de herfst. En dat betekent dat we ook alweer oprukken richting het einde van het jaar. Ja, iemand zei pas tegen mij, ja, het is minder dan 100 dagen tot het einde van het jaar. Nou, ik werd gek. Het is toch heel kort. Het gaat allemaal zo snel, joh. Nou, dat geldt ook voor de hits die in dit programma zitten. Want je luistert naar De Middag Door op deze woensdagmiddag. Mijn naam is Olivier de Neven. En ik heb weer het grote genoegen om fantastische acts voor je te draaien. En dat zeg ik eigenlijk elke dag wel. En dat is ook elke dag waar. Maar vandaag doen we er nog een schepje bovenop, hoor. Luister maar. Level 42 komt eraan. Anouk, The Eagles, Bruce Springsteen. Ja, het houdt eigenlijk maar niet op. Dus blijf lekker luisteren. Ook naar Teddy Swims en Mr. Know-It-All.

Anouk op Radio Rijnmond. De zangeres die misschien wel aan haar laatste album ooit bezig is. Is inmiddels 51 jaar oud en ze heeft aangegeven dat die albums eigenlijk niet meer genoeg opbrengen voor een artiest. Nou, dat is iets wat veel artiesten herkennen. Hè. Je werkt maanden, soms wel jaren aan een nieuw album. Dan komt het uit. Ja, en dan doet het eigenlijk niet zoveel. Want vroeger werd het dan nog in de cd-winkel en zo verkocht. Ja, tegenwoordig moet het dan gestreamd worden. En dan, ja, als je mazzel hebt, is er één single een grote hit. En al de rest van die nummers op dat album, daar wordt veel minder naar geluisterd. En verdien je dus ook veel minder mee. Dus ja, Anouk overweegt om ermee te stoppen. En dat het album wat volgend jaar uitkomt haar laatste album zou zijn. Nou, of het een publiciteitsstunt is en dat ze toch weer koud watervrees krijgt en weer iets nieuws gaat maken. Dat zullen we pas later weten. Ik weet in ieder geval wel zeker dat ze ook gaat optreden volgend jaar met het Metropoolorkest in de Ziggo Dome. Nou, het Metropoolorkest, mijn favoriete orkest ter wereld. En Anouk, een fantastische zangeres natuurlijk. Ze gaat vrijdag 4 juni optreden en ook nog op zondag 6 juni een middagshow spelen. Ja, dat wordt denk ik wel spectaculair hoor, want een van de beste zangeressen die we hebben in dit land met het allerbeste orkest wat we hebben. Ja, dat wordt denk ik wel bijzonder. Anouk dus, hoorde je met One Word hier bij Radio Rijnmond bij De Middag Door. Met zometeen nog Bruce Springsteen, Milk Inc. En Son Mieux, maar eerst nog The Eagles en Heartache Tonight.

0: Het beste van de jaren 80, 90 en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Jouw nieuws, jouw muziek, jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

Ruim 10 jaar geleden brachten ze Feels Part 1 uit. En nu is er Feels Part 2, de nieuwe single van Son Mieux. Vorige maand uitgekomen en een groot succes inmiddels. En dat is ook niet zo gek hoor, want dat kenmerkende geluid van Son Mieux, dat zit er ook weer in. Feels dus op Radio Rijnmond, meteen na Milk Inc. en Walk on Water. Zometeen gaan we even de vrolijke tour op met Alexis Jordan. Maar eerst nog Tears for Fears en Everybody.

Een van de vele artiesten die aan America's Got Talent meedeed en vervolgens doorbrak. Alexis Jordan. En haar debuutsingle, die heette Happiness. En dat werd een enorme knaller van een hit. Mede door het productieteam wat erachter zat. Want die hadden wel vaker met dat beltje gehakt. Namelijk de mensen achter Rihanna en Katy Perry en zo. Daar hoor je er ook wel een beetje in terug, moet ik zeggen. Happiness dus van Alexis Jordan hier bij de middag door op deze woensdagmiddag. Waar we zo meteen even gaan luisteren naar het laatste nieuws. In het Rijnmond Nieuws van 3 uur word je in een paar minuutjes bijgepraat. En daarna neem ik het stokje weer over met muziek van onder andere Daft Punk. Oh, daar heb ik zin in, zeg. Maar blijf lekker luisteren ook naar Deep Blue Something en hun enige hit ooit, Breakfast at Tiffany's.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
4: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
5: Lekker weer naar buiten? Kies dan voor een scootmobiel van Scootmobiel Polanen. Bezoek onze vernieuwde showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
6: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Zonverlangers, opgelet! Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei! Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
7: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
8: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
9: Je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
10: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
12: Het is 3:00. Goedemiddag, ik ben bij Rijnmond. Zo dadelijk het 2:00 van de middag door met Olivier de Neve. Eerst het nieuws, ik ben Aris van Meteren. Een woonwarenhuis in Gorkum is niet aansprakelijk voor het blijvende letsel dat een vrouw daar heeft opgelopen. De fysiotherapeute was begin vorig jaar gestruikeld over een palletwagen en ze brak daarbij haar elleboog. Sindsdien kan ze haar arm niet meer optimaal gebruiken, wat lastig is voor haar werk. De vrouw wilde een schadeloosstelling van de winkel, maar de rechter ging daar niet in mee. Een medewerker had de vrouw kort tevoren nog gewaarschuwd voor de palletwagen. De vrouw kan nog een bodemprocedure aanspannen. De politie heeft 2 verdachten opgepakt voor een overval en een ontvoering eind juli. Toen werd een vrouw van 20 in Papendrecht ontvoerd. Haar huis aan de Prinsenlaan in Rotterdam werd overvallen. De verdachten komen uit Papendrecht en Rotterdam. Begin deze week zijn ze aangehouden. Hun huizen zijn doorzocht. Daarbij zijn onder meer een vuurwapen en munitie in beslag genomen. Ook zijn meerdere spullen gevonden die zouden zijn buitgemaakt bij de overval. De politie gaat uit van 4 of 5 daders. Mogelijk werkte ze voor een opdrachtgever. De politie zet het onderzoek voort. De politie heeft in Arnhem 8 mensen opgepakt voor grootschalige geweldpleging. En een van hen wordt verdacht van poging tot doodslag. Bij de gewelddadigheden gisteravond raakten 3 mensen gewond, onder wie een minderjarige die zwaar gewond is. Het begon met een vechtpartij bij het station, waarbij zo'n 15 jongeren betrokken waren. Toen de politie kwam, verspreidde de groep zich en ontstonden er op meerdere plekken in de omgeving nieuwe incidenten. Volgens de politie is er vermoedelijk ook gestoken. Volgens burgemeester Marcouch waren het vooral Syrische asielzoekers, van wie sommigen al lang uitgeprocedeerd zijn. Schiedam laat onderzoeken of paddenstoelen mogelijk iets te maken hebben met de dood van een aantal honden in een park. In Park de Plantage zijn kort na elkaar 5 honden overleden. Op 2 plekken in het park achter de Lange Nieuwstraat zijn paddenstoelen ontdekt die mogelijk giftig zijn, schrijft Omroep 2. Schiedam laat de plekken afzetten met hekken. Het is volgens de gemeente nog niet zeker of de paddenstoelen iets te maken hebben met de dood van de honden. Er wordt nog sectie verricht op de honden om de doodsoorzaak te achterhalen. Het weer. Vanmiddag dan hebben we toenemende bewolking en kans op een bui. Het is 24 graden. Vanavond een paar stevige buien. Die trekken dan in de loop van de nacht weer weg. Minimumtemperatuur vannacht 17 graden. Morgen periode met zon. Kans op een enkele bui. Het wordt dan minder warm dan vandaag. 20 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl. ANWB Verkeersinformatie. A12, Den Haag-Utrecht tussen Zevenhuizen en Reewijk. 5 kilometer, 20 minuten. Door een kapotte auto. Er zijn 2 rijstroken dicht. A15 Rotterdam-Europoort tussen de havens 5500, 5700 en de afrit Oost-Voorne. Daar vertraging vanwege slecht wegdek. De A16 Rotterdam-Breda tussen knooppunt Ridderkerk en de afrit Dordrecht Centrum. 5 kilometer, 11 minuten vanwege een te hoog voertuig. De A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Rotterdam-Prins Alexander en knooppunt Gouwen. 8 kilometer, ruim 40 minuten vanwege een kapotte auto op de A12. De A20 dan Gouda richting Hoek van Holland tussen knooppunt Gouwen, Nieuwkerk en de IJssel 3 kilometer. En de laatste, de N451 Moordrecht Goudse Poort, daar 10 minuten vertraging.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Wat zou jij doen als je nog één keer... nog één keer iets kan doen in je leven voordat je doodgaat? Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben. Wilt u deze ambulances en de meer dan 300 vrijwilligers ondersteunen? Doneer dan via de website van ambulancewens.nl.
13: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
14: WOMO Alexandrium bestaat 30 jaar. Kom daarom schaatsen op onze ijsbaan. Bak met een bekende tv-kok, plof neer bij het bankhangconcert, kom wooncurlen en nog veel meer. Ontdek alle 30 binnenkomers op womoalexandrium.nl.
13: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
15: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
16: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
17: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
18: Interessant. Wat verdien jij dan?
17: Zo open bedoelen ze vast niet.
19: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
20: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
19: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
21: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
22: Hey Raymond!
23: Je draagt bij aan een beter milieu met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
24: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
25: Hey,
23: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
26: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
1: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
26: Nu bij Dirk, Whiskas Pouch. 12-pack, €3,99. Is de kat blij mee?
3: Dit is Radio Rijnmond.
4: De middag door. Olivier de Neven.
3: Radio met een grote R. Wow.

Deze komt van haar debuutalbum uit 1984. Sade hoorde je met When Am I Gonna Make a Living. En dat is nogal een autobiografische tekst, kan ik je verzekeren. Want ze schreef de tekst van dit nummer op de achterkant van een wasserettenticket. Ja, zo weinig geld had ze. Ze had niet eens geld voor papier. Zo erg was het op dat moment. Maar ja, toen ze eenmaal doorbrak met dit album, ja, ging alles een stuk beter hoor. Sade dus op Radio Rijnmond. En goedemiddag, het is 3 uur geweest. Welkom terug bij De Middag Door op deze woensdag 30 september, de laatste dus van september. Maar ja, ik heb goed nieuws hoor. Morgen, dan is het 1 oktober en ga ik gewoon weer door met dit programma. Tussen 2 en 4 elke middag op Radio Rijnmond. Met het allerbeste aan hits uit de jaren 80, 90 en van nu. Met zometeen bijvoorbeeld nog Malcolm McLaren, Wanted en Acta in de Munich. En dan heb ik Mark Ronson en Amy Winehouse nog niet eens genoemd. Ach, wat een heerlijkheid allemaal. Na Miles Smith en Stay If You Wanna Dance.

het was wel even schrikken hoor, toen de bedenker van de Sex Pistols in 1989 opeens met een uiterst seksueel liedje op de proppen kwam. Deze was dat namelijk Something's Jumping in Your Shirt van Malcolm McLaren en de Bootzilla Orchestra. Ja, dat maakte nogal wat los, kan ik je zeggen, in die tijd. Maar inmiddels, ja, daar hadden we onze schouders erover op, hè. Zo is het ook wel weer. Something's Jumping in Your Shirt is op Radio Rijnmond. Meteen naar Mark Ronson en Amy Winehouse met het stuk minder controversiële Valerie. Zometeen hier in de middag door. Nog Acta aan de Munnik, The Beach Boys en Roxette. Maar eerst Wanted. En een nummer dat Rihanna in ieder geval erg gunstig stemde. Want ze vond het leuk dat ze een ode kreeg van die band Wanted. Dit is Walks Like Rihanna. Have you

Dit is Radio Rijnmond. De middag door. Radio met een grote R.

Jordan eerste Beach Boys en het allermooiste nummer ooit gemaakt wat mij betreft. God Only Knows. En net nog Roxette en Dangerous. Ook geen koekenbakkers hoor, dat Roxette. En je luistert naar De Middag Door hier op Radio Rijnmond. Met nu een act van Israëlische producers. Temper City noemen ze zichzelf. En het kwam allemaal eigenlijk per ongeluk tot stand. Want de bandleden die waren ingepland om samen met iemand een sessie in de studio te gaan doen. Om een nieuw liedje te schrijven. Maar die zei opeens af en zaten ze met elkaar daar. En dachten ze, ja nou ja, we kunnen naar huis gaan. We kunnen ook wat proberen. Nou, daar kwam dit nummer uit wat je zo meteen gaat horen. En dat maakte een enorme impact. Het werd onverwachts een enorm groot succes. Het was zelfs zo onverwacht dat ze nog niet eens voor Temper City, de naam van de act dus, een online profiel hadden. Dus mensen zeiden, ja, dat moet wel een AI-act zijn. Hè? Dat moet wel artificiële intelligentie zijn. Dat kan niet echt zijn. Maar het bleek toch wel echt te zijn, hoor. Er zitten echte mensen achter. En het klinkt ook echt goed. Luister maar, dit is Temper City.

Ik ken iemand van begin 30 en die is ongelooflijk fan van deze band, Marillion. Terwijl ja, die toch al een stukje ouder zijn dan 30. Ja, Kaylee, dat was hun grote hit en die hoorde je net. En ze spelen dus nog steeds, ook in Europa en ook in Nederland, af en toe shows. Waaronder op vakantieparken. Daar maken ze een heel groot ding van. Dat je daar kan slapen en dan ook met die band dus ja, samen een fantastische avond kunt beleven. Muzikaal gezien dan. Marillion op Radio Rijnmond bij De Middag Door. Het programma dat alweer op zijn laatste benen loopt. Want zometeen is het tijd voor Afslag Rijnmond. Ja, neem die afslag weer lekker, of het nou afslag 1 of afslag 2 is. En luister tot 7 uur vanavond naar die twee geweldenaren. Met nieuws, achtergronden bij het nieuws. Heel veel leuke muziek natuurlijk, waaronder nieuwe muziek. En het spelletje De Strip Jockey staat ook weer klaar voor je om te spelen. Allemaal na One Direction en Best Song Ever. Ik wens je nog een fantastische...

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
4: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
5: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor 9,95 op vitepro.nl.
6: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
7: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
8: En ook nog eens gratis parkeren.
9: Een nieuwe collectie voor ieder moment. Ontdek het najaar bij Konijnendijk Mode. 6000 vierkante meter mode en inspiratie in Zuid-Beierland.
10: Haalt jouw kind ook de gratis prik tegen HPV of meningokokkenziekte? Kom naar een van de vaccinatiedagen van CJG Rijnmond. Voor alle kinderen tot 18 jaar. Kijk op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
11: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Onder leiding van wereldberoemde sopraan en dirigent Barbara Hennigan. Met live muziek van het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Laurens Collegium. 8 tot en met 11 oktober in het nieuwe Luxor Theater. Tickets via scapinoballet.nl.
10: Bekijk alle vaccinatiedagen op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
12: Lotto heeft de vaakspannende jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
13: Zeker weten.
12: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
14: Hey Raymond!
15: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op RaymondWaterontharders.nl.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Hey, Raymond!
15: Ontdek de voordelen van zacht water op RaymondWaterontharders.nl.
18: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
19: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
18: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
19: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
20: Hans, waar liggen de regenjassen?
21: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
22: Allsafe
23: geeft ruimte.
24: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
21: Nu tot 50% korting. Kijk snel op Allsafe.nl.
11: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
2: Het is nu 4 uur. Dit is Radio Rijnmond. Zometeen afslag Rijnmond. Nu het nieuws, gelezen door Aris van Meteren.
25: Een man op een scootmobiel is gewond geraakt na een botsing met een fiets. Het gebeurde op de Nieuwe Wolfrense Dijk in Gorinchem. De man was vanochtend de macht over het stuur verloren. De scootmobiel botste frontaal op een tegemoetkomende fietser. De jongen op de fiets bleef ongedeerd, maar de fiets brak in 2 stukken. Een woonwarenhuis in Gorinchem is niet aansprakelijk voor het blijvende letsel dat een vrouw daar heeft opgelopen. De fysiotherapeute was begin vorig jaar gestruikeld over een palletwagen. Ze brak daarbij haar elleboog. Sindsdien kan ze haar arm niet meer optimaal gebruiken, wat lastig is voor haar werk. De vrouw wilde een schadeloosstelling van de winkel, maar de rechter ging daar niet in mee. Een medewerker had de vrouw kort ervoor nog gewaarschuwd voor de palletwagen. De vrouw kan nog een bodemprocedure aanspannen. Veiligheidsdiensten onderzoeken nog altijd wat er precies is gebeurd met het toestel van Fly Dubai dat eerder vandaag een duik maakte van 4000 meter. Ooggetuigen zeggen dat de co-piloot de gezagvoerder aanviel met een mes. twee andere piloten die als passagier op de vlucht meereisden, zouden daarna de co-piloot hebben overmeesterd. Israëlische media zeggen dat het toestel aan een terroristische aanslag is ontsnapt. Het vliegtuig was onderweg van Dubai naar Tel Aviv. Uiteindelijk landde het toestel met 150 passagiers in Saoedi-Arabië. De laatste Amerikaanse militairen vertrekken vandaag uit Irak. 12 jaar geleden kwamen ze er om te vechten tegen terreurgroepering IS. Daarna bleven ze om de stabiliteit te bewaren. Irak is blij en heeft 4 nationale feestdagen afgekondigd. Maar er zijn ook partijen in Irak die bang zijn voor een machtsvacuüm na het vertrek van het Amerikaanse leger. Het weer, toenemende bewolking en kans op een bui. Het is 24 graden. Vanavond een paar stevige buien. Die trekken dan in de loop van de nacht weer weg. Het koelt niet erg af. 17 graden wordt het vannacht. Morgen hebben we een periode met zon. Kans op een enkele bui. En dan wordt het 20 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
0: En dan de files. Ja, het is al behoorlijk druk op de weg. Meer dan 30 meldingen in Zuid-Holland. De langste files op dit moment op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen Hofvliet en Ketelplein 18 kilometer 20 minuten vertraging. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten-Oost en Woerden 14 kilometer. Een vertraging van een kwartier. Dan de A15 Europoort richting Gorkum tussen Benelux en Ridderkerk 12 kilometer. Ongeveer 10 minuten vertraging. En de A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Hendrikido Ambacht en Hardingsveld-Giessendam 13 kilometer, 20 minuten vertraging. A16 Breda richting Rotterdam tussen Zevenbergshoek en Dordrecht 4 kilometer, een kwartier. En de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht 6 kilometer, een vertraging van een kwartier.
2: Wat een drukte weer, wat een drukte deze woensdagmiddag. En het is nog maar een paar minuten over 4. De eerste plaat in afslag Rijnmond. Ja, we beginnen deze dag in de disco.
0: Ja, gezellig.
2: In de discotheek.
1: Afslag Rijnmond.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
13: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
17: Wat doe jij als je de sirene hoort?
22: Toch even op internet kijken, denk ik.
17: En wat als je geen verbinding hebt?
22: Ik heb geen idee.
17: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij een ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
26: Zalet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
17: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
27: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
28: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
29: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
30: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
31: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
32: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
33: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
31: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
32: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
6: Dit is Radio Rijnmond.
7: Afslag Rijnmond. Rijntjan Potsen.
6: En Feza Albayrak. Radio met een grote R.

0: zijn begonnen hoor. Alcazar van 25 jaar geleden en Crying at the Discotheque. Aan het begin van Afslag Rijnmond, woensdagmiddag 30 september 2026. We gaan september al een klein beetje uitzwaaien, jongens. Jongen.
1: De laatste dag alweer.
0: De laatste dag van september en ja, wat een mooie dag was het toch wel weer. Hè? In ieder geval lekker warm. Wat minder zonnig, maar wel lekker warm. Stefan van der Gijzen gaat ons straks van alles vertellen over het weer. We hebben het nieuws van deze dag. Stripjockey, lekker lange laatste. Alles. Feza Albayrak is hier in de studio.
1: Goedemiddag.
0: Ja, Feza, we hebben natuurlijk heel veel te doen vandaag. Er is straks nieuws over de marathon.
1: Ja.
0: Tenminste, half nieuws. Een beetje nieuws.
1: Van, ja, een beetje nieuws. Maar wel goed nieuws.
0: Ja, want iedereen die vraagt zich af, waar blijft nou dat... die inschrijving, vorig jaar was het al begin september en nu nog steeds niet.
1: Ja.
0: Nou, daar komt zo meteen iets meer duidelijkheid over.
1: Daarom.
0: Maar ja, ik vraag jou altijd eerst even, wat houdt jou bezig vandaag?
1: Nou, ik zag een heel leuk bericht en ik dacht, nou ja, het gaat over een feestje, dus daar moeten we het ook gewoon hebben, omdat wij ook altijd een feestje ervan maken in onze uitzending. Het is namelijk zo dat vandaag de meeste Nederlanders jarig zijn.
0: Oh ja.
1: Op 30 september. Maar ik zat te denken, ik ken heel weinig mensen die in september jarig zijn. Ja. Ben jij er?
0: Nou, mijn geliefde is in september jarig. Niet op de 30, maar iets eerder, maar wel in september.
1: In september, ja.
0: Ik ken nog een aantal mensen die inderdaad jarig zijn.
1: Ja?
0: In september, ja. Maar je hebt wel gelijk, want ik zat namelijk even bij ons op het toilet, hangt die grote verjaardagskalender toch? Ja. Dus die heb ik even meegenomen. Kijk, ik niet allemaal jarig heb. Max Verstappen is vandaag jarig.
1: Echt?
0: 29 jaar geworden, maar ook bijvoorbeeld Frank Rijkaard, de oud-voetballer.
1: Oh.
0: 64 geworden. Paul de Munnik, vandaag nog in het nieuws omdat er een groot Ardijn de Munnik concert in het Olympisch Stadion komt. Die is vandaag 56 geworden.
1: Wat leuk.
0: Andy van der Meijden, de oud-voetballer en mediapersoonlijkheid, 47. Ja,
1: wat
0: wil je nog meer weten? Henk Spaan.

0: ja, ook jarig. Dus ja, wat een kalender.
1: Ja, wat tof.
0: Oh, allemaal gefeliciteerd.
1: Ja, inderdaad. Hele fijne verjaardag al.
0: Hele fijne verjaardag. Taart.
2: Dit is Radio Rijnmond. Dit is afsluiting.

0: Lala Langley. Het liedje dat in Amerika alle records breekt. Staat al een half jaar op nummer 1 daar, niet te geloven. Just when I thought I got him to fall in love
1: with Tennessee. Ik snap waarom hoor.
0: Ja, mooi, mooi liedje. The Choosing Texas heet het nummer. Ook bij ons inmiddels een grote hit. Daarvoor hoorde je trouwens Joe Jackson met die fraaie a cappella versie van Is She Really Going Out With Him? Het is 5:08. Je luistert naar Radio Rijnmond. En de marathonlopers in onze regio die worden een beetje onrustig. Want die vragen zich af, wanneer kunnen we ons nog gaan registreren voor de marathon van volgend jaar? Gebruikelijk is dat begin september is. Maar er komen maar geen berichten naar buiten. Wat is er toch aan de hand? Nou, we hebben erover contact gezocht met de marathonorganisatie. We hebben zojuist een bericht gekregen van de woordvoerder dat het systeem van inschrijven gaat veranderen. En dat heeft dan weer te maken met vragen die in de Rotterdamse gemeenteraad zijn gesteld door de SP. Met name door Emin Basoglu, de fractievoorzitter. Die hebben we nu aan de telefoon. Emin, goedemiddag.
2: Hallo, goeiedag.
0: Ja, want wat willen jullie precies met die marathon?
2: Ja, goed nieuws. Kijk, als SP zeggen we maken Rotterdam betaalbaar. Een betaalbare marathon hoort daar dan ook bij. Ja. Dus we hebben de wethouder gevraagd van zorg ervoor dat die prijzen gewoon omlaag gaan. De Rotterdamse marathon is natuurlijk niet zomaar een sportevenement. Het is echt een iconisch evenement voor de stad. Ik ben ermee opgegroeid. Natuurlijk de legendarische uitzending van Rijnmond. Kijk, jaarlijks. Ja. Dus het heeft gewoon grote maatschappelijke en publieke waarde. Maar het moet wel echt bereikbaar zijn voor mensen. Het moet niet een luxe product zijn.
0: Ja, jullie hebben aangedrongen op een betaalbaarheid. En ik heb begrepen dat de wethouder heeft geantwoord dat in ieder geval die kosten voor die registratie, die voorregistratie, dat die eraf gaan.
2: Zeker, ja. De aanhouder wint. Die kosten gaan weg, dus dat is al goed nieuws, een stap in de goede richting. Maar het is zelfs zo dat de prijzen gewoon omlaag gaan. De wethouder is nu door onze vragen, door vraag van de SP, in gesprek met Golazo.
0: Ja, dat is de organisator, hè? Golazo?
2: Ja, Golazo, de organisator. En we zijn nu bezig om die prijzen omlaag te krijgen. Het is nog niet bekend precies wat het gaat zijn, dus het is nog een verrassing straks. Ja. Maar het is wel echt goed nieuws.
0: Ja, echt goed nieuws. Want die 5 euro registratie, dat was natuurlijk heel raar. Want ook de mensen die dan niet mee mochten doen, die kregen hun geld niet terug.
2: Ja, klopt. En kijk, die prijzen waren in 2019 87,50 euro. Mm-hmm. En vorig jaar waren ze al meer dan 160 euro.
0: Ja.
2: Dus natuurlijk extreem prijsverhoging. Maar dat er nu geprobeerd wordt om de prijzen omlaag te krijgen, dat is echt goed nieuws. We gaan nog even kijken voor hoe dat eruit gaat zien. Dus of het voor een groep Rotterdammers is of voor iedereen lage prijs komt. Dat gaan we nog zien, maar we zijn blij met een prijsverlaging.
0: Ja, ja, want je zegt voor een groep Rotterdammers, je wil een speciale regeling voor Rotterdammers?
2: Ja, je kan bijvoorbeeld kijken naar bijvoorbeeld Rotterdammers met Rotterdampas, bijvoorbeeld studenten. Er zijn ook een aantal marathonlopers die ook een verhaal hebben gedeeld met ons, die het ook naar voren hebben gebracht. Waarom niet voor studenten, waarom niet met Rotterdammers met een laag inkomen bijvoorbeeld. Dat zou al mooi zijn. Sowieso hebben wij als SP gevraagd om onderzoek. Waar bestaat die prijs nou uit? Mm-hmm. Daar doen ze heel geheimzinnig over. Maar we gaan vragen blijven stellen totdat die prijzen gewoon omlaag gaan. Ook voor iedereen. Ja. Dus niet alleen maar voor een groep.
0: Ja, ja, ja. En jij vermoedt, maar je weet het niet zeker, dat dat de goede kant op gaat.
2: Ja, zeker. De wethouder heeft toegezegd, zoals dat heet, om met Golazo in gesprek te gaan. Ja. Op de dag van het debat was al een gesprek ingepland.
0: Maar een gesprek, een toezegging voor een gesprek is nog geen toezegging voor een prijsverlaging natuurlijk, hè?
2: Jawel, ja. Ja, ze zijn nu echt bezig met een prijsverlaging. Er zijn verschillende voorstellen op tafel gekomen. De wethouder heeft echt toegezegd dat het eraan gaat komen. Dus dat is echt goed nieuws. We horen heel slecht nieuws natuurlijk, maar dit is echt goed nieuws om te horen. De marathon gaat goedkoper worden.
0: Ja, maar goed, we weten ook allebei dat evenementen duurder en duurder en duurder gaan worden. Dat de organisatie heel veel mankracht vergt, heel veel veiligheidsmaatregelen, vergunningen, noem maar op.
2: Ja.
0: Dus weet je nou echt wel zeker dat het goedkoper gaat worden?
2: Ja, ja, zeker, zeker. Kijk, de gemeente geeft hier gemeentelijk geld aan, hè. Dus dan moet ook gewoon zo zijn dat er aanvullende voorwaarden worden gesteld. Die aanvullende voorwaarden werden niet gesteld, maar door vraag van de SP worden nu aanvullende voorwaarden gesteld aan het subsidiegeld wat toegekend wordt aan zo'n groot bedrijf Golazo. Want kijk, zo'n groot bedrijf kan wel geld binnenharken, maar uiteindelijk moet ze ook gewoon een goed marathon organiseren en daar horen ook gewoon betaalbare prijzen bij.
0: En dat grote bedrijf heeft ook gevraagd aan de gemeente, mogen we alsjeblieft wat meer deelnemers toelaten? Hoe staat het daar dan mee?
2: Ja, dat zou ook heel mooi zijn. Daar hebben we ook vragen over gesteld. En de wethouder gaat daar ook naar kijken van of dat mogelijk is.
0: Ja.
2: Natuurlijk, het gaat echt om de hoofdmarathon. Laat dat duidelijk zijn voor de luisteraars. De hoofdmarathon moet betaalbaar zijn.
0: Ja.
2: Dat zou heel mooi zijn. Dat is echt de inzet van de SP. Ja. En het blijkt nu gewoon dat de wethouder daarmee aan de slag gaat.
0: Over twee weken gaat de marathonorganisatie bekendmaken hoe dat gaat. En wat dat allemaal gaat kosten. Dus het haast is geboden.
2: Zeker. Daarom hebben we ook gewoon echt expliciet de vraag gesteld. Gaat de wethouder dat nu doen? Dus nu de druk opvoeren richting Golazo. Hij zei ja, diezelfde dag tijdens het debat had hij nog een gesprek ingepland. Dus dat is heel mooi. Je ziet dat zo'n debat ook het verschil kan uitmaken. Je ziet dat de politiek ook echt concreet iets kan betekenen voor mensen. De SP is heel blij dat we hiermee echt Rotterdam betaalbaarder maken.
0: Oké, nou binnen twee weken moet het allemaal duidelijk worden. Dank voor de toelichting, Emin Basoglu van de SP in Rotterdam. En daarmee is het 3 minuten voor 4:30 geworden. En ja, dan is het alweer de beurt aan onze grote vriend. Want er moet weer een bekende hit gestript worden. Ja, tenminste, dat heeft hij alweer gedaan natuurlijk vandaag. Je weet hoe die is. De hele dag druk aan het werk om een bekende hit onder handen te nemen. En dan met z'n allen luisteren wat het is geworden. Een klein stukje heeft hij overgehouden uit de zang van deze bekende hit. Everything's waiting for you. Fragmentje uit een hele bekende hit. En dan maar raden met z'n allen. Welk liedje is dit? En wie zingt het? Everything's waiting for you. Als jij denkt, ik weet het. Nu bellen naar 010-436-4436. Of een berichtje met de Rijnmond-app.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Meesterbakker Ullier. Voor het lekkerste brood en banket uit de regio.
5: Met de complimenten van meesterbakker Ullier.
6: Voor een nieuwe broek, een stijlvol overhemd of een elegante jas gaat u naar Pietlap Herenmode. Topmerken, 4 vestigingen in de regio en service van een speciaalzaak. Pietlap, al jaren een begrip.
7: Deze week is het overheerlijke speculaastaartje met spijs van echte amandelen in de aanbieding. Nu voor maar €7,50. Met de complimenten van meester Bakker Ollier.
6: Ook Meijerbroeken vindt u bij Pietlap. Al jaren een begrip in de regio.
8: Heeft u er al over nagedacht? Wat zijn de uitvaartwensen van de mensen die dicht bij u staan en weten ze die van u? Ga samen het gesprek aan en kijk op hes.nl/uitvaartwensen.
9: Lading gereed, maar nog niet verpakt of zeevast? Bode regelt het. Industrieel verpakken, lashen en securen. Bode Freight Protection. Until it all fits.
8: Maak wensen bespreekbaar op hes.nl/uitvaartwensen. Hes met 2 S'en.
10: Druk, hè? Videomeetings, offertes, facturen, bellen, bestanden delen. Gelukkig regelt Voorne ICT alles. Netwerk, telefonie, cloud en beveiliging. Kijk op voorne-ict.nl.
11: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
10: Altijd overal verbonden en bereikbaar. Voorne ICT.
12: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
12: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
0: Het is nu 4:30. Dit is Radio Rijnmond. En natuurlijk brengen we je op de hoogte van de belangrijkste files.
14: Jazeker. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam tussen Ypenburg en Hofvliet. 10 kilometer, 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De rechte rijstrook is daar dicht. De A4 Amsterdam richting Rotterdam. De andere kant op tussen Hofvliet en Den Haag-Zuid. 14 kilometer, 20 minuten. De A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Papendrecht en Gorkum. 12 kilometer, een vertraging van een kwartier. En de A16 Breda richting Rotterdam tussen Zevenbergshoek en Zwijndrecht. 20 kilometer, een vertraging van 20 minuten.
0: Het weer dan, het is vanavond bewolkt. Soms valt er een beetje regen. In de nacht dan trekt die regen geleidelijk weg. Het blijft opnieuw vrij warm. Temperatuur niet lager dan 17 graden vannacht. Morgen periode met zon, kans op een enkele bui. En het wordt dan 's middags zo'n 20 graden. Dan de hoofdpunten van het nieuws, Aris.
15: Een Feyenoord supporter heeft een boete gekregen van 160 euro... voor het dragen van een bivakmuts. De rechter denkt dat hij de orde wilde gaan verstoren. De man van 25 was begin vorig jaar met een supportersbus onderweg naar de wedstrijd Feyenoord FC Utrecht. Toen de politie de bus aan de kant zette, hadden er 13 een hoodie op met ingenaaide bivakmuts. 12 betaalden meteen een boete van 160 euro, maar eentje niet, en die kregen vandaag alsnog. De verdachte had de bivakmuts niet voor de kou bij zich, stelde de rechter vast. BOA's die werken in het openbaar vervoer hebben vanaf morgen toegang tot het rijbewijzenregister. Daardoor kunnen ze met een pasfoto uit dat register sneller iemands identiteit vaststellen. Nu moeten ze nog wachten op de politie als een zwartrijder of overlastgever geen identiteitsbewijs bij zich heeft. Bonden spreken van een begin, want veel overlastgevers hebben geen rijbewijs. In het coalitieakkoord zijn wel afspraken gemaakt om te kijken naar toegang tot andere registers. Dat zou dan in 2028 moeten zijn geregeld. En de noodlijdende Franse voetbalclub Bordeaux is verkocht voor 1 euro. Nieuwe eigenaar is een Amerikaanse investeerdersgroep. Park Bench neemt ook meteen de schulden over van de zesvoudig kampioen van Frankrijk. De verkoop moet alleen nog wel worden goedgekeurd door de regionale competitieleiding. Bordeaux degradeerde in 2022 na 30 seizoenen op het hoogste niveau. De club raakte 2 jaar geleden ook de proflicentie kwijt en speelt inmiddels op het 6e niveau.
0: En dan 1 euro, ja, dat klinkt
16: met alle schulden.
0: Met alle schulden, ja. Waarschijnlijk nog heel veel. Heb je een bedrag? Of,
16: ik heb geen bedrag, maar daar gaan we opzoeken.
0: Gaan we opzoeken, ik ben heel benieuwd.
17: Dit is Radio Rijnmond. Afslag Rijnmond.
0: Michael Field, Maggie Riley, Moonlight Shadow.
17: Radio met een grote R.

0: Carried Away by a Moonlight Shadow. Mike Oldfield en de dromerige stem van Maggie Reilly.
1: De stripjockey.
0: Nou, de stripjockey. Ik dacht, hij is niet zo moeilijk vandaag, maar...
2: Hij is erg moeilijk.
0: Hij is toch wel moeilijk.
2: Heel erg.
0: Het is echt zo'n geval dat je van, ja, ik herken het wel, maar wat het dan precies is...
2: Ja.
0: Moeilijk, moeilijk, moeilijk. Dus we moeten hem echt nog een keer laten horen, Veza.
2: Ja, vind ik.
0: Dat een bekende hit, maar helemaal gestript. En dan klinkt het toch opeens heel anders. Everything's waiting for you. Een kort zinnetje, maar dan alleen de zang. Alle muziek is weggelaten. En dan maar raden wat het is, jongens. Eén keer nog. En dan is het een kwestie van kijken hoe het best weet. Everything's waiting for you. 0-4-4-36. Als jij denkt te weten welke bekende hit uit het verleden dit is. En natuurlijk ook wie het dan zingt. Dat willen we graag weten. Bel ons of stuur ons een appje met Rijnmond.

0: grass in a blue, blue sky. Wat een heerlijk liedje is dat toch. Het is 5:10. We spelen de stripjockey. Een bekende hit, helemaal gestript. Klein stukje zang. En dan raden wat het is. Joke Vosbergen is aan de lijn vanuit Rotterdam.
1: Rotterdam.
0: Ja, waar in Rotterdam?
1: Oud-Maartenesse.
0: Oud-Maartenesse, kijk eens aan. Joke, hoe is het met je?
1: Wat zegt u?
0: Hoe is het met je?
1: Goed.
0: Heb je een lekkere dag gehad vandaag?
1: Ja, wezen sporten en voor de rest lekker rustig.
2: Lekker bezig.
0: Wezen sporten?
1: Ik ben uit te rusten van mijn verjaardag, van zondag.
2: Oh, wat leuk.
0: Zie je weer een die jarig is in september?
2: Ja,
1: ja 27ste. Ik hoorde het al.
0: Ja, er zijn zoveel mensen leuk. Jarigen. Nou, dan zetten we jou er ook bij op onze verjaardagskalender.
1: Ja, dat zou ik doen.
0: 27 september. Joke Vosbergen.
1: En oké. Okay.
2: Ja.
0: Ja, maar daar bel je helemaal niet voor, Joke.
1: Nee, nee.
0: Wanneer je jarig bent.
1: Ja, moet ik zeggen welke
0: het
1: is?
0: Die ja, maar wie is het?
1: Fleetwood Mac.
0: Ja, met?
1: Joko,
0: Ja. Dat wou ik toch zeggen, go your own way. Ja.
2: Ik ook. En vond je het moeilijk?
1: Ja, leeftijd, hè?
0: Ja.
2: Ah, nee. Vond je het moeilijk? Vond je het moeilijk?
1: Nou, ik heb een foefje om het op te zoeken.
2: Oh.
0: En je hebt toch niet met Shazam zitten werken?
1: Nee.
0: Nee.
2: Want dat, als het goed is, pakt hij niet.
1: Nee. Daar ga ik niet voor klappen, want dat gaat iedereen niet doen.
2: Precies. Dat moet je niet doen. Niet zeggen.
1: Ik hoor jullie heel slecht.
0: Ja. Oh ja. Okay. Nou, dan gaan we het gesprek afronden.
2: Gaan we lekker een plaatje draaien.
0: Vertel nog even wat ze heeft gewonnen, Peza.
2: Ja, zeker. Daar heb je helemaal gelijk in. Want je wint dan onze hele bijzondere Rijnmond sokken.
1: Oh, dat is leuk.
2: Ja,
1: en want ik heb drie kleinzoons en dan heeft ze de derde er nu ook in.
0: Oh, ja, kijk ook.
2: Jazeker, heel goed. En deze zijn volgens mij net weer iets anders. Dus volgens mij gaan jullie dat wel leuk vinden. En de hele exclusieve Rijnmond koelkastmagneet.
1: Ja, nou ja, daar zal ik op te wachten natuurlijk.
0: Ja, precies. Nou, je hebt een mooie joker. Dag.
1: Ja,
0: hoi. Go your own way.

0: Fleetwood Mac. You can go your own way. Uit het album Rumours. Klassiek album. En vandaag helemaal gestript door onze stripjockey. En morgen weer een andere hit helemaal gestript. Oh, ja, dat hebben we ook nog. Oh, het is ook het ene item na het andere in deze show. Het volgt elkaar zo hard op, want nou, dat geluidje, daar zeg ik verder niks over. De kenners weten genoeg, onze vrienden weten genoeg.
1: Ja, zeker.
0: En ondertussen zijn wij alweer toe aan...
1: Nieuwe muziek.
0: Nieuwe muziek. En vandaag is dat nieuwe muziek van Raccoon. De band die volgend jaar 30 jaar bestaat, de Zeeuwse band, rond de 51-jarige zanger Bart van der Weijden. De groep uit Goes begon ooit met Engelstalige gitaarpop. Brak in 2005 definitief door met het liedje Love You More. En inmiddels heeft Raccoon 20 hits op zijn naam. Met als grootste successen dat Love You More, maar ook No Mercy natuurlijk. Of in het Nederlands, Oceaan. En het is al laat toch? En dat is wel uniek aan Raccoon. Dan weer in het Engels en dan weer een plaat in het Nederlands. Nou, de nieuwe single is weer in het Nederlands en heet Dicht bij het Vuur. Het nummer is een ode aan familie, maar ook een lied over mensen die er niet meer zijn. Volgens Bart, de zanger dus van Raccoon, maar ook de tekstschrijver, wordt dat gemis groter naarmate die ouder wordt. En dan vooral in de periode van kerst en oud en nieuw, zelfs al Sinterklaas, dan voelt hij hoe belangrijk het is om bij elkaar te zijn. Om te huilen om wie ontbreekt en te lachen met wie er dan nog wel is. En de single lijkt bovendien het begin van een nieuw Nederlandstalig album. Wanneer dat verschijnt, weet de band nog niet. Eerst komt Raccoon naar Rotterdam op 10 oktober, over anderhalve week. Dan staan ze in de RTM-stage van Ahoy. En op 8 oktober volgend jaar, dan vieren de Zeeuwen hun 30-jarig bestaan in het grote Ahoy. Dit is Raccoon, de nieuwe single Dicht bij het Vuur.
2: Ook nieuwe muziek hoor je hier bij Radio Rijnmond.

0: Dit is toch echt een liedje voor de donkere maanden die er weer aankomen.
1: Ja, heel mooi.
0: Mooi gedaan, mooi liedje, mooi nieuw liedje van Raccoon. Over anderhalve week dus in Rotterdam met een fraai concert. En volgend jaar het grote jubileumconcert van bestaand Raccoon, 30 jaar. Nieuwe muziek in Radio Rijnmond, elke werkdag zo rond deze tijd. En ondertussen horen we dat geluidje van die Feyenoord-actie. Nou, het ging weer goed, hè?
1: Ja, er is heel veel op gereageerd.
0: Iedereen weet wat dat betekent. Volop geappt. En even kijken wie jij eruit hebt getrokken. Is Pia, ben jij dat?
2: Ja, nou maar nog. Oh, en daar ben ik hartstikke blij mee.
0: Pia van der Mout uit?
2: Lombardije.
0: Uit Rotterdam-Zuid.
1: Ja, tuurlijk.
0: Feza heeft weer een van de kennis de uitzending ingeloopt.
1: Nee, ja, ik trek gewoon mensen uit Rotterdam-Zuid aan. Dat is het. Ja. Pia?
2: Sorry, jij bent heel slecht te verstaan.
1: Oh, hoor je me zo beter?
2: Ja, zo gaat het beter.
1: Oh, kijk. Ja, ik zeg erop, mensen uit Rotterdam-Zuid, die trekken gewoon naar elkaar toe.
2: Dat is ook zo.
1: Ja. Ja.
2: Ik ben helaas, heb ik een aantal jaar in de Hoekse Waard gewoond.
0: Oh, ja.
2: Maar ik wilde op mijn knieën terug.
0: Oh ja?
1: Echt waar?
2: Ja.
0: Maar wacht even, de Hoekse Waard is toch ook heel mooi?
2: Ja, kan wel heel mooi zijn, maar mij trok het niet in ieder geval.
1: En Zuid is toch anders.
2: Ik kon het niet aarden.
0: Was te rustig daar?
1: Oh.
2: Nee, de mensen om me heen, dat vind ik niet fijn.
0: Goed dat je dan weer terug bent.
1: Dat is anders, hè?
0: Ja.
1: Op Zuid.
0: Ja. En ben je ook geboren op Zuid?
2: Noord-Eiland.
0: Oh, Noord-Eiland. Ja, dat is wel zo goed als Zuid, toch?
1: Ja, precies. Ja, dat hoort wel bij Zuid. Dat hoort er volgens ons gewoon bij.
2: Ja, maar mijn derde jaar ben ik naar Vreewijk verhuisd. Dus ik ben wel echt een Zuiderling.
1: Ja,
0: nou ja, goed dat je dan hebt meegedaan aan onze Feyenoord-actie. Want over ruim een week is die topper, hè, tussen Feyenoord en AZ. Daar gaan
2: dat
0: we...
2: zou te gek zijn.
0: Daar gaan we kaartjes voor verloten. De uitslag van die verloting die hoor je komende vrijdag. Maar de Feyenoord-sjaal, die krijg je sowieso van ons, Pia.
2: Hartstikke leuk.
0: Ja, leuk hè?
2: Ja, fantastisch.
0: Dat vinden wij ook hartstikke leuk.

0: Eric Fritz. En blijf luisteren naar Rijnmond. En als je dat hand-in-hand geluidje hoort, meteen een appje sturen met hand-in-hand. Ook de komende dagen blijven we sjaals weggeven en maak je kans op kaart voor Feyenoord AZ. Zometeen het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
5: Is uw bank, stoel of kussen versleten?
6: Zit u niet lekker meer?
5: Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen.
6: Bel 010 307 4015.
5: Of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl.
6: Jans met een Z.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
5: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 010 307 4015.
7: Megabyte Kids gaat verhuizen. Geen zorgen, we gaan maar een paar deuren verder naar de nog grotere Megabyte Megastore aan het Hoofdplein. Profiteer nu van mega verhuiskorting op duizenden kinderfietsen, mountainbikes en BMX fietsen. De winkel moet leeg voor eind september. Op is echt op. Vanaf 1 oktober vind je Megabyte Kids in onze Megastore aan het Hoofdplein. Kijk voor meer info op megabike.nl.
8: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
9: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
10: Mind Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
11: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
14: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
15: Interessant. Wat verdien jij dan?
14: Zo open bedoelen ze vast niet.
16: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
17: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
16: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
17: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
0: Het is nu 5 uur. Dit is Radio Rijnmond. Je luistert naar Afslag Rijnmond. Aris van Meteren heeft het nieuws.
18: Een Feyenoord-supporter heeft een boete gekregen van €160... voor het dragen van een bivakmuts. De rechter denkt dat hij de orde wilde gaan verstoren. De man van 25 was begin vorig jaar met een supportersbus onderweg naar de wedstrijd Feyenoord-FC Utrecht. Toen de politie de bus aan de kant zette, hadden er 13 een hoodie op met ingenaaide bivakmuts. 12 betaalden meteen een boete van €160. Eentje niet, die kregen we vandaag dus alsnog. De verdachte had de bivakmuts niet voor de kou bij zich, stelde de rechter vast. Een man op een scootmobiel is gewond geraakt na een botsing met een fiets. Dat gebeurde op de Nieuwe Wolferense Dijk in Gorinchem. De man was vanochtend de macht over het stuur kwijtgeraakt. De scootmobiel botste frontaal op een tegemoetkomende fietser. De jongen op de fiets bleef ongedeerd, maar de fiets brak in twee stukken. Als het aan de gezondheidsraad ligt, mogen mensen die stamcellen doneren straks contact opnemen met stamcelpatiënten. Jaarlijks krijgen 600 tot 700 patiënten in Nederland stamcellen uit het beenmerg van een donor, vaak voor behandeling van allerlei soorten kanker. Donoren kunnen familie zijn, maar veel vaker zijn ze anoniem. In ons land is het tot nu toe verboden om met je eigen naam contact te leggen als ontvanger of donor. Maar in de praktijk hebben zowel mensen die stamcellen hebben gedoneerd als ontvangen juist behoefte aan persoonlijk contact, schrijft de Gezondheidsraad. De noodlijdende Franse voetbalclub Bordeaux is verkocht voor 1 euro. Nieuwe eigenaar is een Amerikaanse investeerdersgroep. Park Bench neemt meteen ook de schulden over van de zesvoudig kampioen van Frankrijk. Hoe groot die zijn is niet bekendgemaakt, maar het zou naar verluid gaan om enkele tientallen miljoenen euro's. De verkoop moet nog wel worden goedgekeurd door de regionale competitieleiding. Bordeaux degradeerde in 2022 na 30 seizoenen op het hoogste niveau. De oude club van huidig bondscoach Zinedine Zidane raakte 2 jaar geleden ook de proflicentie kwijt en speelt inmiddels op het 6e niveau. Het weer: toenemende bewolking, vanavond een paar stevige buien. Die trekken in de loop van de nacht weer weg. Minimumtemperatuur 17 graden vannacht. Morgen hebben we periode met zon, nog steeds kans op een enkele bui. Middagtemperatuur morgen 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
19: Het is behoorlijk druk op de weg. De langste files zijn bijzonderheden op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Den Haag-Zuid en Hofvliet 13 kilometer. Een half uur vertraging, dat komt door een ongeluk. Dan de andere kant op Amsterdam richting Rotterdam. Tussen Roelof Arendsveen en Ketelplein 30 kilometer. Een vertraging van 50 minuten. A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Zoetermeer en Reeuwijk 14 kilometer. 20 minuten vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd, maar de weg is daar wel weer vrij. En de A12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Bunnik en Woerden 18 kilometer, een half uur. En de A15 Rotterdam richting Gorinchem tussen Papendrecht en Gorinchem 10 kilometer, een kwartier. En de andere kant op Gorinchem richting Rotterdam tussen Gorinchem en Papendrecht 11 kilometer, een vertraging van een uur.
0: Muziek en ook natuurlijk het nieuws van deze dag. Zometeen gaan we lekker verder in Afslag Rijnmond. De eerstvolgende plaat die komt uit Australië. Een rockplaat uit de jaren 90. Weet jij nog wat dit is?
1: Afslag Rijnmond.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
20: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je?

0: weet ik, Thea, is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Morgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
3: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
4: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
5: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
6: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
7: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
8: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
9: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
10: Dit is Radio Rijnmond.
11: Afslag Rijnmond. Rijntjan Potsen.
10: En Feza Albayrak. Radio met een grote R.

0: De ene goede plaat naar de andere in Afslag Rijnmond. Dit was In Excess. Uit 1990 kwam Suicide Blonde. 5:10 woensdagmiddag. Het is de laatste woensdag, zelfs de laatste dag van september alweer. En we zwaaien afslag in Afslag Rijnmond september uit. Met nog heel veel andere goede platen met leuke afslagen straks ook na zessen. En natuurlijk het nieuws van deze woensdag. Peza, waar moet het nog over gaan?
1: Nou, ik zag dat er een AI-festival gaande is. En nog de komende dagen ook in de Doelen. En het is van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Maar het is voor iedereen, dus je kunt er ook gewoon naartoe als je niet op, op de Erasmus Universiteit zit.
0: Mm.
1: En ik zat gewoon op een gegeven moment ook na te denken over hoeveel AI wij gebruiken. En dan heb ik het vooral bijvoorbeeld over het meest simpele, hè? Dan gewoon bijvoorbeeld ChatGPT.
0: Ja. Yeah.
1: En hoe vervelend ik het in het begin bijvoorbeeld ook vond, ik merk van mezelf nu dat ik al heel snel meteen ChatGPT open en zeg, en hoe zit dit dan en hoe zit dat dan?
0: Ja, zeker voor ons werk, hè, in de journalistiek, om wat feiten te checken. En is het al eerder voorgekomen en dit en dat. En voor je het weet heeft ChatGPT het allemaal al gevonden.
1: Ja, maar ook in de, gewoon met andere dingen. Dat je, als je je gewoon even iets afvraagt en denkt, hoe zou het zitten?
0: Ja.
1: Dus dat doen we al heel snel. En ja, het kan me inderdaad voorstellen dat dat alleen nog maar meer wordt.
0: Nou ja, het wordt alleen maar meer. En je raakt er zo snel aan gewend.
1: Ja.
0: Zelf dingen opzoeken, je doet het bijna niet meer.
1: Hè? Nee.
0: Als er iets bij mij thuis kapot is, dan vroeger moest ik dan de handleiding van de wasmachine pakken.
1: Ja.
0: Nu maak ik een fotootje. Dit is de wasmachine. Hoe repareer ik hem? En dan krijg ik binnen de kortste keer een stappenplan. Zo gaat het.
1: Fantastisch.
0: Maar er zitten ook wel akelige kanten aan. Hè? Want we weten dat de AI een beetje op hol slaat soms. En ook de andere AI aan het hacken is. Maar fijn, een AI-festival is denk ik wel interessant. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Wat nog meer?
1: En de dames van...
0: De Dames van Amers.
1: De Dames van Amers, een boekhandel in Rotterdam-Kralingen. Het is vandaag hun allerlaatste... Ja. Jij had het over de allerlaatste dag van de maand. En het is voor hun de allerlaatste dag ooit, want ze gaan ermee stoppen.
0: De oudste boekhandel van Rotterdam in Kralingen, zeer geliefd daar. De dames die het runnen, dat boekwinkeltje, die hebben heel lang gezocht naar opvolgers. Kennelijk niet gevonden. En vandaag gaan ze de deuren echt helemaal sluiten. Dat gebeurt om 6 uur. Dus vlak voor 6 gaan we ze nog even bellen. De Dames van Amers.

Cover Me in the Sunshine. Dat was Pink en haar dochter die tijdens de opname 10 jaar was. Inmiddels is ze 15, de dochter. Cover Me in the Sunshine. En daarvoor hoorde je Katy Perry, Last Friday Night. Het is 11 minuten voor 5:30. Radio Rijnmond, Afslag Rijnmond. Ja, we stipten het net al even aan. In de Doelen in Rotterdam is een interessant festival gaande. Een AI-festival, AI in goed Nederlands. 3 dagen lang is daar te zien.

0: hoe AI steeds meer ons leven binnenkomt en hoe we mee in de toekomst hiermee om kunnen gaan op een goede manier. Er zijn workshops, demonstraties, activiteiten en presentaties voor iedereen. Dus niet alleen voor de echte AI-deskundigen, maar ook voor de studenten van de Erasmus Universiteit, maar ook voor gezinnen en kleine kinderen. Iedereen die kan dat terecht, is ook nog gratis. En aan de telefoon is de initiatiefnemer, en dat is Gabrielle Jacobs, hoogleraar aan de Erasmus Universiteit. Gabrielle, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, eerste dag al achter de rug, hè?
1: Ja, precies. Het wordt net opgeruimd hier.
0: Hoe staat het met de belangstelling?
1: Fantastisch. Wij zijn echt super blij. We hadden vandaag ruim 500 mensen. En daar word je wel blij van.
0: Daar word je blij van. En waarom dacht jij van, ik moet een AI-festival organiseren?
1: Ja, wij hadden al lang het gevoel, wij moeten als universiteit het gesprek over AI op een andere manier voeren. En daarom zijn wij met het idee gekomen dat echt in de doelen te doen in het midden van de stad en niet bij ons op de campus. Mm-hmm. Zo breed mogelijk, met zoveel verschillend mogelijk mensen over AI en de rol van AI in ons leven en in onze toekomst te praten.
0: Ja, want AI, dat is echt zo'n onderwerp waar iedereen het wel over heeft, maar de ene weet er nog maar weinig van, de andere alweer veel meer. Echt zo'n verjaardagsonderwerp ook. Wat kun je doen op dat festival? Wat kun je meemaken ervan?
1: Ja, dus we hebben de achtergrond zijn verschillende heel grote projecten die vanuit het hele land komen. Het zijn zogenaamde ELSA-projecten, dus projecten die over ethische, juridische en sociale aspecten van AI praten. Dus hier kan je over in gesprek gaan. En we hebben ook nog verschillende projecten vanuit de universiteit waar je in gesprek over kan gaan. Dus het gaat over gezondheid en voeding en de openbare veiligheid en defensie, maar ook over media. En dan kan je heel veel spelletjes doen of dingen uitproberen met AI of met elkaar in gesprek gaan. Je kan ook zelf borduren, want we hebben ook dingen die helemaal zonder AI zijn.
0: Borduren met AI?
1: Ja. Ja. Ja, borduren in dit geval zonder AI. Ja, precies. Om toch wel in gesprek te blijven met elkaar en om over na te denken. Wat betekent het ook met je eigen handen iets te doen? En wat is daar leuk bij? En hoe kan AI ons ook bij deze dingen ondersteunen?
0: Ja. En merk je dat veel mensen, want dat hoor ik ook om me heen, die er ook wel een beetje aarzelend over zijn, zelfs een beetje bang voor kunnen zijn?
1: Ja, precies. En dit, denk ik, is toch wel een van de mooie dingen die we vandaag hebben gezien. Dat het een heel erg positieve sfeer is. Dus de hele festival heet Hype, Hope, Humanity. Mm-hmm. Dus het is toch wel ook heel veel hoop om ook met elkaar te zeggen, wij laten het niet over aan grote techbedrijven, maar wij proberen toch zelf een betekenis te geven aan AI en ook zelf meespraak te hebben in wat moeten we met AI en wat kunnen we daarmee en hoe kunnen we het op een manier gebruiken dat het niet alleen ons, maar ook misschien ook de hele planeet om ons heen.
0: Ja. Heb je een concreet voorbeeld van?
1: Ja, we hebben bijvoorbeeld hebben we een digitale dolf. Ik praat ook met een licht Rotterdams accent.
0: Ja.
1: Waar wij in gesprek kunnen. Met de dolf kunnen we in gesprek gaan. Wat betekent het bijvoorbeeld als wij binnen de stad een groot evenement organiseren? Of hoe ervaart de dolf het eigenlijk?
0: En wat zegt hij dan?
1: Nou, we hebben twee verschillende soorten van duiven. Eén die geeft je een heel wetenschappelijke antwoord en legt uit wat het betekent als duif, als er vuurwerken zijn of als er droneshows zijn. En er is een andere duif die heeft een beetje een attitude. Dus die gaat uitleggen dat het toch tijd wordt echt over na te denken van wie de stad eigenlijk is.
0: En
1: wat de natuur hier eigenlijk om ons heen betekent.
0: Ja. Nou goed, je kunt er heel veel kanten mee op met AI. Nog 2 dagen te gaan. binnen in de doelen en iedereen mag gratis naar binnen, hè, volgens mij.
1: Iedereen mag gratis naar binnen. Het zou weer fijn zijn als mensen zich nog aanmelden, maar morgen wordt ook heel spannend en vrijdag ook nog. Dus ja, wij zijn blij als mensen uit alle hoeken en ideeën over AI naar ons toe komen.
0: Nou goed, het is een belangrijk onderwerp voor iedereen, want we krijgen er echt allemaal mee te maken. Dus mocht je tijd hebben, steek daar je licht eens op. In de doelen in Rotterdam nog 2 dagen. Het AI-festival. Dank voor de uitleg, Gabrielle Jacobs.
1: Heel graag gedaan.

0: Zometeen Stefan van der Gijzen met het weerbericht. Feza met de files. En Aries met de hoofdpunten.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: WOMO Alexandrium bestaat 30 jaar. Kom daarom gratis bakken met een bekende tv-kok en maak samen een feestelijk gebakje. Alleen dit weekend. Ontdek alle 30 binnenkomers op womoalexandrium.nl.
3: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
4: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
5: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
4: Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
6: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
7: Lading gereed, maar nog niet verpakt of zeevast? Bode regelt het. Industrieel verpakken, lashen en securen. Bode Freight Protection. Until it all fits.
6: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
8: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
9: Nu een topfiets kopen? Ga dan eens langs Megabike in Rotterdam of Dordrecht. Kies je voor een e-bike, een stoere mountainbike of voor een vouw, sport of stadsfiets. Ontdek onze uitgebreide collectie. Volledig nieuw of een model uit de showroom. Je vindt Megabike in Rotterdam en Dordrecht. Kijk snel op megabike.nl.
10: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
11: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
10: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
0: Het is 1 minuut over 5:30. Dit is Radio Rijnmond. En hier zijn de files.
12: Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Hoogmade en Ketelplein 26 kilometer. Een vertraging van ruim een half uur. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en Harmelen 16 kilometer. Een half uur. Ook een half uur vertraging op de A15 Gorkum richting Rotterdam tussen Gorkum en Sliedrecht Oost. Een file van 8 kilometer. En de A16 Breda richting Rotterdam tussen Hendrik-Ido-Ambacht en afrit Rotterdam Centrum 7 kilometer. Een vertraging van een half uur. Dat komt door een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht.
0: Dan Stefan van der Gijzen, die gaan we spreken over het weer van vandaag en van de komende dagen natuurlijk. Stefan, goedemiddag.
13: Een hele goede middag.
0: Ja, hoe zit het met de regen?
13: Nou ja, er komt nu wel wat regen aan. Het was vandaag nog wel warm, hè? 22 tot 24 graden. Ondanks dat de zon het wel een heel stuk lastig had dan gisteren. Door bewolking. Ja, en die bewolking die zal vanavond en vannacht op steeds meer plaatsen ook regen gaan geven vanuit het zuidwesten. Maar die bewolking die dient ook als een deken voor de nacht. En daardoor verloopt de nacht vrij warm. Temperaturen rond de 17 graden, net als afgelopen nacht. Ja, en morgen dan is de zon weer geregeld terug. Het is vrij vriendelijk buiten morgenmiddag. Op de meeste plaatsen blijft het droog met aangename temperaturen rond de 20 graden en dat bij een matige zuidwestenwind.
0: Ja, het weekend.
13: Nou, na morgen is het heel rustig najaarsweer in de regio. Weinig wind, we zien geregeld de zon. Het blijft ook op de meeste plaatsen droog. Nou, en koud wordt het ook nog steeds niet. In de middag is het vaak zo'n 19 of 20 graden. Dat is ruim boven de 16 graden die normaal is voor begin oktober. Maar wel moeten we in de nacht en ochtend soms rekening houden met dichte mist.
0: Dat hoor je wel vaker in deze periode volgens mij.
13: Zeker, klopt.
0: Ja, dankjewel, Stefan. Goede berichten toch over het weer. Dan de hoofdpunten van het nieuws. Aris?
14: Schrijfster en cabaretier Paulien Cornelissen is overleden. De Amsterdamse bereikte haar grote doorbraak in 2009... met het boek Taal is echt maar, zeg maar, echt mijn ding. Ook was Cornelis jarenlang columnist voor de Volkskrant. Haar boek De Verwarde Cavia, Terug op kantoor... kreeg vorig jaar nog de NS Publieksprijs. 2 jaar geleden moest ze een theatertournee annuleren... nadat er kanker bij haar was vastgesteld. Een terugkeer naar het podium zat er niet meer in. Paulien Cornelissen was 50 jaar. Een Amerikaanse federale rechtbank heeft de executie van de 50-jarige Christa Pike op het laatste moment tegengehouden. De rechters wilden nagaan of beschuldigingen van seksueel misbruik tijdens haar jeugd voldoende waren meegenomen bij haar rechtszaak in 1996. Pike kreeg de doodstraf omdat ze in 1995 op 18-jarige leeftijd samen met haar toenmalige vriend in Tennessee een 19-jarige vrouw vermoordde. Haar executie zou de eerste van een vrouw zijn in de zuidelijke staten in ruim 200 jaar, maar nog geen 2 uur voor het moment suprême werd de executie dus gestopt. En op Mars is vandaag het nieuwe jaar begonnen. Ja, de rode planeet is begonnen aan weer een nieuw rondje om de zon. Het 39ste Marsjaar sinds. Het is vastgesteld in 1955 dat toen de jaartelling zou zijn begonnen. Een jaar op Mars duurt 687 aardse dagen. Een dag duurt er ook langer, 24 uur en 40 minuten. Allemaal van belang voor astronauten die ooit richting Mars gaan. Want zoals de plannen er nu voor staan, zou die missie naar Mars in 2032 moeten gaan plaatsvinden. Kijk.
0: Happy New Year.
14: Happy New Year.
15: Ja. Dit is Radio Rijnmond. Afslag Rijnmond.
0: Army of Lovers wordt het.
15: Radio met een grote R.

Army of Lovers en Crucified en Happy New Year van ABBA. Dat doen we gewoon weer ronduit te nemen. Ik vind niet, sorry. Het is 6:08. Tijd voor het voetbalnieuws. Dat doen we zo na deze single. Deze fraaie single van de Nederlander Sven Seliers. Dit is Somebody New.

0: Sven Teliers woont in Almelo, maar heeft de Zuid-Afrikaanse roots. En wat een goede nieuwe single. Somebody New was dat.
1: FC Rijnmond Nieuws.
0: Het voetbalnieuws van vandaag. Ja, de vrouwen van Feyenoord die kunnen zich zometeen plaatsen voor de 8e finales van de Women's Europa Cup. De ploeg verdedigt in Oslo een voorsprong van 4-1 tegen Vararenga. En trainer Mark Pieters verandert zijn elftal op 4 plaatsen. Tess van Bentham keert na haar schorsing direct terug in de basis. En zelfs met een nederlaag van 2 doelpunt verschil is Feyenoord nog door naar de volgende ronde. De aftrap is zometeen om 6 uur.
2: Nacho Ferri wil in zijn eerste seizoen bij Feyenoord meer dan 11 doelpunten maken en minstens 1 prijs winnen. Zo lezen we in een interview met Hand in Hand, het blad van supportersvereniging De Feyenoorder. De 21-jarige Spaanse spits kreeg na het vertrek van Nueda een grotere rol. Ferri heeft in de competitie al 4 keer gescoord, waaronder 3 keer tegen PEC Zwolle.
0: En vanmiddag zijn de aanvangstijden voor de eerste ronde van de KNVB-beker bekendgemaakt. Barendrecht speelt dinsdag 27 oktober om 8 uur thuis tegen RKC. En een dag later ontvangt Sparta om 6:15 Fortuna Sittard. Gaat Excelsior om 8 uur naar MVV en speelt FC Dordrecht tegelijk bij SC Ginnemuiden. En Excelsior Maassluis sluit om 9 uur af tegen Heerenveen. Feyenoord die speelt nog niet in deze ronde, want dit is de eerste ronde. En vanwege het Europese voetbal gaat Feyenoord pas in de tweede ronde spelen. Dat is dus allemaal bekervoetbal eind van oktober. Over een maandje is dat.
2: En Oranje mist morgen tegen Griekenland ook Jan-Paul van Hekken. De verdediger liep zondag tegen Servië een voetblessure op en haakte vandaag af tijdens de laatste training. Hij keert terug naar Tottenham Hotspur en er wordt geen vervanger opgeroepen. Ook omdat Cody Gakpo ontbreekt, reist bondscoach Xavi Hernandez met 23 spelers naar Thessaloniki. De Grieken staan na 2 overwinningen bovenaan met 6 punten. Oranje volgt met 4. En de aftrap is om 9:15.
1: Ga voor meer voetbalnieuws naar Rijnmond.nl of de Rijnmond-app.

0: Ja, bijzonder plaatje toch deze van The Cure. Close to Me, een beetje anders dan al die andere liedjes van ze, maar altijd wel leuk om te draaien. Het is 6:12 en vandaag is het dan zover. We moeten even bellen met Kralingen, want het is de allerlaatste dag dat de oudste boekhandel van Rotterdam nog open is. Want ze gaan over een paar minuten sluiten. Boekhandel Ames in Kralingen van Marga en Mirjam Roodhorst. Beter bekend als de Dames van Ames. Die boekhandel is ooit in 1886 gestart door hun overgrootvader. Zij zijn 27 jaar daar in de zaak geweest. Gaan nu met pensioen. Er is geen opvolger. En dus gaat de winkel dicht. Marga, goedemiddag.
1: Dat klopt.
0: Ja, over een paar minuten, hè?
1: Ja, om 6:00 sluit de winkel voorgoed. Dat klopt.
0: Ja. Hoe druk is het nog geweest vandaag?
1: Ongelooflijk druk. Ik sta hier nu samen met mijn tweede zus Miriam. En wij zijn redelijk moe van alle lieve aanwas van alle klanten die vandaag nog even afscheid komen nemen. Ja,
0: ja, hoeveel mensen zijn er geweest vandaag? Enig idee?
1: 150.
2: Wow.
0: Ja. Ja, en komen ze dan even een praatje maken of komen ze ook nog een boek kopen?
1: Alle twee.
0: Ja, ook?
1: Ja, en cadeautjes afgeven van bloemen, chocola, vazen. Nou, noem maar op. Het is overweldigend wat ons allemaal cadeau gegeven wordt. Maar vooral de lieve woorden van alle klanten. Dat is meer waard dan al het andere van de wereld.
0: Ja, ja. Jullie hebben het zo lang gedaan. En hoe moeilijk is het dan om de tent te sluiten zonder opvolger?
1: Dat is triest. Jammer dat het niet gelukt is. We hebben daar met elkaar heel veel werk van gemaakt. Ja, dat het niet gelukt is, dat is natuurlijk tragisch. Maar wij gaan op naar een nieuwe fase in ons leven. Dus ook dat is wel iets waar wij naar uitkijken.
0: Ja, een nieuwe fase, zeg je. Toch nog even achterom kijken. Wat is van die afgelopen 27 jaar je nou het meest bijgebleven?
1: De trouwheid van alle klanten.
0: Ja?
1: Ja, eigenlijk is dat het. Als die er niet waren geweest, hadden wij geen 27 jaar samen de zaak kunnen voortzetten nadat wij hem hadden overgenomen. Dus ja, die klanten zijn van essentieel belang.
0: Ja, zeker. Jammer dat het gaat sluiten. Een nieuwe fase, zeg je. Wat ga je morgen doen?
1: Morgen gaan we de maand afsluiten.
0: Ja.
1: En dan gaan we aanstaande zaterdag met alle op vakantie. We trekken 3 weken even lekker naar Frankrijk tot rust komen en dan komen we terug en dan gaan we hier verder opruimen.
0: Oh. Opruimen en dan je gedragen als een gepensioneerde.
1: Ja, zeker.
0: Ja.
1: Met de voeten op de tafel, met een lekker boek en een glaasje wijn en een stukje chocola.
0: Natuurlijk. Ja. Maar wel een lekker boek ook, dat hoor ik. Ja, natuurlijk.
1: Alleen maar leuke boeken, ja hoor, zeker.
0: Zo kennen we de dames van Ames.
1: Ja.
0: Nog een paar minuten, Marga. Leuk om je nog even gesproken te hebben. Klein traantje zo meteen, denk ik, om 6:00.
1: Ja. Ik denk het wel. Maar Sanneke van Hassel komt officieel de winkel sluiten. Dus dat kan ook wel een klein feestje gaan worden.
0: Superleuk. Nou, een mooie laatste dag. Dag.

sans mieux. Hun eerste hit zou er vele volgen. Multicolor van 4 jaar geleden. Je luistert naar Radio Rijnmond. Het is 6 minuten voor 6. En hier is het geluid van Cher. If I could turn back time.

0: Cher was dat. En hij verkuurt Turn Back Time in 1989. Zometeen het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
5: De skilift halen is één ding, maar goed naar beneden komen? Bij Indoor Ski Rotterdam helpen ervaren instructeurs je om beter te leren skiën of snowboarden. Kies voor een privéles of een van onze andere lesvormen. Veilig de piste op? Dat begint bij Indoor Ski Rotterdam.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
6: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
8: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
9: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
7: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
9: En nu denk ik, ach man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
10: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
11: Verlaag je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
12: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
11: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
13: Hans, waar liggen de regenjassen?
14: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
15: Allsafe geeft ruimte.
16: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
17: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
0: 6 uur, dit is Radio Rijnmond. Met nog een uur afslag Rijnmond. Nu Aris van Meteren met het nieuws.
18: Voor een deel van de Rotterdamse ouderen kan het gratis reizen in het OV mogelijk blijven bestaan. De RET onderzoekt of er toch een regeling kan komen voor AOW'ers met een inkomen tot 110% van het wettelijk sociaal minimum. Wethouder Segers heeft er afspraken over gemaakt met de RET, schrijft ze aan de gemeenteraad. Na protesten tegen het plan van het college om het gratis OV voor ouderen af te schaffen. Het gaat om gratis reizen in de daluren voor mensen met AOW. De RET laat weten dat het onderzoek nog loopt en het is ook niet duidelijk wie het OV voor ouderen in Rotterdam moet gaan betalen. De politie en de brandweer hebben in een huis in Schiedam meerdere vaten diesel ontdekt. De bewoners van het huis aan de Maasstraat hadden naar schatting tussen de 100 en 300 liter diesel in het huis staan. Ze zouden de brandstof hebben ingekocht in België. De brandweer heeft gekeken of er gevaarlijke dampen in het huis hingen. Dat bleek niet zo te zijn. De gemeente zorgt voor de afvoer van de diesel. De man die ruim 3 jaar geleden een gezin doodreed op de A59 bij Sprangkapelle moet definitief 16 jaar de cel in. Hij had zijn straf tot aan de hoogste rechter aangevochten, maar die zag geen aanleiding om opnieuw naar de zaak te kijken. De man van 33 uit Zevenbergse Hoek zat tijdens het rijden op zijn telefoon. Hij had 3 keer meer gedronken dan mag en reed 250 km per uur. Hij was dat ook aan het filmen. Toen het gezin uit Raamsdonksveer een vrachtwagen inhaalde, kon hij niet meer remmen. Een man en een vrouw en hun 2 kinderen kwamen om. Schrijver en cabaretier Paulien Cornelis is overleden aan de gevolgen van kanker. Ze was bekend om haar boeken, theatervoorstellingen, documentaires en recenter vanwege haar rol in het tv-programma De Slimste Mens. Bij het grote publiek brak ze in 2009 door met haar bestseller Taal is zeg maar echt mijn ding. Vorig jaar won ze de NS Publieksprijs voor haar absurdistische boek De Verwarde Cavia, terug op kantoor. Paulien Cornelissen was 50 jaar. Het weer, toenemende bewolking en vanavond een paar stevige buien. Die trekken in de loop van de nacht dan weer weg. Minimum temperatuur 17 graden. Morgen periode met zon, kans op een enkele bui en dan wordt het 20 graden. Tot zover het nieuws, meer via onze app en op Rijnmond.nl.
19: Het is nog steeds vrij druk op de weg. De langste files op dit moment op de A4 Rotterdam richting Amsterdam, tussen Ketelplein en Hofvliet. 15 kilometer, 20 minuten vertraging. De andere kant op Amsterdam richting Rotterdam, tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid. 20 kilometer, een vertraging van een half uur. De A15 Rotterdam richting Gorkum, tussen Sliedrecht-West en Gorkum. 8 kilometer, 10 minuten. En de A15 Nijmegen richting Rotterdam, tussen afrit Arkel en Hardingsveld-Giessendam. 6 kilometer, ruim een half uur vertraging. Dat komt door een vrachtauto met pech. De rechte rijstrook is daar dicht.
0: En de volgende plaat in afslag Rijnmond. Ja, we gaan feestelijk de woensdagavond in. Met deze plaat. Zin in.
1: Afslag Rijnmond.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
20: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
21: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
22: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
23: De nieuwe Bed 2 TTA is er voor ondernemers zoals Bob.
24: Goedemorgen.
23: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
24: Echt waar, joh?
23: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet BTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
14: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
15: Allsafe geeft ruimte.
25: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
17: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
26: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
27: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond. Afslag Rijnmond. Rijnt-Jan Potsen.
2: En Feza Albayrak. Radio met een grote R.

0: in de categorie liedjes waar je blij van wordt.
1: Nou, echt.
0: Mavericks.
1: Ja, dit is er echt één.
0: Ja, hier komt mijn baby. 6:09. Je luistert naar Afslag Rijnmond op Radio Rijnmond. We zijn er elke werkdag tussen 4 en 7. En als je ons een beetje kent, dan weet je dat we het laatste uurtje altijd extra veel muziek draaien. En dat je zelf ook een beetje mag meehelpen om precies de goede platen uit te kiezen. En er liggen hier weer voor met 2 lekker lange platen waarvan we straks vlak voor 7:01 gaan draaien.
1: Ja, en je moet het niet al te gemeen maken, hè, voor
0: mij. Ik ben zo benieuwd welke het gaat worden. Maar daarover straks meer, want eerst even terugkijken naar het nieuws van deze dag. Wat is jou bijgebleven?
1: Nou, het nieuws over de marathon, want die moet betaalbaar gemaakt worden. En daar is de sportwethouder van de gemeente Rotterdam is daarover in gesprek met de organisator van de marathon.
0: Ja, we weten nog niet precies hoe het afloopt. 15 oktober, dus over 2 weken, dan wordt het veel duidelijk. Want het duurt ook allemaal zo lang voordat je eindelijk kan inschrijven. Alle marathonlopers zijn ook echt ongeduldig.
1: Ja.
0: En dat is een beetje de schuld van de SP in Rotterdam. Want die heeft allerlei vragen gesteld over de kosten. En ook over de registratiekosten. Hè. Ja. Vorig jaar moest je €5 betalen. En ook als je dan uiteindelijk niet werd ingelood, was je toch die €5 kwijt. Nou, dat gaan ze in ieder geval afschaffen. En er gaat nog meer veranderen bij de inschrijving. Maar over 2 weken, dan horen we pas precies hoe dat zal gaan. Wat nog meer?
1: Nou, waar hebben we het verder nog meer over gehad? Dus even heel snel...
0: AI hebben we het over gehad?
1: Ja, een AI-festival in de Doelen van de Erasmus Universiteit. En daarover hebben we de initiatiefnemer, de hoogleraar gesproken die dat wilde organiseren.
0: Ja, allerlei activiteiten op het gebied van AI voor iedereen die nieuwsgierig is. Niet alleen voor studenten van de universiteit, maar ook voor kinderen en voor iedereen die daar belangstelling voor heeft. Ook de komende 2 dagen nog. Ja, en dan het afscheid van dat boekhandeltje in Kralingen.
1: Boekhandel Ames, ja. Wij hebben 1 van de dames van Ames gesproken. En zij stoppen er dus mee. Het is vandaag echt de allerlaatste dag. Ze hebben inmiddels de deur gesloten. En we hebben haar nog even gesproken, Marga.
0: Ja, Marga en Mirjam zijn 2 tweelingzussen die al 27 jaar dat winkeltje hebben geroemd. Nou, dat is uiteindelijk door hun overgrootvader opgericht. Hè?
1: Ja.
0: Dat was in de 19e eeuw, echt lang geleden. De dames van Ames stoppen ermee. Dus we waren vooral ook benieuwd, wat gaan jullie dan morgen eigenlijk doen?
2: Morgen gaan we de maand afsluiten.
0: Ja.
2: En dan gaan we aanstaande zaterdag met allen op vakantie. We trekken 3 weken even lekker naar Frankrijk tot rust komen. En dan komen we terug en dan gaan we hier verder opruimen.
0: Oh. Opruimen. En dan je gedragen als een gepensioneerde.
2: Ja, zeker.
0: Ja.
2: Met de voeten op de tafel met een lekker boek en een glaasje wijn.
1: Oh.
2: En een stukje chocola.
0: Tuurlijk.
1: Klinkt helemaal niet slecht.
0: De dames van Ames zullen gemist worden daar in Kralingen.
3: Dit is Radio Rijnmond.
4: Dit

0: Too Shy was in 1983 de eerste en ook meteen de grootste hit voor de Britse band Kaja Gugu. We horen hem weer eens op Radio Rijnmond in Afslag Rijnmond. Het is nu tijd voor de eerste muzikale afslag. Je weet wellicht hoe het werkt en als je nieuw bent dan leg ik het nog even voor je uit. We laten je twee fragmenten horen van twee platen die een bepaalde link hebben met elkaar. Maar we kunnen maar één van beide draaien en jij mag zelf bepalen welke dat wordt. In dit geval twee platen over... Oh ja, over thuis zijn we. Lekker. Home. Thuis.
1: Nemen we afslag 1. Of nemen we afslag 2.

twee platen met een knusgevoel zou je kunnen zeggen. Maar we kunnen er maar eentje draaien. Pak de Rijnmond-app er even bij en laat ons via een berichtje weten welke het moet worden. Afslag 1 is Dotan met Home. Afslag 2 is Hans de Boy met Thuis Ben. Afslag 1, Dotan. Afslag 2, Hans de Boy. Stuur ons een appje. Twee platen de tijd om te stemmen.

0: single heet My Friend.
1: Nemen we afslag 1. Of nemen we afslag 2.

dat zijn twee heerlijke plaatjes over lekker thuis zijn. Dat gevoel, dat kent iedereen wel. Wat vind jij nou de leukste om zo meteen te horen? Laat het even aan ons weten. Vinden we gezellig? Vinden we leuk? Rijnmond app. Even appen afslag 1 als je de voorkeur geeft aan Dotan met Home. En app ons even een tweetje als jij de voorkeur geeft aan Hans de Boy met Thuis Ben. En de uitslag, die hoor je na deze van Donna Summer.

0: Donna Summer, nummer 1 hit uit 1977. Vooral ook dankzij deze magische synthesizer van Giorgio Moroder. I Feel Love. 6 minuten voor 6:30. Wordt het afslag 1, wordt het afslag 2? Met welke plaat gaan wij zo meteen in onze gedachten dan naar huis, Veza?
1: Nou, het was wel heel even spannend, maar er is toch een meerderheid voor afslag 2. Arita, Nora zegt lang niet gehoord en Arita zegt daarover: dat gevoel van afslag 2 heb ik als ik ons dorp binnenrijd.
0: Afslag 2 met een lichte meerderheid gewonnen. Hier is Hans de Boy.
2: We nemen afslag 2.

0: Hans de Boy, mooi verwoord, dat gevoel van lekker thuis. En dan deze mondharmonica van Toets Tielemans. Thuis ben, afslag 2, zometeen de volgende afslag. De lekker lange laatste, daar gaat het dan natuurlijk over. Maar eerst de hoofdpunten van het nieuws.
1: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
3: Dit is de laatste wens van de 78-jarige Jan Bot uit Pijnakker.
4: Nou, ik zou zo donders graag naar die zee willen.
3: Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben met een laatste wens.
4: Die geur van dat water.
3: Doneer nu en help Stichting Ambulancewens om een laatste wens in vervulling te laten gaan.
4: Uitvinding, die ambulance.
5: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Onder leiding van wereldberoemde sopraan en dirigent Barbara Hennigan. Met live muziek van het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Laurens Collegium. 8 tot en met 11 oktober in het nieuwe Luxor Theater. Tickets via scapinoballet.nl.

0: Bergnets in Bergsenhoek.
1: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
2: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
3: 6:30, je luistert naar Radio Rijnmond. Afslag Rijnmond met natuurlijk een oog op de files. Want er staat nog wel wat, hè?
4: Ja, niet heel veel meer, gelukkig. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam tussen Den Hoorn en Hofvliet. 10 kilometer, 10 minuten vertraging. De andere kant op Amsterdam richting Rotterdam tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid. 21 kilometer, een vertraging van 20 minuten.
3: Niet heel veel meer, zegt Pesa.
4: Nee, maar dit,
3: ja, 21 kilometer.
4: Nog een paar flinke, maar ja, okay. Het zijn er gelukkig niet heel veel meer. En de A15 Nijmegen richting Rotterdam tussen afrit Arkel en Hardingsveld-Giessendam. 7 kilometer, een vertraging van ruim een half uur. Dat komt door een vrachtauto met pech. De rechte rijstrook is daar dicht.
3: Doe maar. Vanavond is het bewolkt. Valt er soms wat regen ook. In de nacht dan trekt de regen geleidelijk weg. Het blijft wel vrij warm vannacht. Temperatuur niet lager dan 17 graden. Morgenperiode met zon. Kans op een enkele bui. En zo'n 20 graden in de middag. Vrijdag en in het weekend is het rustig en droog najaarsweer. Met 's nachts en in de ochtend grote kans op mist. En overdag een temperatuur van zo'n 20 graden. Dan de hoofdpunten van het nieuws. Aries.
5: De politie heeft gisteren een 32-jarige Rotterdammer aangehouden. De havenmedewerker zou betrokken zijn geweest bij het uithalen van drugs voor meerdere drugsbendes. De politie heeft zijn huis doorzocht en meerdere spullen in beslag genomen, waaronder een aantal patronen en verdovende middelen, veelal harddrugs. Ook nam de politie meerdere gegevensdragers in beslag voor verder onderzoek. De verdachte is in afwachting van zijn proces wel vrij. De politie en de brandweer hebben in een huis in Schiedam meerdere vaten benzine ontdekt. Eerder was het nieuws dat het om diesel zou gaan, maar het blijkt nu benzine te zijn. De bewoner van het huis aan de Maasstraat had naar schatting 100 liter benzine in het huis staan, zegt de gemeente. Hij zou de brandstof hebben ingekocht in België. De brandweer heeft gekeken of er gevaarlijke dampen in het huis hingen. Dat bleek niet zo te zijn. En de laatste Amerikaanse militairen vertrekken vandaag uit Irak. 12 jaar geleden kwamen ze er om te vechten tegen terreurgroep IS. Daarna bleven ze om de stabiliteit te bewaren, zo zeiden ze. Irak is blij dat ze nu weggaan en heeft 4 nationale feestdagen afgekondigd. Maar er zijn ook partijen in Irak die bang zijn voor een machtsvacuüm na het vertrek van de Amerikanen.
3: Dankjewel, Aris.
6: Dit is Radio Rijnmond.
1: Afslag Rijnmond.
3: Nu met Steve Allen, A Letter From My Heart.
6: Radio met een grote R.
7: Now tell me how we spoil the fun, and why our love is upside down.

0: Steve Allen. Britse zanger, afkomstig uit Liverpool. In de jaren 80 vooral bekend van dit nummer, A Letter From My Heart. Hij maakt altijd gebruik van Italiaanse producenten. Dat hoor je ook al in de muziek van Letter From My Heart. Het is 6 minuten over 7. Ja, de kwestie is altijd weer, hoe gaan we de show eindigen, Feza? We weten het zelf niet. We weten wel ongeveer wat het gaat worden.
1: Ja.
0: Maar wat het gaat worden, dat laten we echt over aan onze lieve luisteraars. Want afslag 1, afslag 2, dat gaat natuurlijk over...
1: De lekker lange laatste.
0: De lekker lange laatste. Een lange versie van een plaat die je waarschijnlijk wel kent. Maar er zijn natuurlijk ook lange versies van die je meestal niet hoort op de radio. En hoe leuk is het om dan één keertje wel te... Nou, ik heb 2 platen meegenomen over... je eigen leven. It's My Life is natuurlijk een hele bekende van Talk Talk. Of Billy Joel en My Life. Welke hoor jij het liefst in een lange versie?
2: Afslag 1.
3: De lekker lange laatste.
2: Of 2.

0: De lekker lange laatste.
1: Of twee.
2: Ja, bemoei je er mee. Het is mijn leven. Dat is het motto van deze twee platen. En zo leuk om een van beide te draaien zo meteen in de lange versie. Maar welke, dat laten we echt over aan jou. Dus pak de Rijnmond-app. Op de telefoon staat die, hoop ik. En dan afslag 1. Talk, talk. It's my life. Of afslag 2. Billy Joel, my life. Hey.

0: Kiss. It's criminal. Ja, ja. Faith Hill. En daarvoor hoorde je die vrolijke nieuwe single van James Blunt. It Tastes Like Summer.
1: Afslag 1.
2: De lekker lange laatste.
1: Of 2.

0: 1.
1: De lekker lange laatste.
0: Of 2.
2: Bemoeien met je eigen zaken. It's my life. This is my life. Wil je de lange versie horen van It's my life van Talk Talk? Of de lange versie van My Life van Billy Joel? Zometeen gaan we een van beide natuurlijk draaien als lekker lange laatste. En jij bepaalt welke het wordt. Afslag 1, afslag 2. Stuur ons een appje met de Rijnmond-app.

2007, het is 12 minuten voor 7. Je luistert naar Radio Rijnmond, Afslag Rijnmond. Met zometeen de lekker lange laatste. En dat wordt of Talk Talk, lekker lang, It's My Life, afslag 1. Of het wordt Billy Joel, My Life, afslag 2. Het is nog steeds spannend, ik zit een beetje mee te kijken met Feza, maar het gaat behoorlijk gelijk op. Dus als je er nog mee wilt bemoeien, dan even snel een appje sturen. Afslag 1 is de Talk Talk, afslag 2, Billy Joel.

0: David Bowie. Dit was de glitterperiode van David Bowie. Rebel, rebel. Put on your dress. Your face is a mess. Nou, dat was natuurlijk al een heerlijke één na laatste plaat in Afslag Rijnmond. Maar ja, de hoofdprijs is natuurlijk de lekker lange laatste. Wat gaat het worden? It's My Life, Talk Talk, Afslag 1. Of My Life, Billy Joel. En wat was het spannend, Veza?
1: Ja, het was echt heel spannend. En Nel zegt er ook bij, jullie maken het weer moeilijk. Maar dan ga ik toch voor Afslag 1, zegt ze erbij. Henk zegt dan Billy the Piano Man Joel, Always. René zegt allebei goed, maar ik ga toch voor Talk Talk, afslag 1. En ook Danny en Yvonne die zeggen Talk Talk, natuurlijk. Ruud zegt dan weer afslag 2, leuk om met Billy Joel af te sluiten vandaag. Tim zegt, doe mij maar Dr. Alban, it's my life. En dan maak een emoji erbij en grapje, afslag 2 dan graag.
0: Ik weet niet of dat... Ja, dat zal ook wel een lekker lange versie van zijn. Maar ja, andere keer, Tim.
1: En Caroline, die zegt ook eigenlijk die van Shirley Bassey. This is
0: my life. Oh ja, die heb je ook nog, ja.
1: Dat is een beetje mijn liedje, zegt ze. Maar okay. Dan gaat ze toch voor afslag 2. En even kijken. Peter uit Rokkaje, die zegt afslag 1, Talk Talk. Wat mij betreft zalig nummer dat je zo heerlijk terugbrengt naar de jaren 80. Dan gaan we toch iets meer voor afslag 2. Corrie, die zegt bijvoorbeeld afslag 2. En ik doe toch gewoon lekker waar ik zelf zin in heb. En uiteindelijk Karin die zegt, mijn eerste reactie was Talk Talk. Maar toen hoorde ik Billy Joel. Ja, dan toch maar Billy natuurlijk. Afslag 2.
0: Kleine meerderheid voor Billy Joel. Die gaan we draaien in een lekker lange versie. Dank voor het luisteren. Morgen zijn we er weer tussen 4 en 7. Hele fijne avond. En tot morgen.
1: Tot morgen.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode. Ze hebben echt zoveel mooie merken.
4: En ook nog eens gratis parkeren.
5: Een nieuwe collectie voor ieder moment. Ontdek het najaar bij Konijnendijk Mode. 6000 vierkante meter mode en inspiratie in Zuid-Beierland.

0: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
2: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
3: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
6: Het is 7 uur. Goedenavond, je bent bij Rijnmond. Zo dadelijk non-stop muziek in Rijnmond tot laat. Eerst het nieuws. Ik ben Aris van Meteren. De politie heeft gisteren een 32-jarige Rotterdammer aangehouden. De havenmedewerker zou betrokken zijn geweest bij het uithalen van drugs voor meerdere drugsbendes. De politie heeft zijn huis doorzocht en meerdere spullen in beslag genomen, waaronder een aantal patronen en verdovende middelen, veelal harddrugs. Ook nam de politie meerdere gegevensdragers in beslag voor verder onderzoek. De verdachte is in afwachting van zijn proces heen gezonden, maar blijft wel verdachte in de zaak. Voor een deel van de Rotterdamse ouderen kan het gratis reizen in het OV mogelijk blijven bestaan. De RET onderzoekt of er toch een regeling kan komen voor AOW'ers met een inkomen tot 110% van het wettelijk sociaal minimum. Wethouder Segers heeft er afspraken over gemaakt met de RET, schrijft ze aan de gemeenteraad. Na protest daar tegen het plan van het college om het gratis OV voor ouderen af te schaffen. Het gaat om gratis reizen in de daluren voor mensen met alleen een AOW. De RET laat weten dat het onderzoek nog loopt en dat ook nog niet duidelijk is wie het OV voor ouderen in Rotterdam moet gaan betalen. Officieren van justitie zouden vanaf morgen bij geweld tegen onder meer hulpverleners en agenten zaken altijd voor de rechter moeten brengen. Ook vindt het Openbaar Ministerie dat voortaan alleen nog een celstraf en dus geen taakstraf meer of een boete zou moeten worden geëist. Blijkt uit een richtlijn van de landelijke leiding van justitie. Het gaat om een advies. De officieren van justitie, of ze dat ook opvolgen, dat is aan hen zelf. De nieuwe richtlijn is een tegemoetkoming aan de Tweede Kamer. Die riep het OM dit jaar op om zwaardere straffen te eisen bij geweld tegen hulpverleners. De slimste mens is vanavond niet te zien vanwege het overlijden van Paulien Cornelissen. De cabaretière en schrijfster was sinds vorig jaar jurylid van de Kennisquiz. Ze overleed vandaag op 50-jarige leeftijd in het ziekenhuis aan de gevolgen van kanker. KRO-NCRV heeft na overleg met de familie besloten het programma een dag op te schuiven om ruimte te geven aan verdriet en gemis. Cornelissen volgde vorig jaar Maarten van Rossen op als jurylid van De Slimste Mens. Ze vormde sindsdien samen met presentator Herman van der Zand het vaste gezicht van het programma. Het weer toenemende bewolking en vanavond een paar stevige buien. Die trekken in de loop van de nacht weer weg. Minimum temperatuur dan 17 graden. Morgen hebben we een periode met zon. Blijft kans op een enkele bui. Temperatuur morgen 20 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl. ANWB Verkeersinformatie. De A15, Gorkum Nijmegen tussen de afrit Leerdam en Knopendijl 4 kilometer. 10 minuten vertraging. De A15 Nijmegen Rotterdam tussen de afrit Arkel en Hardingsveld Giessendam 7 kilometer. 40 minuten vertraging door een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is dicht. En 3 kilometer file, 2 minuten vertraging op de A27 Utrecht-Breda tussen Noordeloos en Werkendam.
7: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
8: Meesterbakker Ullier, voor het lekkerste brood en banket uit de regio.
9: Met de complimenten van Meesterbakker Ullier.
10: Wat doe jij Als je geen internet hebt op je mobiel?
11: Dan ga ik naar een plek met wifi.
10: En wat als het hele mobiele netwerk te lang uit ligt? Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij een ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
12: Deze week is het overheerlijke speculaastaartje met spijs van echtzame mandelen in de aanbieding. Nu voor maar €7,50. Met de complimenten van meester Bakker Wilier.
10: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties... Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
13: Dit is Radio Rijnmond. Tot 12 uur, Rijnmond tot laat. Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
4: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Onder leiding van wereldberoemde sopraan en dirigent Barbara Hennigan. Met live muziek van het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Laurens Collegium. 8 tot en met 11 oktober in het nieuwe Luxor Theater. Tickets via scapinoballet.nl.
5: Werk nodig? Kom naar ons. Paul en Paul. Wij zoeken monteurs. Handige jongens dus.
6: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek. Van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
7: Het is 8:00. Goedenavond, je bent bij Rijnmond. Non-stop muziek in Rijnmond tot laat. Eerst het nieuws, ik ben Aris van Meteren. Het personeel van de ANWB legt morgenmiddag een uur lang het werk neer. Tussen 1 en 2 komen medewerkers bij elkaar op enkele centrale plekken in het land om betere cao-afspraken te eisen. Ook de wegenwacht staakt. Wel maken de wegenwachtmedewerkers hun klus eerst af voor ze zich afmelden voor een volgende inzet. Ook blijven ANWB-medewerkers beschikbaar voor noodgevallen. De vakbonden FNV en CNV eisen onder andere meer loon en betere roosters. De politie heeft gisteren een 32-jarige Rotterdammer aangehouden. De havenmedewerker zou betrokken zijn geweest bij het uithalen van drugs voor meerdere drugsbendes. De politie heeft zijn huis doorzocht en meerdere spullen in beslag genomen, waaronder een aantal patronen en verdovende middelen, veelal harddrugs. Ook nam de politie meerdere gegevensdragers in beslag voor verder onderzoek. De verdachte is in afwachting van zijn proces weer vrij, maar hij blijft wel verdachte in de zaak. Officieren van justitie zouden vanaf morgen bij geweld tegen onder meer hulpverleners en agenten zaken altijd voor de rechter moeten brengen. Ook vindt het Openbaar Ministerie dat voortaan alleen nog een celstraf en dus geen taakstraf of boete meer zou moeten worden geëist. Blijkt uit een richtlijn van de landelijke leiding van justitie. Het gaat om een advies. Of officieren van justitie dat advies ook altijd opvolgen is aan henzelf. De nieuwe richtlijn is een tegemoetkoming aan de Tweede Kamer. Die riep het OM begin dit jaar op om zwaardere straffen te eisen bij geweld tegen hulpverleners. Rotterdam is van alle grote steden het goedkoopst als het om rijlessen gaat. Wie zijn rijbewijs wil halen betaalt in Rotterdam gemiddeld iets meer dan €58 voor een les van een uur. In onze regio staan Hoogvliet en Spijkenisse op plek 2 en 3. Een groot verschil met de duurste grote gemeente in de regio, Schiedam, Vlaardingen en Capelle, waar de rijlessen gemiddeld boven de €65 per uur liggen. Blijkt uit onderzoek van Rijnloket. Gekeken naar provincies is Overijssel gemiddeld het goedkoopst en Zeeland het duurst. Het weer, toenemende bewolking. Vanavond nog kans op een stevige bui. Maar de buien trekken in de loop van de nacht ook weer weg. Minimum temperatuur 17 graden. Morgen hebben we een periode met zon. Kans nog op een enkele bui. Morgen wordt het 20 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl. ANWB Verkeersinformatie 1 file nog de A15 Gorkum-Rotterdam. Tussen knooppunt Gorkum en Hardingsveld-Giessendam 6 kilometer. Half uur vertraging. Er is daar een kapotte vrachtauto en de rechte rijstrook is dicht.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
8: Van Uffelen, Das Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
4: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Onder leiding van wereldberoemde sopraan en dirigent Barbara Hennigan. Met live muziek van het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Laurens Collegium. 8 tot en met 11 oktober in het nieuwe Luxor Theater. Tickets via scapinoballet.nl.
8: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
9: WOMO Alexandrium bestaat 30 jaar. Kom daarom gratis bakken met een bekende tv-kok en maak samen een feestelijk gebakje. Alleen dit weekend. Ontdek alle 30 binnenkomers op womoalexandrium.nl.
10: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
1: Dit is Radio Rijnmond. Tot
0: 12 uur. Rijnmond tot laat. Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Onder leiding van wereldberoemde sopraan en dirigent Barbara Hennigan. Met live muziek van het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Laurens Collegium. 8 tot en met 11 oktober in het nieuwe Luxor Theater. Tickets via scapinoballet.nl.
4: De skilift halen is één ding, maar goed naar beneden komen? Bij Indoor Ski Rotterdam helpen ervaren instructeurs je om beter te leren skiën of snowboarden. Kies voor een privéles of een van onze andere lesvormen. Veilig de piste op? Dat begint bij Indoor Ski Rotterdam.
5: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295 Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop jfz.nl.
6: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
7: Het is 9 uur, goedenavond. Je bent bij Rijnmond, zo dadelijk non-stop muziek. In Rijnmond tot laat is het nieuws. Ik ben Aris van Meteren. Het personeel van de ANWB legt morgenmiddag een uur lang het werk neer. Tussen 1 en 2 komen medewerkers bij elkaar op enkele centrale plekken in het land om een betere cao-afspraken te eisen. Ook de wegenwacht staakt. Wel maken de wegenwachtmedewerkers hun klus eerst af voor ze zich melden voor een... voor zich afmelden voor een volgende inzet. Ook blijven ANWB-medewerkers beschikbaar voor noodgevallen. De vakbonden FNV en CNV eisen onder meer loonsverhoging en betere roosters. Rotterdam is van alle grote steden het goedkoopste als het om rijlessen gaat. Wie zijn rijbewijs wil halen betaalt in Rotterdam gemiddeld iets meer dan €58 voor een les van een uur. In onze regio staan Hoogvliet en Spijkenisse op plek 2 en 3. Een groot verschil met de duurste grote gemeente in de regio, Schiedam, Vlaardingen en Capelle, waar de rijlessen gemiddeld boven de €65 per uur liggen, blijkt uit onderzoek van Rijloket. Gekeken naar provincies is Overijssel gemiddeld het goedkoopst, Zeeland het duurst. Voor een deel van de Rotterdamse ouderen kan het gratis reizen in het OV mogelijk blijven bestaan. De RET onderzoekt of er toch een regeling kan komen voor AOW'ers met een inkomen tot 110% van het wettelijk sociaal minimum. Wethouder Segers heeft daar afspraak over gemaakt met de RET, schrijft ze aan de gemeenteraad na protest daar tegen het plan van het college om het gratis OV voor ouderen af te schaffen. De slimste mens is straks niet te zien vanwege het overlijden van Paulien Cornelissen. De cabaretière en schrijfster was sinds vorig jaar jurylid van de Kennisquiz. Ze overleed vandaag op 50-jarige leeftijd in het ziekenhuis aan de gevolgen van kanker. KRO-NCRV heeft na overleg met de familie besloten het programma een dag op te schuiven om ruimte te geven aan verdriet en gemis. Cornelissen volgde vorig jaar Maarten van Rossum op als jurylid van De Slimste Mens. Ze vormde sindsdien samen met presentator Herman van der Zand het vaste gezicht van het programma. Het weer, toenemende bewolking. Een paar stevige buien kunnen er nog vallen, maar die trekken in de loop van de nacht weer weg. Minimumtemperatuur dan een graad of 17. Morgen periode met zon, kans op een enkele bui. De middagtemperatuur morgen 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
8: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
9: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaat. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
3: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Onder leiding van wereldberoemde sopraan en dirigent Barbara Hennigan. Met live muziek van het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Laurens Collegium. 8 tot en met 11 oktober in het nieuwe Luxor Theater. Tickets via scapinoballet.nl.
9: Last van nek, schouder of rugklachten? Meld je aan voor het fysio-event van Slaapboulevard Kwakernaad. 9 en 10 oktober. Ervaar welk matras of bed bij jou past.
1: Dit is Radio Rijnmond. Tot 12 uur. Rijnmond tot laat. Radio. Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een medewerker van de gezamenlijke sociale dienst van de Drechtsteden is op staande voet ontslagen en ook een inhuurkracht is weggestuurd. De twee zijn familie van elkaar en ze werkte op de afdeling toeslagen, die slachtoffers van de toeslagenaffaire weer op weg had moeten helpen. De inhuurkracht zou betaling hebben gedaan aan bedrijven die aan haarzelf waren verbonden of aan het familielid dat werkte bij de sociale dienst. Vermoedens van de fraude dateren van de eerste maanden van vorig jaar, schrijft RTV Dordrecht. De sociale dienst overweegt aangifte te doen. Er zijn maatregelen genomen die herhaling van de fraude moeten voorkomen. Het is nog altijd onduidelijk wat de oorzaak is van de dood van enkele honden in Park de Plantage in Schiedam. Kort na elkaar zijn daar 5 honden overleden. De gemeente laat onderzoeken of de honden mogelijk giftige paddenstoelen hebben gegeten. Maar paddenstoelen-experts zeggen tegen Omroep 2 dat die kans heel klein is. Een hond eet helemaal geen paddenstoelen, zeggen ze. Er wordt nog sectie verricht op de honden om de doodsoorzaak te achterhalen. De politie heeft gisteren een 32-jarige Rotterdammer aangehouden. De havenmedewerker zou betrokken zijn geweest bij het uithalen van drugs voor meerdere drugsbendes. De politie heeft zijn huis doorzocht en meerdere spullen in beslag genomen, waaronder enkele patronen en verdovende middelen, veelal harddrugs. Ook nam de politie meerdere gegevensdragers in beslag. De verdachte is in afwachting van zijn proces weer vrij, maar blijft wel verdachte. Het personeel van de ANWB legt morgenmiddag een uur lang het werk neer. Tussen 1 en 2 komen medewerkers bij elkaar op enkele centrale plekken in het land om betere cao-afspraken te eisen. Ook de wegenwacht staakt. Wel maken de wegenwachtmedewerkers hun klus eerst af voor ze zich afmelden voor een volgende inzet. Ook blijven ANWB-medewerkers beschikbaar voor noodgevallen. De vakbonden FNV en CNV eisen onder andere meer loon en betere roosters. Het weer vanavond is nog enkele buien, maar later in de nacht trekken die weer weg. Het is 17 graden vannacht. Morgen dan hebben we een dag die wisselend bewolkt verloopt. We zien af en toe de zon, maar er is ook nog een bui mogelijk. En het wordt morgen 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond. Tot 12 uur. Rijnmond tot laat. Radio met een grote R.

of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer en laat me blijven wie ik ben.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Het beste uit de jaren 80, 90 en nu. Dit is Radio Rijnmond.
1: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer.

ogen en alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen.

0: Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R. Yeah.